0: deze coming out day voor het eerst de regenboogvlag te zien zijn. Het weer, vooral in de noordelijke helft van het land buien. Minima vannacht tussen 8 en 12 graden. Ook in de ochtend nog buien in het noorden. Daarna overwegend droog met geregeld zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Nacht van Gelderland.

0: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio Gelderland gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie voor Radio Gelderland in jouw buurt op denkvooruit.nl/radio. Denk vooruit.
1: De hele dag dichtbij. Dit is Radio Gelderland.

Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

Wat leefden ze eenvoudig toen? In simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 3 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn zeker 12 doden gevallen toen een passagiersterminal werd aangevallen. Meer dan 300 mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyadh werd bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen, net als donderdag. Toen vielen al 3 doden. Ook andere Saoedische luchthavens zijn de afgelopen week onder vuur genomen door de Houthis. Die vallen Saoedi-Arabië aan omdat dat land het Jemenitische regeringsleger helpt om de rebellen in Jemen terug te dringen. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil. Gisternacht werd er brand gesticht bij een spoorbrug in de wijk Delfshaven. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Die moeten worden vervangen en getest. Volgens ProRail was de deur naar de technische ruimte opengeslepen, wat zou kunnen duiden op sabotage. Het spoor tussen Rotterdam en Delft is een belangrijke verbinding tussen de Randstad en het zuiden van het land. De NS zet bussen in. President Trump wil dat de Oekraïense president Zelensky vertrekt. Volgens Trump is Oekraïne door de aanvallen op Russische olieraffinaderijen verantwoordelijk voor de dure diesel in Amerika. Trump staat onder druk vanwege de verkiezingen van volgende maand. Zijn partij dreigt de macht in het congres te verliezen. De storm Isaias heeft in de Verenigde Staten zeker 4 levens geëist. 2 mensen kwamen om toen een boom op hun huis viel. 1 bij een verkeersongeval door een omgevallen boom. En in Florida overleed een man aan koolmonoxidevergiftiging omdat hij een noodaggregaat in zijn garage had gezet. Vooral in Florida en Alabama is er veel schade. Bij honderdduizenden mensen is de stroom uitgevallen. Het weer, vooral in de noordelijke helft van het land buien. Minima vannacht tussen 8 en 12 graden. Ook in de ochtend nog buien in het noorden. Daarna overwegend droog met geregeld zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Gelderland. De Nacht van Gelderland.

weer zover. Dit is de grootste hitlijst van Radio Gelderland. Alle 1300 goed. De allerbeste hits volgens jou. Luister 10 dagen lang naar de smaak van Gelderland. Tijdens alle 1300 goed. Hier op Radio Gelderland.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 4 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Trump vindt dat het tijd is dat Oekraïne een nieuwe president krijgt die bereid is een deal met Rusland te sluiten. De termijn van president Zelensky is al 2 jaar verstreken, iets waar ook de Russische president Poetin geregeld op wijst. Maar vanwege de oorlog kunnen er geen nieuwe verkiezingen worden gehouden. Trump vindt ook dat Oekraïne moet stoppen de Russische olieindustrie aan te vallen. Hij denkt dat de dieselprijzen dan weer zullen dalen. Die zijn verdubbeld door de Amerikaans-Israëlische oorlog tegen Iran. Vrijdag sprak Trump met Poetin af dat Rusland diesel gaat leveren aan de VS. In de straat van Hormuz is opnieuw een tanker aangevallen, zegt een Britse maritieme organisatie. Er is brand uitgebroken, maar de bemanning zou niet in gevaar zijn. Het is nog niet duidelijk om welk schip het gaat en wie de aanval heeft uitgevoerd. Iran blokkeert de straat van Hormuz al ruim een half jaar. Vrijdag viel Iran al een tanker aan die op weg was naar Oman. In een Engelse dierentuin is een man doodgebeten door een tijger. De man was in het buitenverblijf van de tijgers terechtgekomen. Hoe precies is onduidelijk. Normaal lopen bezoekers over een loopbrug. De tijger viel de man aan en die overleed ter plekke. De dierentuin in de buurt van Doncaster werd ontruimd en blijft vandaag gesloten. Op sociale media gaan beelden rond van de tijgeraanval. De Engelse politie vraagt die niet verder te verspreiden. Ajax heeft in eigen huis punten laten liggen tegen NEC. De wedstrijd eindigde in 1-1. De Amsterdammers hebben tot nu toe maar 1 van de 5 thuiswedstrijden gewonnen. Eerder op de avond veroverde Feyenoord de koppositie in de Eredivisie door de topper tegen AZ te winnen. Het werd in Rotterdam 2-0. Het weer, vooral in de noordelijke helft van het land buien, minima vannacht tussen 8 en 12 graden. Ook in de ochtend nog buien in het noorden. Daarna overwegend droog met geregeld zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Gelderland. De Nacht van Gelderland.

0: Jouw zaterdag is niet compleet zonder de gezelligheid van De Hoop op zaterdag.
1: Tussen 10 en 12 zijn wij,
0: Jan
1: en Cindy, het centrum van gezelligheid.
0: Win de enige echte De Hoop op zaterdagbok met het spelletje Ontdek ons plekje.
1: En natuurlijk is er altijd die ambachtelijk uitgezochte muziek.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 5 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of 5 grote nieuwszenders de wet hebben overtreden. Ze staakten tijdelijk hun berichtgeving vanuit het Witte Huis uit solidariteit met 3 media die daar niet meer welkom waren. Het ministerie spreekt van een gezamenlijke boycott door 5 commerciële concurrenten, wat in strijd zou kunnen zijn met de mededingingswet. Het gaat om ABC, CBS, CNN, NBC en Fox News. President Trump ligt al lange tijd overhoop met veel nieuwsmedia, omdat hij die te kritisch vindt. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn zeker 12 doden gevallen toen een passagiersterminal werd aangevallen. Meer dan 300 mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyadh werd bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen. Die vallen Saoedi-Arabië aan omdat dat land de regering van Jemen helpt om de rebellen terug te dringen. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil na de brand gisternacht bij een spoorbrug. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Volgens ProRail staat vast dat de brand is aangestoken, mogelijk was het sabotage. De NS zet tussen Rotterdam en Delft bussen in. Voor het eerst wappert vandaag de regenboogvlag bij de Tweede Kamer vanwege Coming Out Day. Donderdag besloot de Kamer daartoe om op te komen voor de LHBTI-rechten. Ook op de meeste andere overheidsgebouwen wordt de regenboogvlag gehesen, maar niet op het gemeentehuis van Oldebroek. De Gelderse gemeente heeft het LHBTI-beleid stopgezet. Op een kerk in de gemeente wappert de vlag wel. Volgens de dominee is het een heel christelijk symbool dat de veelkleurigheid van Gods schepping toont. Verder zijn er op veel plaatsen coming-out festivals en debatten. Het weer. In de noordelijke helft van het land vallen veel buien die stevig kunnen uitpakken. Minima tussen 8 en 12 graden. Vanmiddag trekken de meeste buien weg en dan schijnt geregeld de zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

Kijk iedere donderdag naar Plaats Delict. Het opsporingsprogramma van Omroep Gelderland en RTV Oost. Politie en justitie vragen je wekelijks mee te denken over misdaden in Gelderland en Overijssel. Want dankzij jouw tips kunnen vele vormen van criminaliteit worden opgelost. Iedere donderdag bij Omroep Gelderland. Plaats

0: Gelderland. Het nieuws van 6 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn zeker 12 doden gevallen toen een passagiersterminal werd aangevallen. Meer dan 300 mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyadh werd bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen. Die vallen Saoedi-Arabië aan omdat dat land de regering van Jemen helpt om de rebellen terug te dringen. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil na de brand gisternacht bij een spoorbrug. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Volgens ProRail staat vast dat de brand is aangestoken. Mogelijk was het sabotage. De NS zet tussen Rotterdam en Delft bussen in. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of 5 grote nieuwszenders de wet hebben overtreden. Ze stopten tijdelijk met hun berichtgeving vanuit het Witte Huis uit solidariteit met 3 media die daar niet meer welkom waren. Volgens het ministerie kan zo'n gezamenlijke actie van media die elkaar horen te beconcurreren in strijd zijn met de mededingingswet. Voor het eerst wappert vandaag de regenboogvlag bij de Tweede Kamer vanwege Coming Out Day. Ook op de meeste andere overheidsgebouwen wordt de vlag gehezen, maar niet op het gemeentehuis van Oldebroek. De Gelderse gemeente heeft het LHBTI-beleid stopgezet. Op een kerk in de gemeente wappert de vlag wel. Verder zijn er op veel plaatsen coming-out, festivals en debatten. Ajax heeft in eigen huis opnieuw punten laten liggen. De wedstrijd tegen NEC eindigde in 1-1. Eerder op de avond veroverde Feyenoord de koppositie in de Eredivisie door de topper tegen AZ te winnen. Het werd in Rotterdam 2-0. Fortuna Sittard speelde thuis tegen FC Twente 1-1 gelijk. Het weer. In de noordelijke helft van het land vallen veel buien die stevig kunnen uitpakken. Minima tussen 8 en 12 graden. Vanmiddag trekken de meeste buien weg en dan schijnt geregeld de zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Ochtend van Gelderland.

het is zover. Dit is de grootste hitlijst van Radio Gelderland. Alle 1300 goed. De allerbeste hits volgens jou. Luister 10 dagen lang naar de smaak van Gelderland. Tijdens alle 1300 goed. Hier, op Radio Gelderland.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn zeker 12 doden gevallen toen een passagiersterminal werd aangevallen. Meer dan 300 mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyadh werd bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen, net als donderdag. Toen vielen al 3 doden. Ook andere Saoedische luchthavens zijn de afgelopen week onder vuur genomen door de Houthis. Die vallen Saoedi-Arabië aan, omdat dat land de regering van Jemen helpt om de rebellen terug te dringen. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of 5 grote nieuwszenders de wet hebben overtreden. Ze stopten tijdelijk met hun berichtgeving vanuit het Witte Huis uit solidariteit met 3 media die daar niet meer welkom waren. Het ministerie spreekt van een gezamenlijke boycot door 5 commerciële concurrenten, wat in strijd zou kunnen zijn met de mededingingswet. Het gaat om ABC, CBS, CNN, NBC en Fox News. President Trump ligt al lange tijd overhoop met veel nieuwsmedia, omdat hij die te kritisch vindt. In een Engelse dierentuin is een man doodgebeten door een tijger. De man was in het buitenverblijf van de tijgers terechtgekomen. Hoe precies is onduidelijk. Normaal lopen bezoekers van de dierentuin bij Doncaster over een loopbrug. De tijger viel de man aan en die overleed ter plekke. En voor het eerst wappert vandaag de regenboogvlag bij de Tweede Kamer vanwege Coming Out Day. Ook op de meeste andere overheidsgebouwen wordt de vlag gehesen, maar niet op het gemeentehuis van Oldebroek. Die Gelderse gemeente heeft het LHBTI-beleid stopgezet. Op een kerk in die gemeente wappert de vlag wel. Verder zijn er op veel plaatsen coming-out-festivals en debatten. Het weer: in de noordelijke helft van het land vallen veel buien die stevig kunnen uitpakken, minimaal tussen de 8 en 12 graden. Vanmiddag trekken de meeste buien weg en dan schijnt geregeld de zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Alle 1300 goed. Met Xandra Rakier.

De Commodores, Three Times a Lady, op 1028 in de alle 1300 goedlijst. En wat een mooie zondagstart is dat op deze 11e oktober. Goedemorgen, een wat andere zondag dan gebruikelijk op Radio Gelderland. 9 dagen lang zenden we de alle 1300 goedlijsten uit. 1300 favorieten waar luisteraars hun stem op hebben uitgebracht. En dat betekent 2 weekenden geen klassiek in de ochtend, maar heel veel mooie andere nummers die ook goed liggen in Gelderland. Er wacht ook een spelletje, tweede uur, titelturven, met een leuke prijs. We maken er een mooie zondag van met alle 1300 goed, waarop 1027 de Les Humphries-zingers staan met To My Father's House. Goedemorgen.

The Birds met Mr. Tambourine Man uit 1965. En het leuke is dat je in zo'n 1300-lijst toch wel muziek ook ziet staan die in Zin in Zondag voorkomt. Gisteren bijvoorbeeld Vangelis met Conquest of Paradise is regelmatig te horen op de zondag. En ook de 1025 is je zeker niet onbekend. Uit de film The Way We Were, Barbara Streisand.

Uit 1974, The Way We Were, met het filmkoppel Barbara Streisand en Robert Redford, waarvan de laatste een jaar geleden ongeveer overleed. Op dit tijdstip, 7:15, is het toch wel de dag dat lome, langzame muziek vaak prettig is om op gang te komen. Maar de 1024 is geen slechte om alvast op te staan, hoor. Het is Diesel met Sausalito Summer Night.

0: Diesel op Radio Gelderland, opgestemd door Benny uit Duiven en Jan uit Heteren. Jan rijdt op de bus, weet ik, maar ik denk niet dat het een diesel is, hoor. Het is bijna 7:50. Hein die meldt zich en die vraagt geen zin in zondag vandaag. Ik had die vraag al een beetje verwacht, want meestal op zondagochtend, ja, dan starten we natuurlijk op met hele fijne, lichte muziek, rustige muziek ook, maar we maken de komende 2 zondagen vanaf vandaag dus ook even plaats voor die alle 1300 goedlijst. We hebben 1300 platen af te werken. En ja, daar hebben we ook die zondagochtend voor nodig. In alle 1300 goeds komen ook duetten voor. Duetten die je buiten de lijst vaker hoort op Radio Gelderland. En dat brengt ons bij een mooie, zo even voor 7:30... de Drieërs en Ellen ten Damme. Wat is dromen?
1: Word wakker, schat. Je hebt een nare droom gehad. Rustig maar.

Een albumversie van Wild Cherry's Play That Funky Music op Radio Gelderland. Er is op gestemd door Arie en Arjan. En die zijn er natuurlijk gelukkig mee met zo'n hele lange versie van meer dan 6 minuten. Tussen de muzieklijst door kijken we ook een beetje naar het nieuws in Gelderland. Wat speelt er zoal? Eerst maar eens even naar de temperaturen kijken voor vandaag. Het is in Heerde momenteel 8,6 graden... en in Elspeet, gemeente Nunspeet, 7,9 graden. Overigens ook nog donker, ik denk ook wel bij jou in je woonplaats. Vanochtend komen verspreid buien voor met lokaal kans op onweer... en een matige westenwind. In de middag neemt het aantal buien af en wordt het 14 graden met wat zonneschijn. Vanavond en vannacht blijft het droog en koelt het af naar 7 graden. Dan een greep uit het Gelderse nieuws. In Ruurlo is zondagochtend een persoon om het leven gekomen... bij een eenzijdig auto-ongeluk op de Huikert. Twee andere inzittenden raakten gewond... en de politie onderzoekt de toedracht van het ongeval. De vereniging Hobama verzet zich tegen de komst van een zonnepark bij Barchem... dat 5300 huishoudens van elektriciteit moet voorzien. Ze betogen maandag dat de gemeente Lochem haar eigen beleid schendt... door een vergunning af te geven. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in de Omroep Gelderland-app. Het is precies 19:30. Wij gaan door met de alle 1300 goedlijst. Met 6 nummers verspreid over verschillende dagen hoor je Kate Bush. Op 1021 is dit Running Up That Hill.

Kate Bush, Running Up That Hill, een nummer dat eigenlijk wel een wending in haar carrière markeerde. Nummers als Wuthering Heights en Babushka, daarin hoor je het echte klassieke Kate Bush. Maar vanaf Hounds of Love, waar ook dit nummer op staat, midden jaren 80, is die synthesizer wel die haar muziek beïnvloedt. Voor de 2020 blijven we in Engeland. Het is Sir Cliff Richard met We Don't Talk Anymore.

Uit 1986, True Colors van Cyndi Lauper, blijft een prachtnummer. En dat vinden ook Sandra uit Nijmegen en Paul uit Huissen. Zij hebben erop gestemd. Het is 7:45. Het moest ervan komen, maar dit uur dan toch ook een Nederlands nummer. Marco Borsato laat weer voorzichtig van zich horen. En daar is Jeanne Veldmaat uit Doetinchem maar wat blij mee. Zij bracht, als ik het goed heb, al haar stemmen uit op de beschikbare nummers van hem. Dat wordt beloond. De 1018 is voor Kom maar bij mij van Marco Borsato.

Marco Borsato, kom maar bij mij. Toch een hele fijne plaats zo op deze zondagochtend, waarin het inmiddels een klein beetje licht buiten aan het worden is en ik ook alweer wat vogeltjes heb gehoord. Ja, de herfst is toch wel echt vol in schwang en wij genieten daarvan mee met de alle 1300 goedlijst. Het is bijna 7:50. Laten we even gaan naar een kort overzicht van dit eerste uur. We begonnen op 1028 iets na zevenen met The Commodores, Three Times a Lady. We gingen langs de Byrds en Barbara Streisand en kwamen bij de Driesen en het Ten Damme uit. Diesel met Sausolied Summer Night op 1024 was reden voor Jan om te laten weten: de bus waar ik op rijd is wel degelijk een diesel. Hartstikke goed. Hij vroeg ook waar wij precies volgend weekend met de finale staan. Goed om nog even ook in dit ochtendtijdstip te melden. De finale van de alle 1300 goedlijst is volgend weekend zaterdag en zondag in Jans in Arnhem. Dat is het voorportaal van Muse Sacrum, het Grand Café. Daar zitten we zaterdag en zondag vanaf 7:00 ochtends tot 6:00 avonds. Met een huisband, met artiesten en natuurlijk heel veel verschillende presentatoren van Radio Gelderland. Leuk om je daar te ontmoeten. Jan meldt ook, ik was er maandag al daar in Muses, namelijk bij het concert van Europe. Dat was mij ook opgevallen, vond ik heel saillant. Europe op maandagavond in Arnhem. Ja, zo kan het lopen met een rockcarrière. Het is 7:50, zoals gezegd. We hebben al een hele mooie lange versie straks gehad, een albumversie. Maar die hebben we nu ook staan van Curtis Mayfield. Move on up, blijf erbij. Na het nieuws Elvis, The Rolling Stones en Billy Preston. En we gaan titel turven. Oh ja, en op welk nummer deze staat? Op 1017.

0: Wist je dat bijna de helft van de automobilisten slecht ziet tijdens rijden in het donker? Trek erop uit met helder zicht van Sven. Met Sven voor ogen, ook scherp zicht onderweg. Kijk op svenvoorogen.nl.
1: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse Hoeve Jonge Kaas plakken voor wat denk je? Maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AH-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
2: Toe aan een nieuw kunstgebied? Maak dan een afspraak bij Primidentis. Aan de Paul Krugerstraat 2 in Arnhem. Primidentis.nl.
3: Brugink in Heelweg, al 40 jaar het adres voor keukens, sanitair en tegels. Brugink verzorgt met eigen personeel alle bijkomende werkzaamheden. Van installatie tot tegelwerk en van timmer tot metselwerk. De vakmannen van Brugink maken het waar.
4: Radio Gelderland. Het nieuws van 8 uur.
5: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of 5 grote nieuwszenders de wet hebben overtreden. Ze stopten tijdelijk met hun berichtgeving vanuit het Witte Huis uit solidariteit met 3 media die daar niet meer welkom waren. Het ministerie spreekt van een gezamenlijke boycott voor 5 commerciële concurrenten, wat in strijd zou kunnen zijn met de mededingingswet. Het gaat om ABC, CBS, CNN, NBC en Fox News. President Trump ligt al lange tijd overhoop met veel nieuwsmedia, omdat hij die te kritisch vindt. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn zeker 12 doden gevallen toen een passagiersterminal werd aangevallen. Meer dan 300 mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyadh werd bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen, net als afgelopen donderdag. Toen vielen al 3 doden. Ook andere Saoedische luchthavens zijn de afgelopen week onder vuur genomen door de Houthis. Die vallen Saoedi-Arabië aan omdat het land de regering van Jemen helpt om die rebellen terug te dringen. President Trump vindt dat het tijd is dat Oekraïne een nieuwe president krijgt die bereid is een deal met Rusland te sluiten. De termijn van president Zelensky is al 2 jaar geleden verstreken, maar vanwege de oorlog kunnen er geen nieuwe verkiezingen worden gehouden. Trump wil ook dat Oekraïne stopt met aanvallen op de Russische olieindustrie. Hij denkt dat de dieselprijzen dan zullen dalen. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil na de brand gisternacht bij een spoorbrug. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Volgens ProRail staat vast dat de brand is aangestoken. Mogelijk was het sabotage. De NS zet tussen Rotterdam en Delft bussen in. Het weer, in de noordelijke helft van het land veel buien die stevig kunnen uitpakken, minima tussen de 8 en 12 graden. Vanmiddag trekken de meeste buien weg en dan schijnt geregeld de zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Geen verkeer hoor in Gelderland, maar ik zet je wel vast even op scherp, want we gaan dit komende uur titelturven. Dat spelletje, je weet wel waar je de titel van een liedje moet tellen. En als jij het goede aantal doorgeeft, maak je kans op een leuke prijs. Ben je daar vast op gespitst?
7: Nieuw in Beuningen, Hornbach Vloeren. De grootste in vloeren is vanaf 21 oktober open. Je vindt ons op de Claudiuslaan 62 in Beuningen. Hornbach Vloeren. Er is altijd iets te doen.
8: Deze week tot wel 50% korting bij Zitcomfort. U bent van harte welkom in een van onze 5 filialen. De koffie staat klaar. Kijk op zitcomfort.nl. Nama verf, behang, glas geeft kleur aan elke stijl. Alles voor een mooi thuis begint bij Nama. Bezoek Nama in Arnhem of kijk op nama.nl. Lang wachten op een sta-opstoel? Niet bij Zitcomfort. Deze week tot wel 50% korting op al onze sta-opstoelen. Samen met u kijken we naar de ideale stoel. Op zoek naar laminaat of vloerbedekking? Bekijk de royale collectie bij Nama in Arnhem.
9: Met de kleinkinderen op pad? Kom naar de Spelerij. Klimmen, ontdekken en vooral heel veel samen beleven. De Spelerij in Dieren. Kijk op spelerij.nl.
10: Wilt u ultiem comfort en optimale hygiëne op het toilet? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet. Van advies tot vakkundige montage zonder hak- en breekwerk binnen een halve dag. Meer
11: Meer info op velunova.nl.
12: Exclusief wonen op de Veluwe vraagt volledige aandacht. Aurelis Makelaars begeleidt het hogere segment met vertrouwen, discretie en oog voor elk detail. Zoekt u begeleiding die echt bij u past? Aurelis Makelaars. Exclusief wonen met aandacht. Kijk op aurelismakelaars.nl.
13: U wast uw handen toch ook met water? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet.
14: Je perfecte kozijn binnen handbereik. Ontdek de ruime selectie voor kozijnen, huisdeuren en glasgevels op finstral.com. Of bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
15: Het kacheltje in Voorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels. Complete installatie. Dus het kacheltje Voorden.
16: Uw dak vakkundig laten renoveren? Dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem is een erkend ASBB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
15: Het kacheltje Voorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels. Dus het kacheltje Voorden.
16: Uw dak vakkundig laten renoveren? Kijk op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
17: Op zoek naar een nieuwe keuken en de nieuwste keukentrends? Deze vind je bij Lusing Keukens in Apeldoorn. Bij ons geniet je van transparante en schappelijke prijzen. En zorgen we voor een perfecte uitvoering van planning tot montage. Loop gezellig bij ons binnen. Of maak een vrijblijvende afspraak op lusingkeukens.nl.
18: Alle 1300 goed. Met Xandra Rakier.
19: Bright light city, gonna set my soul, gonna set my soul on fire. Got a whole lot of money that's ready to burn, so get those stakes up higher. There's a thousand pretty women waiting out there. They're all living, the devil may care, and I am

zakte de sokken in, hè? Elvis Presley met Viva Las Vegas op 1016. En het zal je niet verbazen, hij staat met meerdere nummers in de alle 1300 goedlijst. Nou ja, dat heb je als je de king bent. Goedemorgen, geen zin in zondag vandaag, maar wel alle 1300 goed. De lijst is al een eind op weg, voor tienen tikken we de 1000 aan. Ook de zingever heeft even vrij, maar wat we wel doen is titelturven. Zometeen al, voor de wakkere luisteraars. Ga er vast voor zitten, dat deed het publiek ook voor de 1015 in de lijst. Reagan en Chernecko stonden in de boksring van Two Tribes, de clip waarin Holly Johnson verslag deed. Het was niet alleen een grote, maar ook een hilarische hit voor Frankie Goes to Hollywood. Two Tribes op 1015.

0: Een duel met een hoop magnesium was dat. Two Tribes van Frankie Goes to Hollywood. Wat ging dat erop in die clip? Sandra uit Zutphen die stemde erop en ik mag hopen dat ze luistert. Want we hebben niet in de hand wanneer je favoriet uitgezonden wordt. Dat kan heel vroeg of wat later op de dag zijn. Het is 7:55.
1: Titelturken.
0: Ook op dag 3 van alle 1300 goed spelen we het zenderspel Titelturf. En dat doen we nog de hele zondag, hoor. Het is heel simpel. Als jij het aantal keer telt dat een titel voorkomt in een nummer, dan maak je kans op een bamboe-oplader die tevens dienst doet als wekker en thermometer. Ja, je hoorde het goed. Een bamboe-oplader. Iedereen heeft er wel een aantal in huis, maar eentje van bamboe, dat is misschien nog wel iets nieuws. En uiteraard heel handig. Het nummer wat ik je zo laat horen is Cruel Summer van Taylor Swift. Turf dus hoe vaak jij Cruel Summer hoort. En mail het getal naar xandra@gld.nl of app 06-22-22-13-42. Let op, hoe vaak hoor jij Cruel Summer? Titelturf.

Op 1014, Taylor Swift met Cruel Summer, ook onze titelturven van vandaag. Heb jij een getal te pakken? Volgens mij was het best te doen. Hoe vaak telde jij de titel Cruel Summer? Niet echt een instinker? Mail het getal naar xandra@gld.nl of app 06-22-22-13-42. Gaan wij door naar de Rolling Stones, Under My Thumb. De mannen hebben een eigen straat in Lent, wist je dat? Ze hebben het straatnaambordje ook gesigneerd, maar die staat geloof ik wel in een vitrine. Hoe speciaal is dat? In de lijst op plek

0: Silly Love Songs op 1012 van Paul McCartney en Wings. En dat maakt de tijd 8:55.
1: Titelturven.
0: En dat deden we in deze vroege ochtend al iets na 8 met Taylor Swift en Cruel Summer. Nou, zo vreed was haar zomer volgens niet, want ze stapte in het huwelijksbootje. Goedemorgen, Ellen uit Eerbeek.
2: Goedemorgen, Sandra.
0: Ja, al vroeg erbij, Ellen. Iedere zondag zo?
2: Ja, ik ben meestal wel vroeg uit, want de hond moet altijd naar buiten, hè?
0: Ja, en hoe heet de hond?
2: Pedro.
0: Pedro, ja, Pedro de speurhond.
2: Ja, dat klopt.
0: Klopt,
2: ja.
0: Hè?
2: Dat nog
0: ja.
2: Weet, ja.
0: Ja, zeker weet ik dat. Dat is een hele bijzondere hond in Gelderland, want die verricht goed werk.
2: Ja, dat is die zeker.
0: Moest die onlangs nog uitrukken?
2: Jawel, maar door de warme zomer kon het wat minder. Want als het heel heet is, dan is het niet verantwoord om met de hond te gaan speuren. Dus het moest wat minder, maar ik ben toch wel weer een keer of 20 op pad geweest dit jaar.
0: Ja, nou dat is heel bijzonder inderdaad. Groeten vast, hè, aan... Aan het beestje, want ja, we hebben hem vaker op radio voorbij horen komen. Ellen, we bellen nu over iets heel anders. Ben jij een Swiftie, zoals ze dat populair zeggen?
2: Nee, helemaal niet. Ik moet je eerlijk zeggen, ik ken het hele nummer niet.
0: Nee, maar goed, het ging om het spelletje toch. En ik vroeg je om de titel mee te turven, Cruel Summer. En waarschijnlijk was die leuk genoeg om mee te tellen. Waar kwam jij op uit?
2: Ik kwam eruit op 6.
0: Nou, applaus van ons inderdaad. 6 keer kwam die titel voor. Je was niet de enige, maar je was wel razendsnel. Het nummer was nog niet afgelopen en ik kreeg al een appje van je. Hoe kwam het zo snel, Ellen?
2: Nou, ik doe altijd de tekst in het appje naar degene die de uitzending verzorgt. Die typ ik al in en dan zet ik hem in concept. En dan luister ik het nummer af en dan hoef ik hem alleen maar even nog het aantal keren erin te typen en dan te verzenden.
0: Nou, het is een fantastisch zondagadvies, want we gaan vaker titelturven vandaag en de komende dagen tijdens alle 1300 goed ook, Ellen. Maar je moet toch wel uitgeslapen zijn en dat ben jij.
2: Ja, dat was ik, ja.
0: Volg je de lijst een beetje, de alle 1300 goed lijst?
2: Ja, als ik thuis ben heb ik altijd Radio Gelderland opstaan en in de auto ook. Dus ik krijg het allemaal wel mee.
0: Ja.
2: Maar ik blijf er niet echt voor thuis, want ja, dat lukt helaas niet.
0: Nee, Taylor Swift was niet helemaal jouw galing. Hoop je nog op een baalde artiest de komende dagen?
2: Oh, er komen er genoeg voorbij. De Beatles, de Stones, Queen. Eigenlijk alle muziek die zo in de 60, 70, 80 jaren is geweest, die vind ik wel goed.
0: Heel leuk. Vindt Pedro dat ook goed of gaat hij wat blaffen?
2: Nee, hij gaat niet blaffen. Hij gaat alleen kwispelassie zijn eigen naam op het liedje Pedro, Pedro, Pedro, Pedro.
0: Bij deze Pedro, Pedro, Pedro, Pedro. Heel leuk, Ellen. Blijf even hangen, want je verdient een bamboe-oplader die tevens dienst doet als klok en als thermometer. Lijkt je dat wat?
2: Ja, hartstikke leuk.
0: Ja,
2: hartstikke leuk.
0: Nou, hij komt jouw kant op. Blijf even wachten. Ik wens jou een hele fijne zondag. En dan gaan we naar een zangeres. Die nog
2: dankjewel
0: altijd...
2: en een fijne uitzending.
0: Ja, dankjewel Ellen. Jij ook.
2: Oké.
0: We gaan naar een zangeres. Margriet Eshuis, nog altijd heel erg geliefd in Gelderland. Reden voor veel stemmers om haar naam in te vullen. Margriet Eshuis en Black Pearl op 1011.

Margriet Eshuis en haar band met Black Pearl. Ja, en nog dank aan iedereen die meegeturfd heeft, hè. Ellen, die zei net nog, de winnares van vanochtend. Ze had het al vaker geprobeerd en is er toch tussen gekomen. Dus ja, de aanhouder wint en de moeite waard om straks weer mee te doen bij André na 10. Gaan we door met onze lijst? Dit is de 1010.

Van sommige nummers ben ik blij dat ze op de zondagochtend staan. Zo ook Fifth Dimension met Aquarius krijgt een speciale aantekening van Christa uit Twello. Zij zegt prachtige musical met geweldige nummers en dit is er één van. Komen we aan bij de 1009, een gevoelige van Black. Helaas door vroegtijdig overlijden ook zijn enige hit. Dat maakt het des te bijzonder dat hij uitgerekend zingt over A Wonderful Life.

En met Wonderful Life van Black is het echt toch wel licht buiten geworden. Luisteraars van Zin in Zondag die horen hem ook wel regelmatig in de versie van Nathalie en Brugila. Wonderful Life van Black dus. En over een ander leven zingen de Beatles, ook ruim vertegenwoordigd in alle 1300 goed. Ze staan op 1008 met My Life.

0: De Beatles op Radio Gelderland. En zo stevenen we langzaam af op de 1000. Ja, dat vind ik toch wel even een moment. Kom ik later nog op terug. Iemand die een aantal keer heeft gestemd op... moet ik eventjes kijken. Nou, ik laat het er gewoon zelf zeggen. Goedemorgen, Annabel uit Nijmegen.
1: Goedemorgen.
0: Dag Annabel, ik zat zo de stemlijst eens te bekijken... en jij hebt een aantal keren op Billy Preston gestemd.
1: Ja, dat klopt.
0: Wat heb jij met deze zanger?
1: Dat het hele leuke muziek maakt. Dat het heel erg vrolijk en mooi instrumentaal.
0: Ja, dus jij dacht als iemand een stem moet krijgen, dan is het Billy.
1: Ja, zeker. Die moest wel in de top 1300 staan.
0: Zo is dat. Dat is dus gelukt op 1007. Kun je daar een beetje vrede mee hebben, hoe hoog of hoe laag die staat?
1: Ja, dat is een mooie plaats. Misschien volgend jaar nog hoger.
0: Ja, nou dat is heel goed. Daar werkt jouw stem zeker aan mee. Heb je nog op andere nummers van hem gestemd, ook dan deze die we zo gaan draaien? Will It Go Round in Circles?
1: Ja, ik had ook op Nothing From Nothing gestemd.
0: Ja, en hoe vaak draai jij zijn muziek? Heb je hem al standaard op de koptelefoon, in de cd, in de auto?
1: Ja, wel regelmatig. Ik heb hem in meerdere Spotify-playlists staan... en dan komt hij wel regelmatig voorbij.
0: Ja, nou vind ik het leuk dat ik je even spreek, Annabel... want ik zie een eenzelfde achternaam ook achter de Billy Preston's keuze. Volgens mij is dat je vader, klopt dat?
1: Ja, dat klopt. Hij heeft er ook op gestemd.
0: Ben jij goed opgevoed met Billy Preston?
1: Nou, dat is eigenlijk een recente ontdekking geweest. Ik kwam een paar jaar geleden voor het eerst tegen.
0: Wat leuk zeg. Ja, dus het is wel een gedeelde passie.
1: Ja, zeker.
0: Ja, wat leuk zeg. Nou, ik denk dat we dan allebei jullie een plezier doen... door hem te gaan draaien op 1007. Will It Go Round in Circles? Annabel, hoe ziet jouw zondag er verder uit?
1: Veel studeren nog. Ik ben druk bezig met mijn studie, dus daar ben ik vooral mee bezig vandaag.
0: Nou, wat spannend. En heb je de radio op de achtergrond of is dat een slechte combinatie?
1: Nee, nog even tijdens ontbijt in de achtergrond. En dan gaat hij eventjes uit.
0: Nou, hou hem zeker nu aan, want hij staat op 1007. Jouw keus, Billy Preston. Hele fijne zondag.

Wat een ontzettend goede keuze van Annabel en ook haar vader. Zo dochter, zo vader zullen we maar zeggen. Billy Preston, Will It Go Round in Circles. Echt een goeie voor een zondag humeur. Positief gemutst gaan we de dag in. Dank je wel daarvoor, Annabel. Het is 8:08, we gaan naar een klassieker in de lijst. Maar liefst 9 nummers komen van hem tegen. Op 1008 staat Bob Dylan met mondharmonica. I Want You.

alle 1300 goed.

Blondie met Denis op 1005. Het is de eerste single van Hans uit Mook. Hij laat weten dat hij leerde praten door Blondie. Nou, dan heb je die single vast heel veel gedraaid, Hans. Goeie keus. En we blijven bij stoere zangeressen, één uit eigen land. Anouk kan rekenen op support van Johan en Jacco. En qua tijdstip zitten we goed, want Anouk liet onlangs zelf weten niet meer op te kunnen brengen om 's avonds laat op te treden. Ze houdt het bij concerten overdag. Tot het nieuws van 9 uur. Anouk met Girl op 1004. Nog even 4 cijfers, hè? Want het komende uur gaan we onder de 1000. Maken we samen mee in deze

0: Meeks Meubelen, de huiskamer van de Achterhoek. Ruim 10.000 vierkante meter in Vorden en Ruurlo. Aan betaalbare kwaliteitsmeubelen en slaapkamers. Maak in alle rust een keuze. Wij geven u graag goed advies. Bij Meeks Meubelen meer dan 100 relax- en sta-op voor thuis. Snel leverbaar. Meeksmeubelen.nl.
1: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
2: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
1: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
3: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
1: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
4: Shop de nieuwe herfstcollectie bij Lancôme Mode. Met bekende merken als Dreamstar, Soya Concept, Brax Broeken, Enjoy, Sensia en Vos Amsterdam. Je vindt het bij Lancôme Mode in Delden, Schalkhaar en Apeldoorn.
5: Herkenrad Fietsplaza nodigt u uit om kennis te komen maken met onze uitgebreide collectie op het gebied van e-bikes. Ervaar het verschil in comfort op onze testbaan en laat u verrassen door een testrit. Onze haal- en brengservice maakt alles helemaal compleet. Wij ontzorgen u met 100% services en kwaliteit. Herkenrad Fietsplaza, de e-bike specialist van de regio.
6: Het kacheltje in Vorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels. Complete installatie. Dus het kacheltje Vorden.
7: Voordeeluitjes.nl. Het stormt voordeel met onze herfstdeals. Boek nu een hotel in Nederland, Duitsland of België met kortingen tot al 30%.
6: Voordeeluitjes.nl. Het kacheltje Vorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels. Dus het kacheltje Vorden.
7: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
8: Voordeeluitjes.nl. Wist je dat bijna de helft van de automobilisten slecht ziet tijdens rijden in het donker? Trek erop uit met helder zicht van Sven. Met Sven voor ogen, ook scherp zicht onderweg. Kijk op svenvoorogen.nl.
9: Nieuwe bestrating nodig voor tuin of terras, maar weet je niet precies wat je wilt? Kom dan inspiratie opdoen in de showtuin van A18 Sierbestrating en laat je adviseren. Je vindt A18 Sierbestrating aan de Fabriekstraat in Doetinchem. Kijk op a18sierbestrating.nl.
10: Radio Gelderland. Het nieuws van 9 uur.
11: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De aanval van Houthi-rebellen op de luchthaven van Riyadh in Saoedi-Arabië wordt internationaal breed afgekeurd. Wereldleiders spreken schande van de moedwillige aanval op een burgerdoel. Bij de aanval op een passagiersterminal vielen 12 doden en raakten meer dan 300 mensen gewond. VN-chef Guterres noemt de aanval van gisteren een schending van het internationaal recht en zegt dat de Houthis onmiddellijk moeten stoppen met het aanvallen van burgerdoelen. Drie leiders van de Indiase kakkerlakkenbeweging zijn weer vrijgelaten. Dat meldde een van hun advocaten. Ze werden gisteren opgepakt nadat opnieuw duizenden demonstranten de straat op gingen. Die demonstratie was verboden en de politie greep hard in en heeft duizenden betogers opgepakt. De leiders van de protestbeweging zijn vrijgelaten op voorwaarde dat ze 3 jaar lang niet meedoen aan protesten. Al dagen wordt er in India gedemonstreerd tegen een herziening van de kieslijsten en daardoor dreigen volgens de actievoerders miljoenen Indiërs hun stemrecht kwijt te raken. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil na de brand gisternacht bij een spoorbrug. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Volgens ProRail staat vast dat de brand is aangestoken. Mogelijk was het zelfs sabotage. De NS zet tussen Rotterdam en Delft bussen in. En het Noorderlicht was gisteravond te zien in Nederland, op plekken waar het niet te bewolkt was of regende. En het ging om het fotografisch Noorderlicht, wat niet met het blote oog te zien is, maar wel met een camera of telefoon. Vooral in de zuidelijke helft van het land konden mensen het natuurfenomeen vastleggen met hun camera. Het weer: in de noordelijke helft van het land vallen veel buien. Die kunnen stevig uitpakken, ook met onweer. Minima tussen de 8 en 12 graden. Vanmiddag trekken de meeste buien weg en dan schijnt ook geregeld de zon en wordt het zo'n 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Skip je winterdip en vlieg naar de warme winterzon. Met Corendon vlieg je rechtstreeks vanaf Düsseldorf naar Curaçao. Witte stranden, een azuurblauwe zee en het hele jaar zomer. Boek nu vanaf Düsseldorf naar Curaçao en vlieg voordelig naar de winterzon. met Corendon.
13: Welkom bij het openhuis van de Heidesmit Haarden en Kachels op zaterdag 10 en zondag 11 oktober. Met de nieuwste ontwikkeling op haarden- en kachelgebied. We pakken dit jaar extra groot uit wegens ons 90-jarig bestaan. Dus profiteer van fantastische aanbiedingen. Onze medewerkers beantwoorden graag al je vragen. Kom dus langs en profiteer van de aanbiedingen op 10 of 11 oktober tijdens het openhuis van de Heidesmit in Halle en Duiven.
14: Vanaf Düsseldorf of Keulen naar de zon?
15: Natuurlijk, met Corendon.
16: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
17: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
18: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
19: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
18: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
20: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
21: Morgen.
20: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
21: Echt waar, joh?
20: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
22: Alle 1300 goed. Met Xander.

De Rolling Stones met She's a Rainbow op 1003 in de alle 1300 goedlijst. Het is een van de bands die riant veel noteringen heeft, maar wat wil je ook, de mannen die blijven maar bezig, hè? En ze hopen ook weer op tour te gaan. Nou, ze houden zichzelf wat dat betreft goed onder de aandacht. Goedemorgen, het wordt een bijzonder uur, want voor 10 uur nog duiken we onder de 1000 in de lijst. Dan komt de nummer 1 toch al een beetje dichterbij, hè? Al is het maar voor het idee. 10cc, Earth and Fire en Dolly Parton, die ga je sowieso horen. Maar eerst de 1002, die is voor de dijk, gestopt in 2022. Maar ze zijn erbij in de alle 1300 goedlijst.

En die blues die kunnen we goed hebben op zondagochtend. De dijk die brengt ons bij nummer 1001. En mijn geest zegt 1001 nachten. Daar passen op zich sultans in, maar deze notering gaat niet over sprookjes, maar over de Dire Straits. Sultans of Swing kwam uit in 1978. Gerrit uit Hengelo en Reni uit Beltrum stemden erop. En hier is die, goed voor bijna 6 minuten. De Dire Straits, Sultans of Swing.

De Dire Straits op Radio Gelderland. En dan is het nu toch echt zover. We zijn aangekomen bij nummer 1000. En dat betekent dat we 300 van de 1300 favorieten achter ons laten. En dat doen we in het weekend. Nota bene met Weekend van Earth and Fire. 8:30 op Radio Gelderland. Leuk dat je erbij bent.

0: Weekend van Urban Fire en in dit geval een feestelijk nummer, want we zijn door de 1000 heen. En daarmee komen we op plek 999 terecht. En dat zijn wel heel veel negens bij elkaar, want daar staat namelijk 1999 van Prince. Paul Grevink uit Doesburg is een van degenen die gestemd heeft op dit nummer. Paul, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen Sandra, hallo.
0: Hallo, ja, dat wist jij natuurlijk ook niet van tevoren, hè? Al die negens bij elkaar.
1: Nee, maar het komt er heel mooi uit natuurlijk.
0: Het komt heel mooi uit, ja. Ja. Hey, waarom heeft dit nummer een stem van jou?
1: Ja, door Prins. Heel lang geleden, in de tijd van Purple Rain. Ja, voor het eerst kennis gemaakt met Prins. Het was toen een fenomeen met film en de muziek.
0: Ja.
1: Ja, en ook al heel snel kwam er ook wat oude werken voorbij. Zoals inderdaad 1999.
0: Ja,
1: dat is voor mij toch wel een van de nummers van Prince. Hoewel de man natuurlijk ontzettend veel muziek gemaakt heeft tijdens zijn leven.
0: Ja, zo is dat, ja. Hij is al een tijdje niet meer onder ons. Jij draait hem nog steeds vaak?
1: Nou, hij komt inderdaad wel eens voorbij, hoor. Muzikale smaak is heel breed, maar Prince zit er zeker wel bij, ja.
0: Ja, en als je dan een keuze moet maken uit zo'n lijst en hij komt langs, dan vind je wel wat daar in een kruisje voor moet.
1: Absoluut.
0: Ja, dat is ook zo. 1999, het was een beetje een visionair nummer, hè? Het ging over het naderende einde en het vieren van het leven. Wat deed jij in 1999, Paul?
1: Ach,
0: weet je dat nog?
1: Ja, dat weet ik wel. Ik werkte in die tijd bij een automatiseringsbedrijf. En die waren toen heel druk bezig met klanten met millenniumproblemen.
0: Ah ja, nee, dat speelde natuurlijk ontzettend. Ook de angst voor met die eeuwwisseling slaat alles op teelt of niet?
1: Ja, precies. Ja.
0: En hoe spectaculair pakte dat uiteindelijk uit, of niet?
1: Nou, in mijn geval, ik werkte bij onze nationale postbezorger in die tijd. Mm-hmm. En dat was op zich wel grappig, want we moesten allemaal stand-by zijn op oudejaarsavond 99. We mochten niet te veel drinken en dat soort dingen. En gelukkig gebeurde er helemaal niks.
0: Wat hartstikke mooi. Ik vind het reden des te meer om 99 te gaan draaien. Dankjewel, Paul. Een hele mooie zondag.
1: Ja, jij ook. Een goede uitzending. Dankjewel.
0: Ja, jij ook, hè. Tot horens. Hai, hai.
1: Hai.

Op 998 de Beatles weer met Can't Buy Me Love. En het zal wel vaker voor gaan komen dat van die grote namen zichzelf gaan afwisselen. Want ja, hier staan opnieuw klaar de Stones met Miss You op 997. Daarna houdt het wel even op hoor, tenminste voor 10 uur. Verheug je maar vast op een Nederlandstalige. Is nog niet heel vaak voorgekomen vanochtend, maar ik heb zometeen een klapper voor je.

Arend uit Vaassen, Ingrid uit Lochem en Bart uit Arnhem die zitten nu te genieten als ze luisteren. Zij brachten een stem uit op dit nummer van de Rolling Stones, Miss You. En ik zie hun namen ook bij andere opties van de Rolling Stones staan. Ja, zo gaat dat natuurlijk. En dat mag ook. Het is 21:30. Tijd voor de enige Nederlandse plaat dit uur. En die komt van Corrie Konings. Net 75 geworden is ze. Ze gaat ook al een tijdje mee in muziekland. En zong maar liefst 50 jaar geleden een nummer dat we allemaal wel mee kunnen zingen. Ramon en de heer Vijfschacht brachten er een stem op uit. Op 996 staat: ik krijg een heel apart gevoel van binnen. Dat wordt meezingen.

Ja, ik was 4 toen en ken dit nummer natuurlijk ook al 50 jaar. Hoe verder we komen in de lijst, hoe vaker we grote namen tegenkomen. En zo één is er Michael Jackson. Herinner jij je ook nog de aankondiging van de clip Thriller, bewust na 8 uur in verband met het griezelgehalte? Dat was in 1983. We vonden het allemaal enorm spannend. En tussen de 1300 vinden we op 995.

Ik kan je zeggen, mijn collega zit hier in de studio ijskoud. Het doet ze niks meer, maar toch is het wel indrukwekkend door die lach. Michael Jackson met Thriller. Goed voorproefje op Halloween eind van deze maand. En dan ook een spannende uitzending van Zin in Zondag, kan ik vast melden.

Helemaal in het teken van griezelthema's in de klassieke muziek. Noteer maar vast. Voor de 994 gaan we over naar een hele andere stemming, alleen al omdat het om een geliefde zangeres gaat die ons kort geleden ontvallen is. Dolly Parton, die mocht haar niet. Genoeg stemmen om in alle 1300 goed te staan op 994 met You Are.

0: onze stagiair.
1: Gelderland heeft gekozen. En deze week hoor je het resultaat. Alle 1300 goed. De smaak van Gelderland.

NCC met Dreadlock Holiday. En ik durf wel te zeggen dat ongeacht welke lijst deze altijd en overal wel voorkomt. André Kuiper die neemt zometeen de lijst over vanaf 10 uur. Later Erik van den Berg nog. Voor het nieuws nog de 992. David Bowie met Golden Years. Een hele mooie zondag en graag tot volgende week.

0: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
1: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
2: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
1: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
3: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
4: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
3: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
5: Wie ben je nog in 2026 zonder passief inkomen? Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
6: Bij Maron Meubels en Keukens krijg je gewoon prettig advies en word je fijn geholpen. Of het om keukens of meubels gaat, wij hebben alles in huis om jou super blij te maken. Volledig ontzorgen of maximaal besparen? De keuze ligt bij jou. Bekijk onze collectie en laat je inspireren op maron.nl. Maron Meubels en Keukens, jouw vertrouwde adres in Terborg.
7: Nieuw in Beuningen, Hornbach Vloeren. De grootste in vloeren is vanaf 21 oktober open. Je vindt ons op de Claudiuslaan 62 in Beuningen. Hornbach Vloeren. Er is altijd iets te doen.
8: Radio Gelderland. Het nieuws van 10 uur.
9: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De aanval van Houthi-rebellen op de luchthaven van Riyadh in Saoedi-Arabië wordt internationaal breed afgekeurd. Wereldleiders spreken schande van de moedwillige aanval op een burgerdoel. Bij de aanval op een passagiersterminal vielen 12 doden en raakten meer dan 300 mensen gewond. Eerder deze week werd de luchthaven van Riyadh ook al geraakt door een aanval uit Jemen. VN-chef Guterres noemt de aanval van gisteren een schending van het internationaal recht en zegt dat de Houthis onmiddellijk moeten stoppen met het aanvallen van burgerdoelen. Drie leiders van de Indiase kakkerlakkenbeweging zijn weer vrijgelaten. Dat meldt een van hun advocaten. Ze werden gisteren opgepakt nadat opnieuw duizenden demonstranten de straat op gingen. Die demonstratie was verboden en de politie greep hard in en heeft duizenden betogers opgepakt. De leiders van de protestbeweging zijn vrijgelaten op voorwaarde dat ze 3 jaar lang niet meedoen aan protesten. Al dagen worden er in India gedemonstreerd tegen een herziening van de kieslijsten. Daardoor dreigen volgens de actievoerders miljoenen Indiërs hun stemrecht kwijt te raken. En de betogers eisen het vertrek van het hoofd van de stemcommissie. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of 5 grote nieuwszenders de wet hebben overtreden. Ze stoppen tijdelijk met hun berichtgeving vanuit het Witte Huis uit solidariteit met 3 media die daar niet meer welkom waren. Het ministerie spreekt van een gezamenlijke boycott door 5 commerciële concurrenten, wat in strijd zou kunnen zijn met de mededingingswet. Het gaat om ABC, CBS, CNN, NBC en Fox News. President Trump ligt al lange tijd overhoop met veel nieuwsmedia, omdat hij die te kritisch vindt. Het weer, met name in de noordelijke helft van het land, veel stevige onweersbuien. In het zuiden is het overwegend droog. Vanmiddag nemen die buien af en is er meer ruimte voor de zon. Door 13 tot 15 graden. Morgen blijft het droog en wordt het maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Jelle, dankjewel. Het is 2:02, alle 1300 goed hoor je. Vandaag en de hele komende week tot en met volgende week zondag, want we tellen ze af naar nummer 1. Trouwens, de komende 4 uur hou ik je gezelschap met muziek uit 8 verschillende landen. Met zometeen een duo wat de plaat eigenlijk helemaal niet wilde uitbrengen. Maar dankzij Herb Alpert in zijn rol als platenbaas wist hij de mannelijke helft van het duo over te halen om het toch op te nemen. Nou ja, dat kostte wel heel veel bloed, zweet en tranen, omdat broer en zus helemaal niet tevreden waren over het eindresultaat. Overigens ben jij wel tevreden met het eindresultaat, net als Stefan Starkenburg uit Leeuwarden en Annemarie van Kooten uit Apeldoorn, want jullie zorgden ervoor dat Close to You van de Carpenters op 991 is geëindigd in alle 1300 goed.
11: Op zoek naar een nieuwe keuken en de nieuwste keukentrends? Deze vind je bij Lusink Keukens in Apeldoorn. Bij ons geniet je van transparante en schappelijke prijzen. En zorgen we voor een perfecte uitvoering, van planning tot montage. Loop gezellig bij ons binnen of maak een vrijblijvende afspraak op lusinkkeukens.nl. Toe aan een nieuw kunstgebied? Maak dan een afspraak bij Primidentis aan de Paul Krugerstraat 2 in Arnhem. Primidentis.nl.
12: Voordeeluitjes.nl. Geniet deze herfst van de voordeligste wildarrangementen in Nederland of Duitsland. 2 tot 3 dagen al vanaf €84,75.
13: Voordeeluitjes.nl. Bij Woonboulevard Zutphen, de mooiste relax voor thuis voor minder geld. Paulaan 50 in Zutphen.
12: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
14: Voordeeluitjes.nl.
15: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Hamer Badkamers, Sanitair en Tegels in Brummen.
16: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB-aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem of kijk op scootmobielcentrum.com.
17: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
18: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
17: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
19: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
17: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
16: Zelfstandig mobiel blijven? Kom langs bij Scootmobiel Centrum Arnhem in Duiven.
20: De mooiste bijkeukens op onze inspirerende keukenafdeling. Gewoon bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Je krijgt alles zoals jij het wilt.
21: Shop de nieuwe herfstcollectie bij Lancôme Mode. Met bekende merken als Dreamstar, Soya Concept, Brax Broeken, Enjoy, Sensia en Vos Amsterdam. Je vindt het bij Lancôme Mode in Delden, Schalkhaar en Apeldoorn.
20: De mooiste bijkeukens op onze inspirerende keukenafdeling bij Maron Meubels en Keukens in Terborg.
22: Gelderland. Alle 1300 goed.

0: Burt Bacharach en Hal David waren verantwoordelijk voor dit van The Carpenters op 991 dit jaar in alle 1300 goed en close to you. Het is 9 minuten, bijna 10 minuten over 10. Goedemorgen, dit is uur 27 van het Gelderse radio-evenement van het jaar. Alle 1300 goed. Bijna anderhalve week hoor je de mooiste muziek die jij hebt uitgekozen en die wij dan weer in de juiste volgorde hebben gezet. En hou je radio goed in de gaten, want we spelen ergens in de komende 25 minuten titelturven, waar je een mooie telefonische oplader met wekker kan winnen die helemaal duurzaam is gemaakt van bamboe. En na broer en zus Carpenter is het nu tijd voor de gebroeders Gibb op 990.
1: Alle 1300 goed.

De Bee Gees op Radio Gelderland op 1990. Nou, daar komen we niet eens om met alle 1300 goed. Ja, dat heb ik nu wel even voor je, want we komen terecht op nummer 989, de Beatles. En er hoort toch een verzoek bij. Dat kreeg ik afgelopen week van Sjoerd de Boer, kreeg ik daardoor, wil ik je niet onthouden. Afgelopen donderdag waren de ouders van Sjoerd, dat waren Maarten en Mary de Boer, de Koeduiven, uitduiven, 50 jaar getrouwd. Het is toch een mijlpaal waar ze trots op mogen zijn, denk ik. Hè. Ze willen ze in het zonnetje zetten. En dat doen we bij deze. Gisteren hebben ze met het gezin heerlijk gegeten. En ter gelegenheid van hun gouden huwelijk een plaatje van de Beatles. Dat zou fijn zijn. Veel liefst namens de gezinnen van Sjoerd en Esther. Deze wordt het. En gefeliciteerd nog.

0: Rob van Doren woont in Alem en Tinus Beckers uit Lichtenvoorde onder andere zorgde ervoor dat deze van ABBA op 988 staat in de alle 1300 goedlijst van dit jaar. Uit 1978. Het was trouwens dat Benny en Björn van ABBA helemaal niet tevreden waren over deze plaats. Ze hebben er weken aan liggen sleutelen, maar ze hadden echt zoiets van, nou, vind het helemaal niks. Nou ja, in tegenstelling tot jij, want je hebt hem lekker de lijst ingestemd. Dat geldt ook voor deze. Terug naar 1967 met Armand bij Radio Gelderland op 987. Lekker meezingen met Ben ik te min.
1: Ben je blij, toch?

toch wil je blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

0: Ja, dat is de man met de langste adem, hè? Dat blijkt alweer. Op 986, Bill Withers and a Lovely Day. Genoeg.
1: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
2: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Goedemorgen. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
3: Echt waar, joh?
2: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
4: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, eet smakelijk voor straks.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remel waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remelwaterontharders.nl.
4: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl. Hey Remel!
6: Ontdek de voordelen van zacht water op remelwaterontharders.nl.
7: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
8: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
7: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
9: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus korting op prestonpalace.nl.
10: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Altijd direct de beste prijs op onze inspirerende keukenafdeling. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
11: Skip je winterdip en vlieg naar de warme winterzon. Met Corendon vlieg je rechtstreeks vanaf Düsseldorf naar Curaçao. Witte stranden, een azuurblauwe zee en het hele jaar zomer. Boek nu vanaf Düsseldorf naar Curaçao en vlieg voordelig naar de winterzon. Met Corendon.
12: Elke bank is naar wens samen te stellen. Bepaal je eigen zitcomfort. Gewoon bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Je krijgt alles zoals jij het wilt.
11: Vanaf Düsseldorf of Keulen naar de zon? Natuurlijk, met Corendon.
0: 10:30 is het geworden, je luistert naar Radio Gelderland. In Deelen is het nu 9,1 graden en in Culemborg 12,2. Het weer in Gelderland. Vanochtend komen in het noorden talrijke buien met lokaal kans op onweer voor. Terwijl in het zuiden het droog is met flink wat zon. In de middag neemt het aantal buien en de wind af met temperaturen rond de 14 graden. En dan een greep uit het Gelders nieuws. In Ruurlo is vanmorgen een persoon omgekomen en raakte 2 anderen gewond bij een eenzijdig verkeersongeval. De auto botste tegen een boom waarna de politie de weg afsloot voor onderzoek naar de toedracht. Een winkeldief heeft zeker 11 keer toegeslagen bij dezelfde drogisterijketen, waaronder in Gorssel. De man vulde zijn tas met scheermesjes en opzetborstels en verliet de winkel zonder te betalen. Dit en meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en uiteraard de Omroep Gelderland app. 1 minuut over, 10:30 is het geworden. We gaan titelturven. Zet je radio wat harder. Ik ga zo meteen nummer 985 draaien. Dat is Ironic van Alanis Morissette. Dus hoe vaak komt Ironic voor in de titel? Nou, het goede antwoord mag je natuurlijk even via de Omroep Gelderland app aan me laten weten. Dat is 06-22-22-1342. En anders even mailen. studio@gld.nl. En wie weet win jij zo'n mooie telefoonoplader waarop je de tijd kan zien en ook nog kan zien hoe warm het is.
13: Gelderland, waarom meer betalen voor kerstartikelen als het ook voor 30% minder kan? Rij naar de kerstdiscounter Megastore in Venlo. Kerst-discounter.nl. Groots in kast, klein in prijs.
14: Je perfecte kozijn binnen handbereik. Ontdek de ruime selectie voor kozijnen, huisdeuren en glasgevels op Finstral.com. Of bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
15: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
16: Een goede leesbril die langer meegaat en betaalbaar is? Ja, dat kan alleen bij
17: mijnleesbril.nl.
18: Lekker energiek blijf je met VitaPro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
19: Het kachel.
3: kacheltje in Voorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels, complete installatie. Dus het kacheltje Voorden.
19: Uw dak vakkundig laten koten? Dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem is een erkend ASBB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
3: Het kacheltje Voorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels. Dus het kacheltje Voorden.
19: Uw dak vakkundig laten koten? Kijk op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
20: Toe aan een nieuw kunstgebied? Maak dan een afspraak bij Primidentis. Aan de Paul Krugerstraat 2 in Arnhem. Primidentis.nl.
21: Een dagje kunst en culinair genot? Bezoek het Lalique Museum in Doesburg. Bekend om de unieke glaskunst en juwelen. Geliefd om de lunch en mooie cadeaus. Lalique Museum.nl.
22: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse Hoeve Jonge Kaas plakken voor wat denk je? Maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AH-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
23: Nieuw in Beuningen, Hornbach Vloeren. De grootste in vloeren is vanaf 21 oktober open. Je vindt ons op de Claudiuslaan 62 in Beuningen. Hornbach Vloeren. Er is altijd iets te doen.
24: Nieuwe bestrating nodig voor tuin of terras, maar weet je niet precies wat je wilt? Kom dan inspiratie opdoen in de showtuin van A18 Sierbestrating en laat je adviseren. Je vindt A18 Sierbestrating aan de Fabriekstraat in Doetinchem. Kijk op a18sierbestrating.nl.
25: Alle 1300 goed.

0: Derek en de Domino's in alle 1300 goed op 984 met Leila. We gaan kijken naar het weer met Floris Laveber van Weerplaza. Floris, goedemorgen.
1: Een hele goedemorgen, André.
0: Wat gaat er allemaal gebeuren vandaag?
1: Ja, het is een ronduit wisselvallige dag vandaag. Want op de regenradar van Weerplaza zien we momenteel heel veel blauwe vlekken terug. En vanuit het noordwesten worden talrijke buien aangevoerd. En dan kan het lokaal eventjes flink gaan doorregenen in de provincie. Momenteel zo'n 11 of 12 graden op de thermometers. Dat is best wel fris voor de tijd van het jaar. En hierbij waait er een meest matige wind uit een westelijke richting. Kracht 3 of windkracht 4. En in de loop van de avond neemt de buiigheid heel geleidelijk af. Er volgt een overwegend heldere, maar wel hele koude nacht met waarden tussen de 5 en 7 graden. Plaatselijk kan ook wat nevel of mist ontstaan. Dat zal morgenochtend wel snel vrij oplossen. En dan volgt er een prachtige najaarsdag met heel veel ruimte voor de zon. Enkele stapelwolken. En dan gaat de temperatuur oplopen naar zo'n 16 of 17 graden. En het vooruitzicht naar de rest van volgende week ziet er heel aardig uit, met oplopende temperaturen en flink wat ruimte voor de zon.
0: Kijk, dat is in ieder geval een goed bericht. Floris Laveber van Weerplaza, dankjewel.
2: Titelturven.
0: Daar is er nu de hoogste tijd voor. We gaan eens bellen met Gonnie. Gonnie, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Alles wel daar op zondagochtend?
3: Ja hoor.
0: Ja, oké. Okay. Nou, dat is goed om te horen. De verbinding is niet zo goed. We gaan het kort houden. Hoeveel keer heb jij Ironic van Alanis Morissette voorbij horen komen? Hoeveel keer heb je de titel geturfd?
3: Ik heb 4 keer de titel
0: geturfd. 4 keer, zeg je?
3: Ja.
0: 4 keer. Kijk of het goed is. Ja, dat is helemaal goed, Gonnie. We gaan de telefoon opladen naar je stuur. Gefeliciteerd en een fijne zondag.
3: Dankjewel en hetzelfde.
0: Dankjewel. Hoi, hoi. Ja.

Een roos die uit het beton groeit. Dat was de inspiratie voor dit liedje Spanish Harlem voor Phil Spector destijds in 1971. We vonden hem in de lijst op 982, Aretha Franklin, door onder andere Ron Schoen uit Voortschoten. En Geert Gene heeft ook op deze plaat gestemd, woont in Nijmegen. Dank jullie wel, jullie hoorden je favoriete plaat voorbij komen. En misschien is dit wel jouw favoriete plaat van Chicago op 981 in alle 1300 goed. Terug naar 1977 en Wishing You Were Here.

0: Radio Gelderland.
1: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
2: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
3: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, eet smakelijk voor straks.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
3: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
5: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.

0: Met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt met of zonder vlam in de pijp, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
1: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
2: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar Scheffer Badkamers in Zelhem.
3: Radio Gelderland. Het nieuws van 11 uur.
4: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Een vrachtschip in de Golf van Oman is stuurloos geraakt na een aanval van de Verenigde Staten. Het schip zou zich niet hebben gehouden aan de Amerikaanse blokkade die voor schepen uit Iran is ingesteld in de straat van Hormuz. Het vrachtschip vaart onder Panamese vlag. Een Amerikaans gevechtsvliegtuig heeft het schip aan de achterkant geraakt, waardoor het stuurloos werd. De bemanning bleef volgens de VS ongedeerd, maar dat is niet onafhankelijk bevestigd. Iran en de VS proberen beide de controle over de straat van Hormuz in handen te krijgen. De aanval van Houthi-rebellen op de luchthaven van Riyadh in Saoedi-Arabië wordt internationaal breed afgekeurd. Wereldleiders spreken schande van de moedwillige aanval op een burgerdoel. Bij de aanval op een passagiersterminal vielen 12 doden en raakten meer dan 300 mensen gewond. Eerder deze week werd de luchthaven van Riyadh ook al geraakt door een aanval uit Jemen. VN-chef Guterres noemt de aanval van gisteren een schending van het internationaal recht. Drie leiders van een Indiase protestbeweging zijn weer vrijgelaten. De leiders van de zogenoemde kakkerlakkenbeweging, die bang is dat miljoenen Indiërs hun stemrecht kwijtraken door een herziening van de kieslijsten, werden gisteren opgepakt na nieuwe illegale protesten. De leiders zijn vrijgelaten op voorwaarde dat ze 3 jaar lang niet meedoen aan nieuwe protesten. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil na de brand gisternacht bij een spoorbrug. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Volgens ProRail staat vast dat de brand is aangestoken. Mogelijk was het ook sabotage. De NS zet tussen Rotterdam en Delft bussen in. Het weer in het noorden en midden van het land. Regenbuien, waarbij ook harde windstoten voorkomen en ook onweer. Later wordt het droger en dan zo'n 11 tot 15 graden. Morgen is het bewolkt en droog. In de ochtend fris, in de middag maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Jelle, dankjewel. 27 uur zit het erop en we gaan beginnen aan uur 28 van alle 1300 goed. Met zometeen de Beatles. En het bijzondere van dit liedje is, ze zingen allemaal, maar ze bespelen geen enkel instrument. Welk liedje dat is, dat hoor je zometeen. Het staat in ieder geval op 980.
6: Komt u ook proefzitten bij Zitcomfort? Wij helpen u met de ideale sta-opstoel. Nu tot wel 50% korting. Kijk op zitcomfort.nl.
7: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
8: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
7: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
9: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
7: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
6: Zitcomfort. Vandaag bestellen is morgen al relaxen. Zitcomfort.nl. Welkom bij het openhuis van de Heidesmit Haarden en Kachels op zaterdag 10 en zondag 11 oktober. Met de nieuwste ontwikkeling op haarden- en kachelgebied. We pakken dit jaar extra groot uit wegens ons 90-jarig bestaan. Dus profiteer van fantastische aanbiedingen. Onze medewerkers beantwoorden graag al je vragen. Kom dus langs en profiteer van de aanbiedingen op 10 of 11 oktober tijdens het openhuis van de Heidesmit in Halle en Duiven. Zitcomfort. Vandaag bestellen is morgen al relaxen. Zitcomfort.nl.
10: Voordeelhaartjes.nl. Beleef de magie van Duitsland bij Best Time Hotel Boppard of Monschau. Alleen bij ons al vanaf €39 per nacht.
11: Voordeelhaartjes.nl.
12: Iris en de Mol uitvaartverzorging is voor iedereen. Ook als u niet of elders verzekerd bent. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
11: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar. Voordeeluitjes.nl.
13: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. Iris-demol.nl.
14: Op zoek naar een persoonlijk en betaalbaar grafmonument? Gerritsen Grafmonumenten biedt ruime keuze aan grafmonumenten in vele soorten en stijlen. Kom vrijblijvend langs voor inspiratie. Gerritsen Grafmonumenten in Baak. Kijk op gerritsengrafmonumenten.nl.
15: Oktober is woonmaand. Van woonkamer tot slaapkamer. Van keuken tot badkamer. Alles valt op zijn plek. Met aanbiedingen die je niet wilt missen. Ontdek het bij Woonboulevard Nijmegen.
16: Alle 1300 goed.

0: En ze bespeelden dus geen enkel instrument. Het was een strijkoctet. Ja, dat waren de acht, hè, octet. Hè. Weet je het nog? Een duo, een trio zijn de drie. Een kwartet zijn de vier. Dan heb je nog een quintet, dat zijn de vijf. Dan heb je nog een sextet, dat zijn de zes. En een septet, dat zijn de zeven. En een octet zijn de acht. Ja. Hey, Leno Rigby van The Beatles op 980 hier bij Radio Gelderland. Dat is een mooi educatief lesje om even te leren tellen in de muziek. Muziek, daar zijn we volop mee bezig. Laten we gauw doorgaan. Terug naar 1982, een beetje de punkperiode. Erik van den Berg heeft laatst een punkavond gehad. Nou, deze die hoort er ook gewoon bij. Op 979, The Clash.
1: Alle 1300 goed.

weer zover. Dit is de grootste hitlijst van Radio Gelderland. Alle 1300 goed. De allerbeste hits volgens jou. Luister 10 dagen lang naar de smaak van Gelderland. Tijdens alle 1300 goed. Hier, op Radio Gelderland.

Mercy John, vorig jaar stond hij nog op 1179. Is dus lekker doorgestegen naar 978 dit jaar in alle 1300. Goed, zometeen gaan we naar Noorwegen. Dan zitten we op 976, maar eerst deze. Op 977, de Beach Boys bij Radio Gelderland.

0: 80 dit half uur in alle 1300 goed. Op 976, aha, en Take On Me. En dat betekent dat we de plaat uit Noorwegen hebben gehad. Die kun je afstrepen. Het is zondagochtend, zou zeggen, doe eens even lekker rustig aan. Pak er nog een bakje koffie bij en een
1: croissantje.
0: Ja, en geniet dan in de tussentijd van deze, van Al Green op 975. Dit is Let's Stay Together bij Radio Gelderland. Oeh.

is altijd zo leuk dat je in je eigen uren altijd zit te kijken welke artiesten komen er nou heel veel voor. Nou, dit is er eentje op 974. Tot 2 uur vanmiddag in alle 1300 goed hoor je hem nog 3 keer voorbij komen. Dit is nummer 4. En dat doet hij niet helemaal alleen, dat doet hij samen met Sita. Dit is Marco Borsato uit 2001 op 974, zoals gezegd, in alle 1300 goed. Lopen op het water en daarna de hoofdpunten van het Gelders Nieuws.

0: eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Bloesem. Met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
2: Je geniet van stralend sanitair met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
3: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
4: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
3: Nee joh, verzekeren kan op Allianz Direct. Is het zo geregeld.
4: Wow.
5: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
3: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
6: Hey!
2: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
7: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
8: Morgen.
7: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
8: Echt waar, joh?
7: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
9: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
10: Wist je dat bijna de helft van de automobilisten slecht ziet tijdens rijden in het donker? Trek erop uit met helder zicht van Sven. Met Sven voor ogen, ook scherp zicht onderweg. Kijk op svenvoorogen.nl.
9: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
11: Even na 11:30, je luistert naar Radio Gelderland. In Kerschoten is het nu 10,1 graden en in Zuilichem 13,6. Het weer in Gelderland vanuit het noordwesten trekken flink wat buien over, vooral in het noorden van de regio. In de rivierenstreken zijn geregeld zon, bij een matige westenwind en het wordt zo'n 14 graden. Vanavond en vannacht zijn er minder buien met meer opklaringen en temperaturen dalend naar 3 tot 6 graden. En dan het greep uit het Gelders nieuws. In Ruurlo is een persoon omgekomen en zijn twee anderen gewond geraakt bij een eenzijdig auto-ongeluk. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeval waarbij een auto tegen een boom botste. In Oldebroek zijn gisteravond bijna 400 regenboogvlaggen verwijderd door een groep mensen. Dit gebeurde onder luid gejuich na een massale actie waarbij de vlaggen als tegensignaal waren gehesen. Dit en meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en de Omroep Gelderland app. Alle 1300 goed het radio-evenement van het jaar. Het Gelders radio-evenement van het jaar. Daar zitten we middenin de hele week nog. Geniet je van heel veel fijne platen. En we tellen ze langzaam af gewoon lekker naar nummer 1. Zometeen gaan we terug naar 1979. Op 973 vinden we Billy Joel. En Honesty komt er zo aan.
12: Brugink in Heelweg. Al 40 jaar het adres voor keukens, sanitair en tegels. Brugink verzorgt met eigen personeel alle bijkomende werkzaamheden. Van installatie tot tegelwerk en van timmer tot metselwerk. De vakmannen van Brugink maken het waar.
13: Toe aan een nieuw kunstgebied? Maak dan een afspraak bij Primidentis. Aan de Paul Krugerstraat 2 in Arnhem. Primidentis.nl.
14: Skip je winterdip en vlieg naar de warme winterzon. Met Corendon vlieg je rechtstreeks vanaf Düsseldorf naar Curaçao. Witte stranden, een azuurblauwe zee en het hele jaar zomer. Boek nu vanaf Düsseldorf naar Curaçao en vlieg voordelig naar de winterzon. Met Corendon.
15: Nieuw in Beuningen, Hornbach Vloeren. De grootste in vloeren is vanaf 21 oktober open. Je vindt ons op de Claudiuslaan 62 in Beuningen. Hornbach Vloeren. Er is altijd iets te doen.
14: Vanaf Düsseldorf of Keulen naar de zon? Natuurlijk, met Corendon.
16: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar Brugink, keukens en badkamers in Heelweg.
17: Alle 1300 goed.

57 plaatsen is die gezakt. Deze van Benny King en Stand By Me op 972. Ja, van het volgende liedje, daar kan ik in ieder geval van zeggen dat Yvonne Langeveld er lekker met mee gaat zingen. Ze heeft hem gestemd naar 971 samen met heel veel anderen. Deze van Clouseau.

Mooie muziek uit België. Ze zijn te gast bij de beste zangers. Ik weet niet of je ze gezien hebt. Was erg leuk om te zien. Op 971 dit jaar in onze alle 1300 goedlijst. Laat me nu toch niet alleen van Clouseau. Eens even een klein overzichtje doen hoor. Want er zijn nogal wat platen voorbij gekomen. We beginnen even bij het uur van 11 uur. Om het maar zo te zeggen. Toen begonnen we met 980. Eleanor Rigby van de Beatles stond daar. 979 voor de Clash. Rock the Cashbar. 978 voor Mercy John, This Ain't New York. En Sail on Sailor van de Beach Boys vonden we op 977. Muziek uit Noorwegen op 976, Aha, Take On Me. En Al Green vonden we op 975 met Let's Stay Together. Loop op het water van Marco Borsato en Sita op 974. En een plekje hoger, uiteraard 973, Honesty van Billy Joel. En Benny King, Stand By Me, was iets gezakt, hè, van 915 naar 972. En zojuist op 971, Clouseau en Laat Me Het Niet Alleen. We gaan zo eens even bellen, tenminste dat gaan we proberen, met een enorme Bee Gees-fan, want het staat een beetje in het teken van de Bee Gees de komende minuten. Op 970 hebben de gebroeders Gibb nu met Secret Love.

0: De Bee Gees, ze staan een fix aantal keren staan ze in de lijst. We zitten even te kijken. 16 liedjes van de Bee Gees, de hoogste notering, die staat op 56. Dus dat duurt nog even voordat je die gaat horen. En luisteraar Tom Oost, we hebben net even geprobeerd te bellen, maar we krijgen hem niet te pakken, dat is wel jammer. Dat is een echte Bee Gees-fan, die heeft namelijk zijn hele mailadres er al op aangepast. En hoeveel had hij er nou ingestemd?
1: Allemaal. Hij heeft alle nummers gestemd.
0: Alle van liedjes.
1: De Bee Gees die
0: erin
1: staan.
0: Precies. Oké, nou dat zijn er nogal wat. Dus al die 16 die heeft Tom er dus ingestemd. Nou ja, het leuke is, we gaan een link maken naar de Bee Gees. Niet letterlijk de Bee Gees, maar wel een goedkeuring van de Bee Gees. Ze waren er zelfs heel erg blij mee dat deze versie uitkwam. Ja, daar kan me wel iets bij voorstellen, want het zijn de nodige centen die dan weer op de bankrekening van de mannen gestort worden. Of werden in dit geval. Lee Towers en Anita Meijer, die hebben ook een versie van het liedje van de Bee Gees opgenomen. Dat heet Run To Me en dat vinden we dit jaar op 969.

0: Met grote kerst erbij, Lee Towers en Anita Meijer en Run to Me bij Radio Gelderland.
1: Alle 1300 goed.
0: 969, dat is het, de positie waar ze dit jaar in staan. Ik zit trouwens even te kijken, ze zijn helemaal nieuw binnen. Dat geldt ook zometeen voor het liedje wat we na 12 uur gaan draaien. Dat komt nieuw binnen op 968, wordt van The Who, ga je zometeen horen. We hebben de rekenmachine er nog even op losgelaten, want er zit heel veel Bee Gees in de 4 uur die we hebben tot 2 uur. Namelijk 5 keer. Marco Borsato, ik had het al eerder erover, die komt dan 4 keer voor. En de Beatles, Van Morrison en Bluff allemaal 2 keer. En dat betekent eigenlijk dat deze artiesten goed zijn in 4 uur tijd voor bijna 32% van de hele platenlijst. Dus dat is best wel aardig wat. Dus als je fan van de Bee Gees bent, nou, Tom Oaks die is dat, dan heb je heel veel geluk, want die komen dus veel voorbij. We gaan even boodschappen doen. Het NOS-journaal van 12 uur komt eraan. En dan een goed begin van je zondagmiddag, wat we dus beginnen met The Who en Baba O'Reilly op 968.

0: de eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Je geniet van een zachtere huid met een Remol waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
3: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op PrestonPalace.nl.
2: Hey, Remo! Ontdek de voordelen van zacht water op RemonWaterontharders.nl.
4: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar Dexcom.com/proefsensor.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
6: Skip je winterdip en vlieg naar de warme winterzon. Met Corendon vlieg je rechtstreeks vanaf Düsseldorf naar Curaçao. Witte stranden, een azuurblauwe zee en het hele jaar zomer. Boek nu vanaf Düsseldorf naar Curaçao en vlieg voordelig naar de winterzon. Met Corendon.
7: Wist je dat bijna de helft van de automobilisten slecht ziet tijdens rijden in het donker? Trek erop uit met helder zicht van Sven. Met Sven voor ogen, ook scherp zicht onderweg. Kijk op svenvoorogen.nl.
8: Vanaf Düsseldorf of Keulen naar de zon?
9: Natuurlijk, met Corendon.
10: Radio Gelderland. Het nieuws van 12 uur.
11: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Meerdere regenboogvlaggen zijn gestolen in Oldebroek. Gisteren werd onder meer bij een kerk de gekleurde vlag gehezen als protest tegen de gemeente. Het conservatieve college heeft het LHBTI-beleid daar stopgezet. Vandaag is het Coming Out Day en hangt op veel plekken de regenboogvlag. Voor het eerst ook bij de Tweede Kamer. Bij het gemeentehuis van Oldebroek hangt de vlag niet. Bij de kerk waar de vlag is gestolen hangt inmiddels weer een nieuwe vlag. Volgens regionale media zijn op zeker 5 andere plekken in Oldebroek ook regenboogvlaggen gestolen. Het kabinet blijft achter Oekraïne staan, zei vicepremier Van den Brink in WNL op zondag. Hij zei dat nadat de VS eerder dit weekend de sancties tegen Rusland heeft versoepeld en een deal over diesel heeft gesloten. Trump maakt het Europa niet makkelijk, zegt Van den Brink. Europa heeft de VS namelijk hard nodig in de steun aan Oekraïne. In de deal met Rusland is afgesproken dat er veel diesel wordt gekocht voor de wereldmarkt. Het is volgens critici een uiterste poging van Trump om voor de tussentijdse verkiezingen in de VS de hoge brandstofprijzen omlaag te krijgen. En de VS heeft een vrachtschip in de Golf van Oman aangevallen en daarmee stuurloos gemaakt. Het schip vaart onder Panamese vlag en vertrok uit Iran. Volgens de VS hield het vrachtschip zich daarmee niet aan de Amerikaanse blokkade voor schepen uit Iran in de straat van Hormuz. De bemanning is voor zover bekend ongedeerd. En wereldleiders noemen de aanval op de luchthaven van Riyadh in Saoedi-Arabië een ernstige escalatie en schending van het internationaal recht. Ook minister Berendsen veroordeelt de aanval. Gisteren werd de passagiershal van het vliegveld aangevallen door Houthis. Er vielen 12 doden en meer dan 300 mensen raakten gewond. Het weer in het noorden en midden van het land wat regenbuien. Daarbij kunnen harde windstoten voorkomen en ook onweer. Later droger en dan zo'n 11 tot 15 graden. Morgen bewolkt en droog. In de ochtend fris. In de middag maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Jelle, dankjewel. Een goed begin van je zondagmiddag. Ja, de ochtend is nu toch wel echt voorbij. We zijn al lang bezig met alle 1300 goed. En we tellen ze af naar nummer 1. Volgende week zondag even voor 6. Dan hoor je die nummer 1 voorbij komen. Dus er valt nog heel veel moois te genieten. Nou, bijvoorbeeld Hans Wassink uit Brummen. Stefan Gerards uit Elst. En ik zie ook de naam van Hans Toevank uit Zutphen. Die hebben de volgende plaat van The Who op 968 gestemd. Onder andere Bob O'Reilly komt er zo meteen aan.
13: Gun jezelf het comfort van een prachtig interieur en een gezonde nachtrust. Bij Betting Wonen in Bredevoort vind je de mooiste meubelen en slaapsystemen van topkwaliteit. Onze experts helpen je persoonlijk bij het maken van de juiste keuze. Betting Wonen in Bredevoort. Voor een interieur waar je jarenlang van droomt.
14: Het kacheltje in Voorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels. Complete installatie. Dus het kacheltje Voorden.
13: Betting Wonen in Bredevoort. Voor meer informatie kijk op bettingbredevoort.nl.
14: Het kacheltje Voorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels. Dus het kacheltje Voorden.
15: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen blijft er niet mee rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op waalkliniek.nl.
16: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse Hoeve Jonge Kaas plakken voor wat denk je. Maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AH-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
17: Toe aan een nieuw kunstgebied? Maak dan een afspraak bij Primidentis. Aan de Paul Krugerstraat 2 in Arnhem. Primidentis.nl.
18: Kom naar het Lalique Museum in Doesburg. Ontdek René Lalique, de Da Vinci van de glaskunst. Zijn vazen en juwelen zijn adembenemend. Boek je tickets op laliquemuseum.nl.
19: Deze week tot wel 50% korting bij Zitcomfort. U bent van harte welkom in een van onze 5 filialen. De koffie staat klaar. Kijk op zitcomfort.nl.
20: Op zoek naar een nieuwe keuken en de nieuwste keukentrends? Deze vind je bij Lucien Keukens in Apeldoorn. Bij ons geniet je van transparante en schappelijke prijzen. En zorgen we voor een perfecte uitvoering, van planning tot montage. Loop gezellig bij ons binnen. Of maak een vrijblijvende afspraak op lucienkeukens.nl.
21: Lang wachten op een sta-opstoel? Niet bij Zitcomfort. Deze week tot wel 50% korting op al onze sta-opstoelen. Samen met u kijken we naar de ideale stoel.
22: Alle 1300 goed.

0: Ja, het is toch mooi hè, dat je een spirituele leider als inspiratiebron gebruikt voor het liedje. Bubba O'Reilly van The Who in alle 1300 goed. 968, daar staat hij op. En we gaan verder doortellen naar de nummer 1. We hebben de magische grens van de 1000 vanmorgen gepasseerd. Bij Xandra is dat gebeurd. Nou, dus dan wordt het altijd weer een stuk makkelijker uitspreken wat dat betreft met die nummers. We gaan vandaag eens even kijken. We hebben wel wat Nederlandse producties er ook weer in zitten. Op 963 hebben we er één. En nu ook één uit 2001. Dat zijn de helden uit Zeeland die toch een aantal keren in onze lijst voorkomen. Lees lekker mee trouwens. Op alle 1300goed.nl of radiogelderland.nl, daar kun je de lijst vinden. Tot en met de nummer 11, want de top 10 die hebben we nog even bewaard. Dat is de grootste verrassing die je dit jaar kan hebben. En die top 10 die wordt uiteindelijk volgende week zondag even voor 6 uur gedraaid. En dan hebben we ze alle 1300 weer gehad. Maar eerst dus 967, dit is Bluff en dichterbij dan ooit.
1: Alle 1300 goed.

Geschreven als een liedje met een zware religieuze betekenis, dit van Van Morrison op 966 en Have I Told You Lately That I Love You. Ja, dat is toch als liefdeslied geïnterpreteerd. Maar er zitten wel wat frases in die wel vrij religieus getint zijn. Moet je de songteksten maar eens even over op naslaan. Dit komt uit 1981 wat we nu gaan draaien. En ja, het werd als autobiografisch gezien. En Benny Nijman zei, dat is helemaal niet waar. Maar hij staat wel op 965.

waarvan een denkt, is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht en ook zijn flat.

Het is zover. Dit is de grootste hitlijst van Radio Gelderland. Alle 1300 goed. De allerbeste hits volgens jou. Luister 10 dagen lang naar de smaak van Gelderland. Tijdens alle 1300 goed. Hier op Radio Gelderland.

0: vaak dan heb je natuurlijk een gevoel bij de muziek. En wij hebben dat hier met de statistieken in alle 1300 goed. Nick en Simon wordt vaak aangevraagd op zondagochtend in muziekcadeau, maar staat er maar twee keer in. We hadden ze op 1191 met de soldaat. En dit is al hun hoogste notering. Dus de laatste keer dat ze in de lijst voorbij komen. Op 963 staat Pak maar mijn hand. Zometeen is het tijd voor de hoofdpunten van het Geldersnieuws op deze mooie zondag.
1: Kijk maar

0: Dit is Radio Gelderland.
1: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
2: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
3: Hey, Remo!
4: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
2: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
3: Hey, Remo!
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
5: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
6: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
7: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellnessdeals en meer op socialdeal.nl.
6: Ja, werkt wel.
7: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
5: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
7: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
8: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
9: En als je huur verandert?
8: Pas het zelf aan.
10: En als je gaat samenwonen?
8: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
11: Bij Kuipers Badkamers leveren en monteren wij complete badkamers met wandpanelen. Makkelijk in onderhoud. Snelle renovatie met onze eigen professionele medewerkers en een aanspreekpunt. Bezoek onze showroom in Huissen of kijk op kuipersbadkamers.nl.
12: Wist je dat bijna de helft van de automobilisten slecht ziet tijdens rijden in het donker? Trek erop uit met helder zicht van Sven. Met Sven voor ogen, ook scherp zicht onderweg. Kijk op svenvoorogen.nl.
11: Kuipers Badkamers in Huissen. Al 25 jaar uw badkamerspecialist.
13: 2 minuten over half 1, je luistert naar Radio Gelderland. In Wageningen is het nu 10,8 graden en in Heerewaarde 12,4. Het weer in Gelderland vanuit het noordwesten trekken flink wat buien over, vooral in het noorden van de regio. In de rivierenstreek is het vaker droog met geregeld zon en een matige westenwind. Het wordt 14 graden. Vanavond en vannacht zijn er minder buien en meer opklaringen met temperaturen dalend naar 3 tot 6 graden. En dan een greep uit het Gelders nieuws. In Ruurlo is een 32-jarige vrouw uit Borculo overleden bij een eenzijdig verkeersongeval. Twee andere inzittenden raakten gewond toen hun auto tegen een boom botste. De oorzaak van het ongeval is nog onbekend. Samuel Chappell heeft de City Run in Ede gewonnen, terwijl Per Schuurs zich weer voetballer voelt na bijna 3 jaar blessureleed. Schuurs speelde recentelijk 75 minuten tegen zijn oude club Ajax. Dit en meer Gelders nieuws vind je op gld.nl en de Omroep Gelderland app. Alle 1300 goed, daar zijn we lekker mee bezig op deze zondag. In het komend half uur zijn de jaren 70 goed vertegenwoordigd en laten we zometeen maar gelijk beginnen met een plaat uit 1975.
14: Nieuw in Beuningen, Hornbach Vloeren. De grootste in vloeren is vanaf 21 oktober open. Je vindt ons op de Claudiuslaan 62 in Beuningen. Hornbach Vloeren. Er is altijd iets te doen.
15: Voordeelhuisjes.nl. Geniet deze herfst van de voordeligste wildarrangementen in Nederland of Duitsland. 2 tot 3 dagen, al vanaf €84,75.
16: Ontdek jouw droominterieur bij Helmink Wonen en Keukens in Vorden met ons unieke interieurplan. Meer info op helminkwonen.nl/interieuradvies.
15: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
16: Voordeeluitjes.nl. Ook voor vloeren en raamdecoratie kijkt u op helminkwonen.nl.
17: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
18: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
17: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
19: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
17: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
20: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bath & Body. Ga naar Gijsbert's Keukens, Tegels en Sanitair in Apeldoorn.
9: Alle 1300 goed.

Uit het begin van zijn carrière was dit opa van Marco Borsato. Nou, heeft elk familielid wel eens een beetje bezongen. Zijn dochters heeft hij ook gedaan, hè. Zijn ex-vrouw ook gedaan. Ja, is allemaal in de liedjes van Marco Borsato verwerkt. We vinden hem dit jaar op 959 hier bij Radio Gelderland. Ja, en hij is niet nieuw, hoor, want vorig jaar stond hij op 1129. Dus hij is flink gestegen hier in de lijst. Ik zou je nog eens even een overzichtje geven wat we het afgelopen half uur gedraaid hebben. Rod Stewart en Sailing, daar begonnen we mee. Dat was 962. En een positie hoger op 961, De Dijken, Kan ik iets voor je doen. Blue Oyster Cult en Don't Fear the Reaper, zo is het, 960. En 9,59 was net dus voor Marco Borsato. En besluiten dit half uur, het is bijna 1 uur... het NOS-journaal komt er zo meteen aan, met nummer 958. Deze prachtige van Amerika, dit is Ventura Highway.

0: Dit is Radio Gelderland.
1: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
2: Social deal, beauty deals, take one en actie, bo!
3: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
2: Sorry bo, het is beauty.
3: Oh ja. En waarom staat er dan boti? Social deal. Deals die je niet mag missen.
4: Hey, Remon!
5: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
3: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
4: Hey, Remon!
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
8: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
9: Welkom bij het openhuis van de Heidesmit Haarden en Kachels op zaterdag 10 en zondag 11 oktober. Met de nieuwste ontwikkeling op haarden- en kachelgebied. We pakken dit jaar extra groot uit wegens ons 90-jarig bestaan. Dus profiteer van fantastische aanbiedingen. Onze medewerkers beantwoorden graag al je vragen. Kom dus langs en profiteer van de aanbiedingen op 10 of 11 oktober tijdens het openhuis van de Heidesmit in Halle en Duiven.
0: Radio Gelderland. Het nieuws van 1 uur.
10: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Oekraïne is bereid om te stoppen met aanvallen op Russische olieinstallaties, zegt president Zelensky. Voorwaarde is wel dat Rusland ophoudt met het aanvallen van de Oekraïnse energievoorziening. Zelensky reageert daarmee op de Amerikaanse president Trump. Die zei gisteren dat het tijd is dat Oekraïne een nieuwe leider krijgt en eiste dat Oekraïne stopt met aanvallen op olieinstallaties in Rusland. Vrijdag sloot Trump een deal over de levering van Russische olie en diesel aan de VS. Het is volgens critici een uiterste poging van Trump om voor de tussentijdse verkiezingen in de VS de hoge brandstofprijzen omlaag te krijgen. Meerdere regenboogvlaggen zijn gestolen in Oldebroek. Gisteren werden onder meer bij een kerk de gekleurde vlag gehesen als protest tegen de gemeente. Het conservatieve college heeft het LHBTI-beleid stopgezet. Vandaag is het coming-out day en hangt op veel plekken de regenboogvlag. Voor het eerst ook bij de Tweede Kamer. Bij het gemeentehuis van Oldebroek hangt de vlag niet. Bij de kerk waar de vlag is gestolen hangt inmiddels weer een nieuwe vlag. En volgens regionale media zijn op zeker 5 andere plekken in Oldebroek ook regenboogvlaggen gestolen. Er komt opnieuw een zoektocht naar de verdwenen luchtvaartpionier Amelia Earhart. Ze verdween bijna 90 jaar geleden spoorloos tijdens een vlucht rond de wereld. Eerdere zoekacties leverden niets op en vanaf morgen wordt er gezocht bij een atol in de Stille Zuidzee. 6 jaar geleden werd er op een satellietfoto een vliegtuig gezien, maar tot nu toe is het wrak niet gevonden. Amelia Earhart werd voor het laatst gezien op 2 juli 1937 toen ze opsteeg op Papua-Nieuw-Guinea. Daar raakten zij en een navigator de weg kwijt en zijn ze waarschijnlijk in zee terechtgekomen. Het weer in het noorden en midden van het land had regenbuien, soms gepaard met onweer. Later vanmiddag droger en dan zo'n 11 tot 15 graden. Morgen is het bewolkt, maar wel droog bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Jelle, dankjewel. Radio Gelderland files en vertragingen van de ANWB. 1 file van 7 minuten vertraging op de N271. Dat is Nijmegen richting Venlo tussen de aansluiting met de A73 en Mook. 7 minuutjes dus al daar. 2 minuten. minuten over 1 is het geworden. We gaan door met alle 1300 goed. De helden uit Zeeland, Bluff, komen aan bod op 957. Met een van, ja, denk ik toch wel de mooiste liedjes. En ik heb altijd gedacht dat het geschreven was naar aanleiding van het overlijden van hun drummer. Maar niets is minder waar. Het gaat over het overlijden van de schoonmoeder van een van de leden. Maar het kwam allemaal zo mooi bij elkaar qua timing. En het is een prachtige tekst. Mooie dag van Bluff, komt er zo aan.
12: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Elsinghorst Tegels en Sanitair in Winterswijk.
13: Je perfecte kozijn binnen handbereik. Ontdek de ruime selectie voor kozijnen, huisdeuren en glasgevels op finstral.com. Of bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
14: Het kacheltje in Voorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels. Complete installatie. Dus het kacheltje Voorden.
15: Shop de nieuwe herfstcollectie bij Lancôme Mode. Met bekende merken als Dreamstar, Soya Concept, Brax Broeken, Enjoy, Sensia en Vos Amsterdam. Je vindt het bij Lancôme Mode in Delden, Schalkhaar en Apeldoorn.
14: Het kacheltje Voorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels. Dus het kacheltje Voorden.
16: Nama. Kleur je leven met Nama. Bezoek Nama in Arnhem.
17: Skip je winterdip en vlieg naar de warme winterzon. Met Corendon vlieg je rechtstreeks vanaf Düsseldorf naar Curaçao. Witte stranden, een azuurblauwe zee en het hele jaar zomer. Boek nu vanaf Düsseldorf naar Curaçao en vlieg voordelig naar de winterzon. Met Corendon.
16: Nama. Maak van jouw huis een thuis. Kijk op nama.nl.
17: Vanaf Düsseldorf of Keulen naar de zon? Natuurlijk, met Corendon.
16: Nama. Meer keuze, meer stijl, meer Nama. Kijk op nama.nl.
18: Badkamer nodig? Kom inspiratie opdoen in onze showroom. Bezoek nu de sanitaire afdeling bij Wenters Tegels en Vloeren in Winterswijk. Kijk op wenterstegelsenvloeren.nl.
19: Alle 1300 goed.

0: Vorig jaar stonden ze niet in de lijst, jaar daarvoor wel. 2024 op 902 en dit jaar op 957. Bluff en een mooie dag hier bij Radio Gelderland in alle 1300 goed. We zijn in een Nederlandstalig blok aanbeland, want na Bluff hebben we op 956 Guus Meeuwis. En nog veel meer trouwens hoor, want Marco Borsato komt nog een keer voorbij. Ja, en we hebben René Vroger en Whalen in dit half uur nog. Dus vier Nederlandse producties. En verder gaan we twee keer terug naar het jaar 1967. En welke platen dat zijn, dat hoor je allemaal. Want 957 was net aan de beurt. En dit half uur gaan we doortellen naar 951. En ik zei het al, een Nederlands blok nu voor Guus Meeuwis. En zometeen weer Marco Borsato.
1: Alle 1300 goed.

Als het om Marco Borsato gaat, dan ben ik toch persoonlijk wat meer liefhebber van de Italiaanse liedjes die hij deed. Nou, dat komt goed uit voor mezelf dan, want op 946 komen we er nog eentje tegen van Marco Borsato. En dat wordt dan Ik leef niet meer voor jou. Ja, die vind ik dan wel weer leuk. Dit was een andere van hem, hè. Tranen gelachen. Guus Meeuwis, die zat ervoor trouwens op 956. En dit was Zij van Marco Borsato uit 2002 alweer. Gaat snel, hè. De volgende vrouw die we vinden op 954 in onze lijst, die is hypnotherapeut geweest. Ze leeft inmiddels niet meer, maar na haar zangcarrière heeft ze een andere richting ingeslagen, heeft veel mensen ermee geholpen. En wij kennen haar als zangeres. Ze komt uit Australië, heeft veel hits in Amerika gehad. Ook wereldwijd trouwens, hoor. Het is Helen Reddy en I Don't Know How to Love Him.

Liedje van Bob Dylan die uiteindelijk zijn hele repertoire heeft verkocht aan de platenmaatschappij. Daar echt miljoenen voor heeft gebeurd. Maar dan moest hij er ook afstand van doen, want alle toekomstige opbrengsten, zeg maar, zoals wij dit nu draaien, dan gaan de royalties, die gaan niet naar Bob Dylan toe, die gaan naar de platenmaatschappij toe. Dus ja, zo zie je maar weer. Maar hij heeft het verkocht. Hij is dik binnen wat dat betreft. Zometeen de hoofdpunten van het Gelders Nieuws. En deze, die werd onder andere door Wouter Spoor uit Dinxperlo en Geert Gene uit Nijmegen naar nummer 952 gestemd. Van Morrison.

0: is Radio Gelderland.
1: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
2: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
1: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
3: Ah, hier kan het.
1: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
4: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
6: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
7: Morgen.
6: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
7: Echt waar, joh?
6: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op, de regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
8: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, dan sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
9: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
10: Skip je winterdip en vlieg naar de warme winterzon. Met Corendon vlieg je rechtstreeks vanaf Düsseldorf naar Curaçao. Witte stranden, een azuurblauwe zee en het hele jaar zomer. Boek nu vanaf Düsseldorf naar Curaçao en vlieg voordelig naar de winterzon. Met Corendon.
11: Wist je dat bijna de helft van de automobilisten slecht ziet tijdens rijden in het donker? Trek erop uit met helder zicht van Sven. Met Sven voor ogen, ook scherp zicht onderweg. Kijk op svenvoorogen.nl.
12: Vanaf Düsseldorf of Keulen naar de zon? Natuurlijk, met Corendon.
13: Bijna 1:30 geworden, je luistert naar Radio Gelderland. In Radio Kootwijk is het nu 11,6 graden en in Millingen aan de Rijn 12,9. Het weer in Gelderland, vanuit het noordwesten trekken flink wat buien over, vooral in het noorden van de regio. In de rivierenstreek is er meer zon en het wordt 14 graden. Vanavond en vannacht zijn er minder buien en meer opklaringen, met temperaturen dalend naar 3 tot 6 graden. En dan een greep uit het Gelders nieuws. In Arnhem vond gisteren nacht een explosie plaats bij een woning aan de Delfzijlstraat. De explosie veroorzaakte grote materiële schade, maar er raakte niemand gewond. De politie doet onderzoek naar de mogelijke verdachte en een motief. En de politie heeft gisteren in Barneveld een grote hoeveelheid verboden vuurwerk gevonden, waaronder zelfgemaakte vuurwerkbommen. De politie vermoedt dat jonge jongens betrokken zijn en roept ouders op om met hun kinderen over de gevaren van vuurwerk te praten. Dit en meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en uiteraard in de Omroep Gelderland app. Nog een half uurtje heb ik in alle 1300 goed, maar niet getreurd. We gaan daarna gewoon verder met aftellen met Erik van den Berg tot 6 uur vanavond. Nummer 950 staat op het programma. Dat is het formulier wat je aan het invullen moest als je werkloos was. Het UB40-formulier. Nou, dat is een verhaal wat iedereen al kent. Laten we dan maar gewoon de muziek gaan draaien van UB40 en Food for Thought. Komt er zo aan.
14: Nieuw in Beuningen, Hornbach Vloeren. De grootste in vloeren is vanaf 21 oktober open. Je vindt ons op de Claudiuslaan 62 in Beuningen. Hornbach Vloeren. Er is altijd iets te doen.
15: Komt u ook proefzitten bij Zitcomfort? Wij helpen u met de ideale sta-opstoel. Nu tot wel 50% korting. Kijk op zitcomfort.nl.
11: Wist je dat bijna de helft van de automobilisten slecht ziet tijdens rijden in het donker? Trek erop uit met helder zicht van Sven. Met Sven voor ogen, ook scherp zicht onderweg. Kijk op svenvoorogen.nl.
15: Zitcomfort. Vandaag bestellen is morgen al relaxen. Zitcomfort.nl.
16: Voordeelhuidjes.nl. Geniet deze herfst van de voordeligste wildarrangementen in Nederland of Duitsland. 2 tot 3 dagen, al vanaf €84,75.
15: Zitcomfort. Vandaag bestellen is morgen al relaxen. Zitcomfort.nl.
16: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar. Voordeeluitjes.nl.
17: Het
0: kacheltje in Voorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels, complete installatie. Dus het kacheltje Voorden.
7: Toe aan een nieuw kunstgebied? Maak dan een afspraak bij Primidentis. Aan de Paul Krugerstraat 2 in Arnhem. Primidentis.nl.
0: Het kacheltje Voorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels. Dus het kacheltje Voorden.
17: Alle 1300 goed.

plaatsen Arnhem en Hierden, maar ook Hoenderlo zorgde ervoor dat deze terechtkwam op 950. Food for Thought van UB40 en Jaco Wolfensperger, die woont in Hoenderlo. En die zegt, ja, dit was het eerste liedje wat ik van deze groep hoorde. En sinds die tijd ben ik grote fan. Nou, dat komt goed uit, Jaco, want er komen nog veel meer UB40 liedjes voorbij. En nu, dat is ook wel bijzonder, op 949 en op 948 twee liedjes van de Bee Gees.

joh. Wat maakt het uit. Ja, toch. Terug naar 1970 in alle 1300 goedtype Radio Gelderland. Ayo, ayo, op 948 van de Bee Gees. En die staan ook nog een keer op 949 met Holidays. Het kwam allemaal voorbij. Er staat heel veel de gebroeders Gip, Gip, Gip, Gip. Ja, het zijn allemaal broers natuurlijk. Hebben allemaal meegeschreven aan deze hits. Dit is wat anders. Dit is 947. Dit is heerlijk. De zondagmiddag, kopje koffie, lekker erbij met Roxy.

word je helemaal zen van op de zondagmiddag. Nummer 947 in onze lijst. En Avalon van Roxy Music. In de jaren 90 mocht ik graag een biertje drinken in de kroeg. En als dit liedje kwam met een groep kameraden, dan deden we de krukken op ons hoofd. Ja, je gelooft niet dat het zo is. Het is echt waar. En dan liepen we door de kroeg heen op deze van Borsato.

0: Ja, als ik dit hoor, dan krijg ik toch wel weer goede kroeg-vibes, heet het dan, hè? Marco Borsato. En ik leef niet meer voor jou.
1: Toch, ja,
0: alle 1300 ook, hè? Nee, dat is echt waar. Even kijken, Erik is aangeschoven. Erik,
2: ja, goedemiddag.
0: Zo, nou, we zijn bijna aangekomen bij nummer 945. Gaan we zo meteen doen. En dan ga jij verder, geloof ik, hè?
2: Ja, en ik... Nou, ik hoorde Marco Borsato denken, ja. Die heb ik ook. Ik even vertellen. 4 keer Marco Borsato de rest van de middag nog.
0: Ja, dat is
2: en
0: leuk.
2: En we zitten dan met name in de jaren 90, moet ik zeggen. Vooral dat die eerste albums, daar zaten we vol met meezingers.
0: Ja.
2: Hoef je naar huis vannacht, dromen zijn bedrog. Nou ja, het waren allemaal wat je zegt. Dat heb je op feesten en partijen in de kroeg lekker lopen meezingen.
0: Ja, zeker.
2: En dat mag weer, hè?
0: Ja, daarom.
2: Dat was een tijdje de vraag, hè, moeten we nog Marco Borsato laten horen? Maar ik vind het leuk om te zien dat mensen hem zo massaal gestemd hebben.
0: Ja, zeker. Alleen vandaag komt hij al 8 keer voorbij, hè?
2: Ja.
0: Dus wat dat betreft, dat is wel prachtig. Ook de Beatles hebben we ook nog gehad. Heb jij nog een paar Beatles-liedjes erin zitten?
2: Ik heb een Beatles-song, maar dan door een andere artiest gespeeld.
0: Oh, dat is ook wel weer leuk.
2: Iemand die jij wel eens gesproken hebt. Harry Saxioni.
0: Oh ja, wat leuk.
2: Die tokkelt, nou, mogen we de tokkelen noemen? Nee.
0: Dat jij dat nog weet.
2: Meestergitarist. Ik heb nog even een appje gestuurd. Ik zeg, maar je staat in de lijst. Ik zeg, vanmiddag speel ik in Terschuur, maar het is alweer stijf uitverkocht. Dus hij speelt maar door, hè, Harry.
0: Fantastisch, man.
2: Dus in één keer voorlijk wat wils, van Borsato tot de Beatles, ze komen allemaal voorbij.
0: Wat is je hoogste nummer vandaag?
2: Het hoogste nummer.
0: Je hebt de lijst nog meegenomen.
2: Ja, maar ik heb mijn leesbril niet op.
0: Het is toch ongelooflijk.
2: Eens
0: ook,
2: even kijken. Dat wordt...
0: Tot waar tel je vandaag?
2: 900, geloof ik.
0: Oh, nee. Oh, nou ja, goed. Er komen nog bijna
2: 5. Ik heb mijn leesbril hier. Even kijken.
0: Het is
2: 904.
0: Oh, 904. Oké. Okay. Nou, kijk, dat is fijn.
2: En dus dat hoop ik tegen 6 uur te hebben bereikt. En anders ga ik net zo lang door tot ik bij 904 ben.
0: Ja, precies. Alle 1300 goed. Met Erik van den Berg. Hij is jouw vriend vanmiddag hier bij Radio Gelderland. Dit is 945. Agda in de Munnik. En dan leef ik toch nog een keer.

0: kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
1: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
2: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
1: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
4: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
3: Nu bij Dirk, Duca gyoza's en snacks, €2,49. Lekker anders.
5: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Skip je winterdip en vlieg naar de warme winterzon. Met Corendon vlieg je rechtstreeks vanaf Düsseldorf naar Curaçao. Witte stranden, een azuurblauwe zee en het hele jaar zomer. Boek nu vanaf Düsseldorf naar Curaçao en vlieg voordelig naar de winterzon. Met Corendon.
8: Brugink in Heelweg, al 40 jaar het adres voor keukens, sanitair en tegels. Brugink verzorgt met eigen personeel alle bijkomende werkzaamheden. Van installatie tot tegelwerk en van timmer tot metselwerk. De vakmannen van Brugink maken het waar.
9: Vanaf Düsseldorf of Keulen naar de zon? Natuurlijk, met Corendon.
10: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
11: Wist je dat bijna de helft van de automobilisten slecht ziet tijdens rijden in het donker? Trek erop uit met helder zicht van Sven. Met Sven voor ogen, ook scherp zicht onderweg. Kijk op svenvoorogen.nl.
10: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
12: Radio Gelderland. Het nieuws van 2 uur.
13: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Oekraïne is bereid om te stoppen met aanvallen op Russische olieinstallaties, zegt president Zelensky. Voorwaarde is wel dat Rusland dan ophoudt met het aanvallen van de Oekraïnse energievoorziening. Zelensky reageert daarmee op de Amerikaanse president Trump. Die zei gisteren dat het tijd is dat Oekraïne een nieuwe leider krijgt en eiste dat Oekraïne stopt met het aanvallen van Russische olieinstallaties. Vrijdag sloot Trump een deal over de levering van Russische olie en diesel aan de VS. Het is volgens critici een uiterste poging van Trump om voor de tussentijdse verkiezingen in de VS de hoge brandstofprijzen omlaag te krijgen. Meerdere regenboogvlaggen zijn gestolen in Oldebroek. Gisteren werd onder meer bij een kerk de gekleurde vlag gehezen als protest tegen de gemeente. Het conservatieve college van Oldebroek heeft het LHBTI-beleid stopgezet. Vandaag is het Coming Out Day en hangt op veel plekken de regenboogvlag. Voor het eerst ook bij de Tweede Kamer. Bij het gemeentehuis van Oldebroek hangt de vlag niet. Voor de kust van Djibouti in het oosten van Afrika is een schip met migranten gekapseist. Zeker 109 mensen zijn verdronken en meer dan 100 opvarenden worden nog vermist. Het migrantenschip was vanuit een havenstad van Djibouti onderweg naar Jemen. Zeker 80 mensen hebben de scheepsramp wel overleefd. Er komt opnieuw een zoektocht naar de verdwenen luchtvaartpionier Amelia Earhart. Ze verdween bijna 90 jaar geleden spoorloos tijdens een vlucht rond de wereld. Eerdere zoekacties leverden niets op. Vanaf morgen wordt gezocht bij een atol in de Stille Zuidzee. 6 jaar geleden werd op een satellietfoto een vliegtuig gezien, maar tot nu toe is het wrak niet gevonden. Amelia Earhart werd voor het laatst gezien op 2 juli 1937... toen ze vertrok op de luchthaven van Papua Nieuw-Guinea. Het weer regenachtig, alleen in het zuiden is het droog. De temperatuur ligt tussen de 11 en 15 graden. Vannacht daalt de temperatuur naar 4 graden in het binnenland... tot zo'n 9 aan de kust. Morgen bewolkt en droog en 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Dankjewel Jelle, zo direct door met alle 1300 goed. Dit wordt de volgende. De Blues Brothers.
15: Op zoek naar een persoonlijk en betaalbaar grafmonument? Gerritsen Grafmonumenten biedt ruime keuze aan grafmonumenten in vele soorten en stijlen. Kom vrijblijvend langs voor inspiratie. Gerritsen Grafmonumenten in Baak. Kijk op gerritsengrafmonumenten.nl.
16: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse Hoeve Jonge Kaas plakken voor wat denk je? Maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AH-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
17: Morgen wonen in de gebouwen van vandaag. Een stille zolder, verlaten pand of een extra verdieping op een flatgebouw? Als je met andere ogen naar je huis en gebouwen kijkt, kan woonruimte ontstaan. Er is meer mogelijk dan je denkt. Kijk op gelderland.nl/morgenwonen.
18: Deze week tot wel 50% korting bij Zitcomfort. U bent van harte welkom in een van onze 5 filialen. De koffie staat klaar. Kijk op zitcomfort.nl.
17: Morgen wonen in de gebouwen van vandaag. Kijk op gelderland.nl/morgenwonen.
18: Lang wachten op een sta-opstoel? Niet bij Zitcomfort. Deze week tot wel 50% korting op al onze sta-opstoelen. Samen met u kijken we naar de ideale stoel.
19: Alle 13 goed. Met Erik van den

0: En Murray, and you needed me. Even de statistieken erbij pakken en de nummertjes, want dat hoort bij een hitparade. We tellen af. En we begonnen op 9.44 met de Blues Brothers. Toen natuurlijk 9.43. En Murray, and you needed me. Ik ben tot 6 uur bij je met de allerbeste muziek door jullie uitgekozen. Dus dat kan niet anders zijn dan de allerbeste muziek. Ja, zo werkt dat natuurlijk, hè. Murray, you needed me. Ik heb even de statistieken van dat nummer bekeken. Ik ben er altijd wel in geïnteresseerd. Ik probeer er ook altijd een soort wetenschappelijke uitleg bij te vinden. Zo blijkt dat het overgrote deel van de mensen die op dit nummer gestemd heeft een vrouw is. Dat bijna de helft van de stemmers van de Veluwe kwam, waarvan het grootste deel uit Apeldoorn. De verste stem op Anne Murray die kwam uit Sint Pancras. Dat ligt nabij Alkmaar. Ja, wat moet je met dit soort wetenschapsvaardigheden? Nou, helemaal niets. Nog even een cijfertje. Tot 6 uur komt Marco Borsato 4 keer voorbij.
1: Alle 1300 goed.
0: Maar nu de Bee Gees.

Night Fever van de Bee Gees. Alle 1300 goed. En het is niet alleen maar roze geur en maneschijn bij alle 1300 goed. Want af en toe komt er ook een dramatisch verhaal voorbij. Maar zoals ik gisteren een zanger hoorde vertellen, de meest dramatische gebeurtenissen in je leven leveren wel vaak mooie muziek op. Amy Winehouse maakte ooit het lied Rehab. Het gaat over rehabilitation. Kliniek waarin je dus van je verslaving af kunt komen, dat noemen ze de rehab. Die heeft zij veelvuldig nodig gehad in haar korte leven. Uiteindelijk ging ze in 2011 ten onder aan de drank. Ze overleed in juli 2011. Een maand daarvoor gaf ze haar allerlaatste concert. En dat was dramatisch. Ze was dronken. Ze had drugs gebruikt. Het is in Servië. Ze staat wezenloos op het podium. Ze probeert contact te leggen met het publiek. Je ziet een vrouw staan met de grote ogen die hopeloos rondkijkt. Ze zoekt contact met haar band. Help me. Of eigenlijk zie je in de ogen, ik heb geen idee wat ik aan het doen ben. Nou, er wordt een lied geprobeerd. En weer afgebroken. Boegeroep. Ja, de fans vooraan die steunen haar wel, hoor. Die roepen altijd lieve dingen naar Amy. Ga door. We houden van je. Nou, dan wordt er een nummer ingezet. Dan gaat ze toch proberen te zingen. Dat gaat niet goed, hoor. Luister. De fans gaan dat maar zingen in plaats van Amy Winehouse. En zij staat op het podium en ze kijkt rond. En heeft echt geen idee wat er in de wereld gebeurt. Wat verdrietig. Wat een talent, wat een mooie stem had ze. Ze staat in de lijst met Rehab.

0: 30. Cliff Richard, we komen nog vaker tegen hoor. Miss Unites gaat niet over een geliefde die je mist, maar het gaat over heimwee. Ja, dat kan ons allemaal overkomen natuurlijk. Misschien is het Janneke van der Brink ook wel eens overkomen in Binnenkom, want die heeft op dit lied gestemd. En ook een stem kwam er binnen uit de Nijmegen, Robert Schoot. Zo meteen naar de vrouw die ooit schoenverkoper was in Almelo. Ilse de Lange. En zo meteen voor de eerste keer vanmiddag. En hij komt ook nog vaker voorbij dan één keer vandaag. Marco Borsato.
1: Alle 1300 goed. Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
2: Totaal vermoeid belde ze. Elke nacht hoorde ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
3: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
4: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, eet smakelijk voor straks.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
7: Hey Remon!
8: Je hebt minder last van een droge huid met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
9: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
8: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
10: Toe aan een nieuw kunstgebit? Maak dan een afspraak bij Primidentis. Aan de Paul Krugerstraat 2 in Arnhem. Primidentis.nl. Op zoek naar een nieuwe keuken en de nieuwste keukentrends? Deze vind je bij Lucien Keukens in Apeldoorn. Bij ons geniet je van transparante en schappelijke prijzen. En zorgen we voor een perfecte uitvoering van planning tot montage. Loop gezellig bij ons binnen. Of maak een vrijblijvende afspraak op lucienkeukens.nl.
11: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
0: Radio Gelderland is 1 minuut voor 2:30 geworden. Eens even kijken op de thermometer Geldermalsen. 14 graden slechts. In Westervoort nog kouder op dit moment. Nog net geen 11 graden. Vanmiddag vanuit het noordwesten flink wat buien over onze provincie. Vanavond en vannacht minder buien, meer opklaringen. Het koelt af naar zo'n 3 graden. Blik op het Gelders nieuws. Bijna 400 regenboogvlaggen kleurde de gemeente Oldebroek zaterdag. Maar de kleurrijke actie kreeg al snel een donker randje. Toen vanmorgen het dorp wakker werd, bleken meerdere regenboogvlaggen met grof geweld te zijn gestolen. Oldebroek, ga je diep, diep, diep schamen. In Harderwijk raakte een fietser vanmiddag gewond toen ze op de hoofdweg werd aangereden door een auto. Een traumahelikopter landde bij Strandhorst voor medische ondersteuning. De vrouw is naar het ziekenhuis gebracht. Meer nieuws op gld.nl en ook in de Omroep Gelderland-app. Zometeen Marco Borsato met een lied wat hij leende van Riccardo Cocciante. Die zingt het zo in het Italiaans.
12: Marguerite.
0: Zometeen Margarita.
13: Skip je winterdip en vlieg naar de warme winterzon. Met Corendon vlieg je rechtstreeks vanaf Düsseldorf naar Curaçao. Witte stranden, een azuurblauwe zee en het hele jaar zomer. Boek nu vanaf Düsseldorf naar Curaçao en vlieg voordelig naar de winterzon. Met Corendon.
14: Met de kleinkinderen iets bijzonders doen? In de uitvinderij ga je samen zagen, stansen, boren en zelfs lassen. Maken, ontdekken en plezier beleven. Spelerij.nl.
13: Vanaf Düsseldorf of Keulen naar de zon?
7: natuurlijk. Met Corendon.
12: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB-aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
15: Wist je dat bijna de helft van de automobilisten slecht ziet tijdens rijden in het donker? Trek erop uit met helder zicht van Sven. Met Sven voor ogen, ook scherp zicht onderweg. Kijk op svenvoorogen.nl.
12: Kies voor een gratis proefrit aan huis. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
16: Nieuw in Beuningen, Hornbach Vloeren. De grootste in vloeren is vanaf 21 oktober open. Je vindt ons op de Claudiuslaan 62 in Beuningen. Hornbach Vloeren. Er is altijd iets te doen.
17: Voordeeluitjes.nl. Het stormt voordeel met onze herfstdeals. Boek nu een hotel in Nederland, Duitsland of België met kortingen tot al 30%. Voordeeluitjes.nl.
18: Een dagje kunst en culinair genot? Bezoek het Lalique Museum in Doesburg. Bekend om de unieke glaskunst en juwelen, geliefd om de lunch en mooie cadeaus. Lalique Museum.nl.
17: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken. Voordeeluitjes.nl.
19: Alle 13 goed. Erik van den Berg.

0: redactie heeft zich verdiept in de biografie van Ilse de Lange. Ze is dus een schoenverkoper geweest toen ze net op de middelbare school zat. Bijbaantje natuurlijk, dat heeft ze niet zo heel lang gedaan. Maar ze heet eigenlijk Ilse Anouska de Lange. En de Lange schreef je oorspronkelijk gewoon met een spatie ertussen. Maar als artiest is het Ilse de Lange en dan aan elkaar. Toegekomen aan de volgende in de lijst. Na Ilse krijgen we Marco Borsato. We gaan er terug naar 1995. Hij maakte furore met Dromen zijn bedrog. Dat nummer dat zette Marco Borsato meteen voorgoed op de kaart. En toen kwam er een nieuw album uit en die ging als warme broodjes over de toonbank.
1: Marco Borsato als geen ander.
2: Nee, je hoeft niet.
1: Het nieuwe album van Nederlands populairste zanger. Met de hits Je hoeft niet naar huis.

0: hij moest natuurlijk het hele land door om overal interviews te geven. Kwam ook nog bij Radio Gelderland langs. We hebben de foto's nog. En hij was te gast bij Ivo Niehe in de tv-show. En Ivo zei, Marco, je zingt lekker, maar je bent ook wel echt de ideale schoonzoon.
1: Nou heb ik ergens gelezen dat je er een hekel aan hebt dat jij ook al de zoveelste ideale schoonzoon in Nederland bent. Maar je doet er ook alles aan, hè? Want je rookt niet, je drinkt niet. Je zegt overal, ik heb alles aan mijn moeder te danken. Zo kom je nooit van het image af natuurlijk.
2: Nee, maar het gek is, ik speel geen rol. Mensen denken wel eens van, dat hoor je veel mensen zeggen van, als ik dat antwoord geef, dan valt het in goede aarde. Ik heb altijd zoiets van, ik geef antwoord als mezelf en ik reageer zoals ik zelf ben. En dat is ook het enige echte. Dan hoef je ook de volgende keer niet bang te zijn als je mensen dezelfde vraag weer stellen, dat je een ander antwoord geeft. Dus wat dat betreft geeft het dan altijd het meest reële beeld. Ja.
0: 1995, het jaar van de doorbraak van Marco Borsato. Begon natuurlijk in 94, maar... En dit stond ook op het album. Origineel van Ricardo Corciante, Margarita.
3: In de verte spreekt een stem die ik herken van onze ruzies over kleine misverstanden, over grote desillusies. En ik hoor de kille klanken van jouw ingehouden woede. Maar wat kan ik meer dan janken als ik dit niet

Het is net of iemand anders in jouw lichaam is gekropen. En ik heb niet eens gemerkt dat hij naar binnen is geslopen. Om jouw liefde uit te wissen en mijn wereld te vernielen, wil er niemand me vertellen dat ik alles heb.

Only the Lonely, Roy Orbison in alle 1300. Goed, door met de lijst, want we moeten natuurlijk volgende week uitkomen bij de nummer 1, zo tegen 6 uur op zondagmiddag. Je bent trouwens op zaterdag en zondag van harte welkom bij Café Jans in het hartje van Arnhem naast Musesacrum. De hele dag komen de artiesten optreden. Frank Boeien komt langs, Rutger van Barneveld laat de zon zakken in de zee natuurlijk. Frans Duits zorgt voor gezellige momenten. We hebben een huis.

0: Bands die spelen alles wat je maar wil. Als het maar in alle 1300 goed lijst staat, natuurlijk. Dat is natuurlijk wel een dingetje. Je hoeft je niet aan te melden. Je kunt je gewoon melden. De vlaggen wapperen voor Café Jans daar in het hartje van Arnhem. Dat wijst zich helemaal vanzelf. Allemaal van harte welkom. Door met de lijst. We komen terecht bij de Stereophonics. Die staan in de lijst met Handbags en Gladracks. Dat is een nummer oorspronkelijk uit de jaren 60 van Manfred Mann. Dan klinkt dat zo.
1: Here's one from the Manfreds, written by their singer Michael Darbo, and called Handbags and Glad Rags. You ever seen a blind
0: man cross the road? Nou, in de loop van de tijd is het nummer door heel wat artiesten gebruikt. Maar het wordt ook gebruikt voor mijn favoriete televisieserie van de afgelopen decennia. Namelijk The Office, maar dan wel de Engelse versie. Met David Brent als leider, manager van een kantoor in papierwaren. En hij wilde zelf eigenlijk liever zanger worden. Dus hier zingt hij zelf eventjes de begintune. Dat doet hij aan het einde van, ik geloof, de vierde aflevering van The Office. Met zijn gitaar erbij. Probably write a song about this one day.

is trouwens als een spin-off van The Office ook nog een serie gemaakt met David Brent. Met zijn carrière als beginnend artiest. En probeert hij een weg in te slaan als artiest. Neemt ook een videoclip op en zo. En die probeert dan in volle zalen te trekken. Dat lukt natuurlijk niet. Hè? De Stereophonics 935.

Handbags en Gladwax, de Stereophonics. Alle 1300 goed op Radio Gelderland. En natuurlijk komen er een aantal artiesten vaker dan één keer voorbij. Gewoon omdat ze tijdens hun carrière geweldig veel goede liedjes hebben gemaakt. Dit is zeker niet de eerste en ook niet de laatste keer dat we Rob de Nijs gaan tegenkomen. Een beetje meer

0: Radio Gelderland.
1: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Larep. Meer informatie op larep.nl.
2: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus-korting op prestonpalace.nl.
3: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
4: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
5: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.
4: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
5: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
6: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
7: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl. Social Deal, deals die je niet mag missen.
8: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
9: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
10: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
11: Wist je dat bijna de helft van de automobilisten slecht ziet tijdens rijden in het donker? Trek erop uit, met helder zicht van Sven. Met Sven voor ogen, ook scherp zicht onderweg. Kijk op svenvoorogen.nl.
0: Radio Gelderland. Het nieuws van 3 uur.
12: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De lokale burgemeester van Almere heeft gereageerd op de bedreigingen die deelnemers aan de Pride Walk vrijdag hebben ervaren. Volgens de lokale burgemeester wordt intimidatie en discriminatie niet geaccepteerd. Er werd op de deelnemers gescholden en ze werden bespuugd. De voorzitter van de Pride Walk werd bijna geraakt toen een auto op haar inreed. De organisatie in Almere zegt tegen Omroep Flevoland morgen aangifte te doen bij de politie. De veiligheidsdiensten in Polen zeggen dat er plannen waren voor een aanslag op premier Tusk en de Poolse minister van Defensie. Volgens de diensten was de dreiging bloedserieus. De Binnenlandse Veiligheidsdienst kreeg een e-mail over de dreiging en schakelde de politie in. Politie en veiligheidsdiensten in Polen zijn extra op hun hoede voor hybride dreiging uit Rusland. En ook is er in het land onrust door 3 recente mesaanvallen op scholen. Bij een busongeluk in Turkije zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. Ook raakten 27 mensen gewond. De touringcar verongelukte in het westen van het land bij de stad Izmir. Op beeld is te zien dat de bus op zijn kant ligt. Daarnaast ligt ook een gekantelde vrachtwagen. Die was geladen met hout. Hoe het mis kon gaan is onduidelijk. De Turkse hulpdiensten zijn groot uitgerukt. In de straat in Baren zijn vannacht zeker 14 autobanden lek gestoken. De bewoners van de straat ontdekten de schade vanmorgen. Van de meeste auto's zijn 1 of 2 banden lek, schrijft RTV Utrecht. Bergers en de wegenwacht waren vanmorgen druk met het afhandelen van de schade. Wie er achter de actie zit is onduidelijk. 9 jaar geleden was er ook een bandenprikker in Baren. En het weer, regenachtig. Alleen in het zuiden is het droog. Temperaturen 11 tot 15 graden. Vannacht daalt de temperatuur naar 4 tot 9 graden. Morgen bewolkt en droog en maximaal 18 graden.
13: Dank je wel.
12: Dit was het NOS Journaal.
13: Jan van der Putten. Zo meteen door met alle 1300. Goed, we hebben splitsing met natuurlijk Achterhoeker Peter Goedkomelink. Recht uit het hart. Maar na de reclame eerst een Nederlandse band die momenteel bezig is met hun afscheidstournee.
14: Wilt u ultiem comfort en optimale hygiëne op het toilet? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet. Van advies tot vakkundige montage zonder hak- en breekwerk binnen een halve dag. Meer info op velunova.nl.
15: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
16: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
15: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
17: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
15: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
17: U wast uw handen toch ook met water? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet.
18: Alle 1300 goed. Met Erik van...

0: prachtige Simon & Garfunkel, Homeward Bound. En daarvoor Hey Girl van Grupo Sportivo, nummer 933 was dat. 50 jaar hebben ze bestaan, band uit Den Haag. Maar ze gaan ermee stoppen. Ze zijn momenteel bezig met een laatste tournee en dan is het gebeurd. En dan stopt er alweer een legendarische band uit de jaren 70 en 80 natuurlijk. Hè. Zij kregen onder meer stemmen vanuit Putten, van de familie Prinsen. Grinsen, excuses. En ik heb mijn leesbril ook nu wel op, daar kan het ook niet aan liggen. Willy Balk zegt ook, ja, Grupo Sportivo, die mochten niet ontbreken. En Stefan Gerards, om er maar één te noemen, uit Elst-Gelderland, stelde ook een mooi leusje samen met daarin dus ook eens Grupo Sportivo. Van Den Haag gaan we naar Groningen / de Achterhoek. We gaan naar Splitsing.
1: Alle 1300 goed.
0: Recht uit het hart. En zanger Peter Groot-Kommerling, dat is een echte grollenaar. Hij verhuisde zijn studententijd naar Groningen en daar begon hij de band. Splitsing. Later ook Jazzpolitie. En dit was een van de allergrootste hits die ze hadden. Hè? Recht uit het hart.

Splitsing recht uit het hart. Ook zij stonden in de alle 1300 goedlijst die door jullie is samengesteld. Sommige artiesten staan er twee keer in, maar er zijn ook een aantal liedjes die twee keer voorkomen. Dat is geen fout. Het is niet zo dat je dan twee keer hetzelfde nummer gaat horen. Maar sommige nummers worden door verschillende artiesten uitgevoerd. Bijvoorbeeld in een Nederlandse uitvoering en in een Engelse uitvoering. Of gewoon in een heel andere uitvoering. Zo ook met Blackbird van The Beatles is dat het geval. The Beatles die krijgen we nog. Nu krijgen we de uitvoering van de meestergitarist Harry Saxioni. Een tijdje geleden al uitgeroepen voor de, ik meen 14e keer op rij als beste akoestische gitarist van de Benelux. En hij kan het geweldig. Vanmiddag speelt hij trouwens in Terschuur. Ik had even contact met Harry. Hij zegt, ja, je kunt het wel zeggen dat ik in Terschuur optreed. Maar het is hartstikke uitverkocht. Twee optredens daar. Als je gaat, heel veel plezier. En misschien speelt hij wel Blackbird van zijn album Een Ode aan de Beatles.

De 1300 beste nummers ooit. Alle 1300 goed. Met Erik van den Berg.

Ik wil met je lachen. Van Geus Meeuwis en Vagant. Ja, en Vagant. Later viel dat Vagant er trouwens weer vanaf. Dat waren de mensen van hetzelfde, of het café met dezelfde naam. Die zongen in de begintijd van Guus Meeuwis vaak eventjes mee met zijn liedjes. En later ging hij verder met mensen die er recht voor geleerd hadden, zal ik maar zeggen. Ik wil een beetje lachen, dat was 929. 1996. We gaan nog een eindje verder terug in de tijd. We komen terecht in 1978, 79. We gaan naar de bioscoop. Toen kon je in de bioscoop naar de film The Deer Hunter. En Robbie uit Spijk die zegt, daar heb ik herinneringen aan The Deer Hunter. Het was mijn eerste filmbezoek in de bioscoop. En deze film is mij altijd bijgebleven. Geweldige hoofdrolspelers, prachtige film. Nou, ik moet zeggen, Robbie, ik ben zelf niet zo'n filmkijker. Tenzij ik een film goed vind, dan kijk ik hem ook rustig 10 keer. Dat is raar, hè? Zo heb ik de hele Back to the Future-trilogie wel 20 keer gekeken inmiddels. Coming to America, Siske de Rat. Ja, dan weet je een beetje welke hoek ik films kijk. Maar goed, even terug naar The Deer Hunter 1978. Robbie zegt dat is een geweldige cast. Jazeker, Robert De Niro was een van de hoofdrolspelers. Het heeft te maken met de Vietnamoorlog en met het spelletje Russisch roulette. Nou, ik heb de film dus zelf niet gezien, dus ik kan er verder niet heel veel over zeggen. Maar ik ken natuurlijk wel de muziek. Want die heeft alle 1300 goed gehaald, onder meer dankzij Robbie. Namelijk het theme from The Deer Hunter, gespeeld door The Shadows. Voordat ik die laat horen, even de trailer van The Deer Hunter en de feestelijke uitreiking van de Oscars voor de beste film.

0: de muziek van The Deer Hunter. En ze kregen dus een aantal Oscars uitgereikt. Onder meer Oscar voor de beste film, de beste regie, beste mannelijke bijrol, beste montage, het beste geluid. Maar ze greep ook naast een aantal Oscars die ze hadden kunnen winnen. De beste acteur, Robert De Niro, die kreeg hem niet. En ook Meryl Streep, die had de beste vrouwelijke bijrol, die greep naast het beeldje. Maar goed, het is een legendarische film geworden. Ik neem haar voor, die ga ik de komende tijd zien. Hij wordt vast ongetwijfeld wel een keertje ergens uitgezonden. En anders is hij wel bij een van de vele
1: Gelderland
0: portals te bekijken, toch?
2: En dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig op de weg. Eén uitzondering bij knooppunt Noorderloos. Daar staat 4 kilometer file door pneumokokken.
3: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
2: Een initiatief van Pfizer.
4: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
5: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
6: Goedemorgen.
5: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
6: Echt waar, joh?
5: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op, de regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
7: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
8: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
7: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
9: Brugink in Heelweg, al 40 jaar het adres voor keukens, sanitair en tegels. Brugink verzorgt met eigen personeel alle bijkomende werkzaamheden. Van installatie tot tegelwerk en van timmer tot metselwerk. De vakmannen van Brugink maken het waar.
0: Bijna 3:30. Even kijken in Leesten bij Zutphen. Daar is 13,7 graden. In de Overbetuwe in Doornik 10,9. Vanmiddag vanuit het noordwesten nog steeds buien. Vanavond en vannacht gaat het steeds minder regenen. Temperatuur daalt naar zo'n 3 graden. Blik op het Gelders nieuws. Bijna 400 regenboogvlaggen kleurde de gemeente Oldebroek zaterdag. Maar toen het dorp vanmorgen wakker werd, bleken heel veel vlaggen vernield of met grof geweld te zijn gestolen. Vogelspotters in onze provincie zijn momenteel opgewonden, want de zeldzame notenkraker, een kraaiachtige vogel uit Siberië, die is te zien. Volgens de vogelbescherming is het lang geleden dat er zoveel notenkrakers in ons land zijn waargenomen. Het zorgt voor ware notenkrakerskoorts onder vogelaars. Kijkt allen omhoog, spot jij hem ook? Laat het maar weten via de WhatsApp. Meer nieuws natuurlijk in de Omroep Gelderland app en op gld.nl. Zometeen de langste plaat van de dag in alle 1300 goed. En dat is deze. In de albumversie het verhaal van Boxer Hurricane.
10: Het kacheltje in Voorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels. Complete installatie. Dus het kacheltje Voorden.
11: Wist je dat bijna de helft van de automobilisten slecht ziet tijdens rijden in het donker? Trek erop uit met helder zicht van Sven. Met Sven voor ogen, ook scherp zicht onderweg. Kijk op svenvoorogen.nl.
10: Het kacheltje Voorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels. Dus het kacheltje Voorden.
12: Ontdek jouw droominterieur bij Helmink Wonen en Keukens in Voorden met ons unieke interieurplan. Meer info op helminkwonen.nl/interieuradvies. Toe aan een nieuw kunstgebit? Maak dan een afspraak bij Primidentis. Aan de Paul Krugerstraat 2 in Arnhem. Primidentis.nl.
13: Helmink Wonen, voor ons ruime assortiment relax voor thuis. Kijk op helminkwonen.nl.
12: Op zoek naar een nieuwe keuken en de nieuwste keukentrends? Deze vind je bij Lusink Keukens in Apeldoorn. Bij ons geniet je van transparante en schappelijke prijzen. En zorgen we voor een perfecte uitvoering van planning tot montage. Loop gezellig bij ons binnen of
1: of maak een vrijblijvende afspraak op lusinkeukens.nl.
14: En dan gaan we nou in één keer een sprong maken. We gaan iets heel anders doen, want hier is hij, onze eigen...
15: Erik van der Weg!
16: Alle 1300 goed. Erik van den Berg.

Worries van Simon Webb. Het is 4:05. We zijn bezig met alle 1300 goed. We gaan naar een nummer waarbij menigeen een tissue zal nodig hebben. Het is een nummer welke op uitvaarten veelvuldiger wordt gebruikt. Het is prachtig, het is gevoelig. Het wordt gezongen door Sarah Brightman samen met Andrea Bocelli.

Ja, ze zongen het ooit als eerste keer toen ze het zongen bij het afscheid van een Duitse bokser die gewoon stopte met zijn carrière. Toen hadden ze ook nooit kunnen bevoeden wat dit lied teweeg zou brengen. Dat dit zo'n ongelofelijke wereldwijde klassieker zou worden over afscheid nemen. Die Duitser heette trouwens Henry Maske. Zeg mij totaal niks. Maar zometeen een lied over een andere bokser. Dus een beetje boks is een klein beetje het thema dit half uur op een of andere manier dus. Want Hurricane Bob Dylan komt er zometeen aan. Die vinden we op 924. Trouwens, Conte te partiro, Conte partiro. Time to say goodbye stond niet op nummer 1 bij ons, maar wel momenteel op nummer 1 bij de uitvaartmuziek in ons land. De top 3 bestaat momenteel uit Ave Maria, in allerhande uitvoeringen natuurlijk. Danny Vera's Rollercoaster is nummer 2. En dan op nummer 1, Time to say goodbye, Andrea Bocelli en Sarah Brightman. 925, we gaan naar Groninger Alidas Hidding. Die scoorde heel veel hits met de Time Bandits. Een paar solo-hitjes gehad, maar verreweg de meeste van zijn hits maakte hij in de tijd met de Time Bandits. 925, Listen to the Man with the Golden Voice.

Hurricane. In de albumversie van bijna 9 minuten. Heerlijk toch? Bob Dylan. Gevolgd door Rutger Kot samen met Paul de Leeuw. Blijf bij mij. Kreeg onder meer een stem dankzij Wilma Vissers. Dankjewel Wilma voor je mooie lijst. Mijn blik.

0: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
1: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
0: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
1: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
2: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, eet smakelijk voor straks.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
2: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
5: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
6: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van Bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
5: Bloesem. Met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
7: Ontdek jouw droominterieur bij Helmink Wonen en Keukens in Vorden met ons unieke interieurplan. Meer info op helminkwonen.nl/interieuradvies.
8: Iris en de Mol Uitvaartverzorging helpt u op een passende manier een laatste groet te brengen. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
9: Ook voor vloeren en raamdecoratie kijkt u op helminkwonen.nl.
8: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. iris-demol.nl.
10: Radio Gelderland. Het nieuws van 4 uur.
11: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In de Formule 1 heeft Max Verstappen de Grand Prix van Singapore gewonnen. Dat is voor het eerst in zijn carrière. Vanaf de start reed Verstappen op kop. Gisteren won Verstappen ook al de sprintrace in Singapore. En vorige week de Grand Prix van Bahrein. Verstappen stijgt naar de 4e plek in de WK-stand. De lokale burgemeester van Almere heeft gereageerd op de bedreigingen die de deelnemers aan de Pride Walk vrijdag hebben ervaren. Volgens hem wordt intimidatie en discriminatie niet geaccepteerd. Er werd op de deelnemers gescholden en ze werden bespuugd. De voorzitter van de Pride Walk werd bijna geraakt toen een auto op haar inreed. De organisatie zegt tegen Omroep Flevoland morgen aangifte te doen bij de politie. De man die vorige maand in Venlo slapend achter het stuur werd gevonden met €24.000 op zak, krijgt zijn geld terug. Uit onderzoek van de marechaussee blijkt dat de man uit Litouwen het geld had gewonnen in het casino, meldt Omroep L1. Hij had zijn winst gevierd en was achter het stuur in slaap gevallen. Dat trok de aandacht van de marechaussee, die het verhaal niet geloofde. Het geld werd in beslag genomen, nu blijkt dat de man de waarheid sprak en hij krijgt het prijzengeld terug. Zuid-Korea heeft voor het eerst een middelgroot containerschip naar Europa gestuurd via de Noordelijke IJszee. Vergeleken met de tocht via het Suezkanaal scheelt dat de helft. Door klimaatverandering is de IJszee zomers bevaarbaar zonder ijsbrekers. En Zuid-Korea ziet grote commerciële mogelijkheden. Dan het weer nog, verspreid over het land buien. In het zuiden is het droog, de temperatuur ligt tussen de 11 en 15 graden. Vanavond minder buien, temperatuur tussen 4 en 9 graden. En morgen bewolkt, maar wel droog en maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Dankjewel Jan, zometeen alle 1300 goed. We gaan trouwens nog titelturven het komend uur, dus pak pen en papier bij de hand. Wie weet pak jij de prijs mee. Qua muziek, deze kun je verwachten. De Monkees. En onder meer deze.
13: Nee, je hoeft niet naar huis vandaag.
12: Marco Borsato.
14: Gun jezelf het comfort van een prachtig interieur en een gezonde nachtrust. Bij Betting Wonen in Bredevoort vind je de mooiste meubelen en slaapsystemen van topkwaliteit. Onze experts helpen je persoonlijk bij het maken van de juiste keuze. Betting Wonen in Bredevoort. Voor een interieur waar je jarenlang van droomt.
15: Morgen wonen in de gebouwen van vandaag. Een stille zolder, verlaten pand, of een extra verdieping op een flatgebouw? Als je met andere ogen naar je huis en gebouwen kijkt, kan woonruimte ontstaan. Er is meer mogelijk dan je denkt. Kijk op gelderland.nl/morgenwonen.
16: Betting wonen in Bredevoort. Voor meer informatie kijk op bettingbredevoort.nl.
15: Morgen wonen in de gebouwen van vandaag. Kijk op gelderland.nl/morgenwonen.
17: Met de kleinkinderen op pad? Kom naar de Spelerij. Klimmen, ontdekken en vooral heel veel samen beleven. De Spelerij in Dieren. Kijk op spelerij.nl.
18: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse Hoeve Jonge Kaas plakken voor wat denk je? Maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AHA-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
19: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
20: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
19: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
21: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
19: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
22: Alle 1300 goed. Met Erik.

0: The Monkees, A Little Bit Me, A Little Bit You. Jullie hebben lijstjes ingestuurd. Als je er de tijd ervoor hebt genomen en er zin in had, kon je er ook nog wat opmerkingen bij plaatsen natuurlijk. We zijn toegekomen aan Laat Me Allerliefste, samen met Lisbeth List en Ramse Shaffy. Oorspronkelijk natuurlijk alleen van Ramse Shaffy. En Henk, die heeft daar ook een toelichting bij gegeven. Henk Bos in Veenendaal, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag, Erik.
0: Ik vind het leuk. Je hebt echt de tijd genomen om bij de door jou gekozen liedjes in de meeste gevallen wel eventjes een paar woorden te wijden aan wat jou raakt in het nummer. Dat vind ik leuk.
1: Ja, ja. Vind ik zelf altijd weer een leuke uitdaging, zeg maar.
0: Ja, precies. Ja. En leuk, ja, sommige liedjes, hè, daar heb je een bepaalde herinnering bij of zo. Maar wat ik grappig vind, bijvoorbeeld The Final Countdown, die ga ik nu niet draaien, hoor. Dat vond je eerst eigenlijk maar een schreeuwplaat, geen leuke plaat, maar je hebt hem wel gekozen.
1: Ja. Ja, ik vond het helemaal niks toen. Maar gaandeweg de jaren verstrijken. Ja, je wordt ouder en zo. En ik ben al 66 en ik vind nu een prachtplaat om te horen.
0: De meeste mensen worden een beetje rustiger als ze ouder worden. Maar jij gaat...
1: Nee. Ik ga gewoon door.
0: Heel goed, heel goed. Even kijken, ja, Moody Blues, The Gap Band, Prince, Rolling Stone staat erbij. Supertramp, is nou één artiest, want sommige mensen kiezen ook bijvoorbeeld voor 6 nummers van Elvis. Dan denk je, oh, dat is echt een Elvis liever. Heb jij niet één artiest die er voor jou uitspringt? Zeg, nou, dat is echt mijn artiest?
1: Ja, maar dat is heel hard.
0: Oh.
1: Dat is Motorhead.
0: Oké, okay. Oh, gelukkig. Dat is wel eventjes. Maar ja, je hebt Ramstein wel gekozen, ja. Dus en U2, Bad. Ja. Dus je hebt wel een beetje gitaren gekozen. Maar Motorhead, denk je, ach, laten we daar de Gelderse luisteraars me niet mee lastigvallen.
1: Nee, dat wil ik ze niet aan doen.
0: Bedankt, Henk, bedankt. We hadden het gewoon gedraaid, hoor. Maar,
1: ja.
0: Ach. Maar je hebt dus ook een zachte kant, want je hebt ook gekozen voor bijvoorbeeld Laat Me van, ja, oorspronkelijk alleen van Ramse Shaffy, later door in dit drie gezelschap gezongen natuurlijk.
1: Ja.
0: Dus je bent eigenlijk een man van twee gezichten. Je houdt zowel van harde muziek als ook van mooie, melodieuze, wat emotionelere ballads.
1: Ja, dat vind ik heel lekker om te luisteren, net hoe de stemming is. En zeker die van Allerliefste erbij, met Ramse Shaffy en Lisbeth List. Dat is echt een toevoeging, zeg maar, aan het nummer.
0: Ja, dat vond ik ook. Ik weet nog dat dat gemaakt werd. Toen dacht ik van, nou, het zal mij benieuwen. Want ja, Ramse Shaffy doet dat hartstikke goed in zijn eentje natuurlijk.
1: Ja.
0: Maar inderdaad, zo met elkaar en toch een net eventjes wat andere en een beetje andere geluid wat erachter is gekomen. Dat is een hele mooie uitvoering geworden.
1: Ja, dat vond ik dus ook. Vandaar dat ik deze versie in de top 1300 heb ingestuurd.
0: Mede dankzij jouw stem staat hij erin. Dankjewel, Henk, en blijf lekker luisteren.
1: Ga ik doen.
0: En draai vanavond na 6 uur zelf dan maar even Motorhead, hè?
1: Ja, dat ga ik zeker doen.
0: Heel goed, Henk. Okay. Groetjes.
1: Doei.

0: Ik heb het altijd zo gedaan. Laat me.
1: In het lijstje van Henk Bos staat hij dus ook. Laat me al de liefste staan van Lisbeth List en Ramse Shaffi. En vele stemden op deze versie en ook op de andere versie van Laat me. Een mooie positie voor Laat me, 921 in de lijst. En dat terwijl Henk zei, ja, ik had eigenlijk eens Motorhead, zeg, mijn favoriete band. Maar dat is zo hard, dat kun je niet draaien op Radio Gelderland. Nou Henk,

Ach, heerlijk weer, hè. Barry Ryan met die lekkere lachenstem. You're the first, you're my last, my everything. Even kijken in de administratie, in de lijst. Welk nummer koppelen wij eraan? 919 uit 1974. Eerder deze middag heb ik al iets gedraaid van het album Als Geen Ander van Marco Borsato. En ik heb er weer een voor je, van hetzelfde album. Dat zat alleen maar vol met meezingers. Dit keer Je Hoeft Niet Naar Huis Vannacht. Die kreeg onder meer een stem dankzij Jeannette Veldmaat uit Doetinchem. En ik zei het al, ik had een gesprekje met Henk Bos. En die had een afwisselende lijst samengesteld. Toen zei ik nog, er zijn wel mensen die hebben van één artiest meerdere keuzes gedaan. Jeannette Veldmaat in Doetinchem, die had ook een mooie lijst samengesteld. Die koos voor Zij van Marco Borsato. Afscheid nemen bestaat niet van Marco Borsato. Margarita van Marco Borsato. De bestemming van Marco Borsato. Dochters van Marco Borsato. Binnen van Marco Borsato. Waarom wil jij van Marco Borsato? Verder had ze Marco Borsato, Marco Borsato, Marco Borsato. Je hoeft niet naar huis vannacht, maar... Mooi van Marco Borsato, Breng Me Naar Het Water van Marco Borsato. En De Engel Bewaren van Marco Borsato. Oh nee, van Marco Schuitmaker. Zij heeft dus gewoon 24 keer Marco Borsato gestemd. En één keer, waarschijnlijk omdat ze toen door de titels heen was van Marco Borsato, toen heeft ze gestemd op Marco Schuitmaker. Met De Engel Bewaren. Kijk, en ze heeft er ook nog toelichting bij gezet. En die is kort en krachtig. Gewoon omdat Marco Borsato de beste zanger is.

0: beste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op PrestonPalace.nl.
1: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
3: Bent u 68 plus? En zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
4: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Goedemorgen. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
5: Echt waar, joh?
4: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
3: Geniet nu van uw

0: 24.
1: Download de app en start met Vint.
2: Skip je winterdip en vlieg naar de warme winterzon. Met Corendon vlieg je rechtstreeks vanaf Düsseldorf naar Curaçao. Witte stranden, een azuurblauwe zee en het hele jaar zomer. Boek nu vanaf Düsseldorf naar Curaçao en vlieg voordelig naar de winterzon. Met Corendon.
3: Het kacheltje in Voorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels. Complete installatie. Dus het kacheltje Voorden.
2: Vanaf Düsseldorf of Keulen naar de zon. Natuurlijk, met Corendon.
3: Het kacheltje Voorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels. Dus het kacheltje Voorden.
4: Wist je dat bijna de helft van de automobilisten slecht ziet tijdens rijden in het donker? Trek erop uit, met helder zicht van Sven. Met Sven voor ogen, ook scherp zicht onderweg. Kijk op svenvoorogen.nl.
5: Bijna half vijf. In Nijmegen in de Sint-Annastraat 11,4 graden. In Noordijk, gemeente Berkelland 13,4. Vanuit het noordwesten trekken nog steeds buien over Gelderland. Vanavond en vannacht minder buien, meer opklaringen. Temperatuur daalt naar 3 tot 6 graden. Gelders nieuws. In Ruurlo is een 32-jarige vrouw uit Borculo om het leven gekomen bij een nachtelijk auto-ongeval. Twee andere inzittenden van het voertuig raakten gewond. De auto botste tegen een boom. En vogelspotters in Gelderland zijn opgewonden. De zeldzame notenkraker, een kraaiachtige vogel uit Siberië, die is te zien in onze provincie. Het is lang geleden dat er zoveel notenkrakers te zien zijn geweest. Meer Gelders nieuws op gld.nl en natuurlijk ook in de Omroep Gelderland app. Zometeen gaan we titelturven. En er is onder meer muziek van Procol Harum in alle 1300 goed. Homburg. Maar na de reclame eerst Agneta.
6: De herfst is begonnen. Tijd om je interieur op te fleuren met warme kleuren en prachtige bloemen. Kom naar Tuincentrum Bloemendaal in Drempt en ontdek de magie van het seizoen.
7: Last van aanbijen of andere anale aandoeningen? Blijf er niet mee rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op waalkliniek.nl.
8: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB-aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
9: Keuken nodig? Kom inspiratie opdoen in onze showroom. Bezoek nu de keukenafdeling bij Venters Tegels en Vloeren in Winterswijk. Kijk op venterstegelsenvloeren.nl.
8: Zelfstandig mobiel blijven? Kom langs bij Scootmobiel Centrum Arnhem in Duiven.
10: Voordeelhuisjes.nl. Geniet deze herfst van de voordeligste wildarrangementen in Nederland of Duitsland. 2 tot 3 dagen al vanaf €84,75.
4: Voordeelhuisjes.nl. Wist je dat bijna de helft van de automobilisten slecht ziet tijdens rijden in het donker? Trek erop uit met helder zicht van Sven. Met Sven voor ogen, ook scherp zicht onderweg. Kijk op svenvoorogen.nl.
10: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar. Voordeeluitjes.nl.
11: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
12: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
11: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
13: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
11: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
14: Komt u ook proefzitten bij Zitcomfort? Wij helpen u met de ideale sta-opstoel. Nu tot wel 50% korting. Kijk op zitcomfort.nl.
15: Nieuw in Beuningen, Hornbach Vloeren. De grootste in vloeren is vanaf 21 oktober open. Je vindt ons op de Claudiuslaan 62 in Beuningen. Hornbach Vloeren. Er is altijd iets te doen.
14: Zitcomfort. Vandaag bestellen is morgen al relaxen. Zitcomfort.nl.
16: Herkenrad Fietsplaza nodigt u uit om kennis te komen maken met onze uitgebreide collectie op het gebied van e-bikes. Ervaar het verschil in comfort op onze testbaan en laat u verrassen door een testrit. Onze haal- en brengservice maakt alles helemaal compleet. Wij ontzorgen u met 100% services en kwaliteit. Herkenrad Fietsplaza, de e-bike-specialist van de regio.
14: Zitcomfort. Vandaag bestellen is morgen al relaxen. Zitcomfort.nl.
17: Alle 1300 goed. Erik van den Berg. Radio Gelderland.
0: klaar voor de start. Goedemiddag, dames en heren. Op dit ogenblik verloopt alles precies volgens schema.

0: zij van ABBA. Nou ja, een van de dames van ABBA natuurlijk. Agnetha Valskirk, Wrap Your Arms Around Me. We gaan titelturven.
1: Titelturven.
0: En het mooie aan titelturven vind ik zelf dat ik het spel in één zin kan uitleggen. Luister en turf het aantal keren dat je de titel hoort. Moeilijker is het niet. Maar toch zijn er soms liedjes waarvan je denkt, nou, zo moeilijk kan het niet zijn. Zo hadden we een paar dagen geleden Celebration van Kool & The Gang. Ik denk, nou, dat kan toch niet zo moeilijk zijn. Toen liep het aantal schattingen echt uit van 5 tot en met 35 of zo. Ik denk dat we dit keer een nummer hebben wat makkelijker is. Het is een Nederlandstalig nummer. De titel is ook duidelijk, Wereld Zonder Jou. Het is van Marco Borsato en Treintje Oosterhuis. En jouw opdracht is turf het aantal titels. Luister goed en hoe vaak wordt die titel in zijn geheel gezongen. Als je het weet, dan stuur je een WhatsAppje 06 22 22 13 42. We spelen ook dit keer om het oplaadstation, inclusief klok. Heel handig, kun je hem naast je bed gebruiken als klok. Maar je kunt ook je mobiele telefoon erbovenop leggen en kun je hem draadloos opladen. Is dat niet gemakkelijk? Is dat niet mooi? Dat dacht ik. Pen en papier bij de hand. Iedereen klaar? Turven maar.
1: Titelturven.

0: Komt hij nog een keer misschien, zachtjes?
1: Nee, dit was het echt. Dus het aantal streepjes wat je hebt geturfd, dat moet het antwoord zijn.
2: Titelturfen.
1: Hoe vaak hoorde je de titel Wereld zonder jou gezongen worden door Marco Borsato en Treintje Oosterhuis? 06 22 22 13 42. Pente zit bij de computer en de telefoon. Die is benieuwd hoe vaak jullie het hebben geturfd. Op het spel staat dus zo'n radio herstel klok / oplaadstation. Maar het ziet er dus een beetje uit als een jaren 70 wekkerradio. Vandaar die verwarring bij mij natuurlijk. Hoe vaak heb je het geturfd? Laat het weten via de WhatsApp.

0: Robert Long en Jacob, we zaten in 1974.
1: Titelturven.
0: Contact met Putten, met Jacqueline Kieft. Jacqueline, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: We hebben titel geturfd met Marco Borsato en Treintje Oosterhuis. Wereld zonder jou. Ik dacht, nou, dit is echt heel makkelijk. Toch heb ik eigenlijk meer fouten dan goede antwoorden binnengekregen.
2: Oké.
0: Okay. Raar toch? Vind je niet? Vond jij het moeilijk?
2: Nou, nee. Ja, we hebben hier zitten luisteren. Dus toen, Ja, het viel wel mee deze keer, maar niet zo
0: veel. Dus nee, dat dacht ik ook. Ja, ik wilde de andere kandidaten die het fout hadden niet in een kwaad daglicht stellen natuurlijk. Hè. Absoluut niet zelfs.
2: Nee.
0: Jullie hebben geturfd en nou, laten we meteen even ter zake komen. Hoe vaak heb je de titel gehoord?
2: Drie keer.
0: Ja, hartstikke goed. Dus we gaan zo'n apparaat in een envelop stoppen en dat komt naar Putten toe. Je hebt ook een lijst ingestuurd, Jacqueline, toch?
2: Ja, ik had ook een lijst ingestuurd, ja.
0: Heb je vandaag al nog wat van je favoriete artiesten voorbij horen komen?
2: Nou, niet dat ik... Dat weet ik eigenlijk niet meer. Ik heb het helemaal in het begin gedaan.
0: Ja.
2: Dus...
0: Ja, goed, je kunt ook van alles aanvinken natuurlijk.
2: Ja,
0: dus, maar ik vraag altijd iedereen even... Is er niet één artiest waarvan je zegt... Nou, dat is echt mijn artiest. Daarbij als ik dan toch één artiest moet noemen... Dan is dit mijn artiest. Heb je één zo'n artiest waar je echt fan van bent?
2: Nou, ik ben wel fan van Rob de Nijs.
0: Oké, dus daar heb je al een aantal... Ja, precies. Maar daar heb je al een aantal liedjes van gekozen, mag ik aannemen.
2: Die heb ik wel gekozen, ja.
0: Kijk, is dat nou, die komt nog veelvuldig voorbij in de alle 1300 goed, hoor. Dus je kunt je lol nog wel op.
2: Nou, hartstikke mooi.
0: Hartstikke leuk. Fijn dat je luistert, fijn dat je een lijst hebt ingevuld. En wij gaan een mooi apparaat opsturen waarop je je telefoon draadloos kunt opladen. Kom naar Putten toe, Jacqueline. Dankjewel voor het meedoen.
2: Ja, hartelijk bedankt.
0: Helemaal goed en een fijne zondag nog, hè?
2: Ja, jullie ook. Fijne uitzending.
0: Yo, dag.
2: Yo.
1: Alle 1300 goed.
0: We zijn toegekomen aan... Nummer 914.

Wie heeft de langste plaat niet in zijn bezit? Oké, er zijn best wel veel mensen die het niet in zijn bezit hebben. Ik snap het. Maar een klassiekertje natuurlijk, hè. De titelsong van dat nummer, Harvest Moon, Neil Young. Alle 1300 goed, van oud naar nieuw. Nederlandse zangeres die zeer succesvol is de laatste jaren. Mo, dat heb jij gedaan.

0: heb jij gedaan?
1: '913, Mo, dat heb jij gedaan. '912, een lied over een hoed. Nou, de Homburg, dat is een hoed. Ja, je moet het maar weten. Voor Uncle Herm. In alle 1300 goed hier op Radio Gelderland. Lees de lijst mee op

0: Radio Gelderland.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met nog maar 3 dagen korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
3: doei doei!

0: Maar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
1: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
2: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
1: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
2: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
3: Brugink in Heelweg, al 40 jaar het adres voor keukens, sanitair en tegels. Brugink verzorgt met eigen personeel alle bijkomende werkzaamheden. Van installatie tot tegelwerk en van timmer tot metselwerk. De vakmannen van Brugink maken het waar.
4: Skip je winterdip en vlieg naar de warme winterzon. Met Corendon vlieg je rechtstreeks vanaf Düsseldorf naar Curaçao. Witte stranden, een azuurblauwe zee en het hele jaar zomer. Boek nu vanaf Düsseldorf naar Curaçao en vlieg voordelig naar de winterzon. Met Corendon.
5: Shop de nieuwe herfstcollectie bij Lancôme Mode. Met bekende merken als Dreamstar, Soya Concept, Brax Broeke, Enjoy, Sensia en Vos Amsterdam. Je vindt het bij Lancôme Mode in Delden, Schalkhaar en Apeldoorn.
4: Vanaf Düsseldorf of Keulen naar de zon? Natuurlijk, met Corendon.
6: Radio Gelderland. Het nieuws van 5 uur.
7: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Directeur Ina Klaassen van het Rotterdamse Museum Boijmans van Beuningen is overleden. Ze was ernstig ziek. Klaassen werd directeur van Boijmans in 2019, de eerste tijd samen met Charles Ex. Ze was nauw betrokken bij de verbouwing van het museum en de komst van het depot. Voor haar verdiensten kreeg ze in augustus nog een belangrijke Rotterdamse onderscheiding. Ina Klaassen was 57 jaar. In de Formule 1 heeft Max Verstappen de Grand Prix van Singapore gewonnen. Dat is voor het eerst in zijn carrière. Vanaf de start reed Verstappen op kop. Gisteren won Verstappen ook al de sprintrace in Singapore. En vorige week de Grand Prix van Bahrein. Verstappen stijgt naar de vierde plek in de WK-stand. De leider blijft de Italiaan Kimi Antonelli, die bij de volgende race al kampioen kan worden. In de Eredivisie is het Telstar niet gelukt om te winnen van ADO Den Haag. Het werd 2-2. De ploeg uit Velsen-Zuid speelde een groot deel van de wedstrijd met een man meer, na een rode kaart voor Milan Hokke. PEC Zwolle verloor thuis met 0-1 van Cambuur. Eerder vanmiddag won FC Utrecht met 3-1 van hekkensluiter Willem II. Oud-Feyenoord-doelman Henk van der Bijl is overleden. Hij was de oudste nog levende Feyenoorder. De keeper was een geboren Rotterdammer en vanaf zijn 12e lid van de club. Van der Bijl speelde in de jaren 40 en 50 meer dan 200 wedstrijden voor Feyenoord. Zijn bijnaam was Henkie Bijl, de tijger op het doel bij Feyenoord. Na zijn voetbalcarrière had hij onder meer een herenmodezaak aan de Kruiskade in Rotterdam. Henk van der Bijl was 101. En het weer, minder regen. Het is ongeveer 13 graden. Vanavond bewolkt en droger. Vannacht daalt de temperatuur naar 4 tot 9 graden. Morgen bewolkt, maar wel droog en maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dankjewel. Zometeen onder meer de allerpopulairste Duitse artiest van dit moment. Helene Fischer. We horen zo direct deze achterbaan.
9: Wenterstegels en Vloeren, de tegelspecialist in Winterswijk. Wenterstegelsenvloeren.nl.
10: Iris en de Mol uitvaartverzorging is voor iedereen. Ook als u niet of elders verzekerd bent. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
11: INS uit Hummelo, zowel projectmatig als privé, uw partner in de zonwering, de verandazonwering, carports en raamdecoratie. Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
10: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. iris-demol.nl.
11: Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
12: Morgen wonen in de gebouwen van vandaag. Een stille zolder, verlaten pand of een extra verdieping op een flatgebouw? Als je met andere ogen naar je huis en gebouwen kijkt, kan woonruimte ontstaan. Er is meer mogelijk dan je denkt. Kijk op gelderland.nl/morgenwonen.
13: Nieuw in Beuningen, Hornbach Vloeren. De grootste in Vloeren is vanaf 21 oktober open. Je vindt ons op de Claudiuslaan 62 in Beuningen. Hornbach Vloeren. Er is altijd iets te doen.
12: Morgen wonen in de gebouwen van vandaag. Kijk op gelderland.nl/morgenwonen.
14: Wormskamp Licht en Interieur. Voor een mooi en sfeervol thuis. De lichtexperts van Wormskamp laten uw inrichting uitstekend tot zijn recht komen. Zet uw interieur in de schijnwerpers door een uitgekiend lichtplan van de lichtadviseurs van Wormskamp. Kom eens aan op de Havenstraat in Doetinchem. Of neem een kijkje op wormskamp.nl.
15: Kom naar het Lalique Museum in Doesburg. Ontdek René Lalique, de Da Vinci van de glaskunst. Zijn vazen en juwelen zijn adembenemend. Boek je tickets op laliquemuseum.nl.
14: Wormskamp, waar licht en interieur samenkomt. Kijk op wormskamp.nl.
16: Alle 1300 goed. Met Erik van den Berg.
17: Attentie, ga!

hebben nog een tijdje in Nijkerk het Demis Roussos Museum gehad. Op een gegeven moment is dat verhuisd en inmiddels zijn alle kledingstukken, gouden platen en andere zaken die daar tentoongesteld zijn geweest terug naar de familie van Roussos in Griekenland gegaan. En hij maakte natuurlijk deel uit van Aphrodite's Child, Rain and Tears in alle 1300 groeten, onder meer dankzij Frank de Haas. En Ron Schoen, ook hij zei, deze mag niet ontbreken. In Ede zat Erik achter zijn computer of achter zijn telefoon. Dat vermeldt het verhaal natuurlijk niet. Stelde een mooi lijstje samen. En deze zette hij er ook bij. Goeie keus uit de jaren 80. Alan Parsons Project, Don't Answer Me.

0: Boston's Project en Don't Answer Me. Het is 4:15 geweest. Contact met Beuningen, contact met Roderick van Kerkhof. Roderick, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Erik.
0: Ik heb goed en slecht nieuws voor je. Waar zullen we mee beginnen?
1: Ja, begin dan aan het slechte nieuws.
0: Duo Abe heeft alle 1300 goed niet gehaald.
1: Ja, dat was wel te bedenken, Erik.
0: Ja, geweldig. Jij bent een groot sportliefhebber. Je hebt sportmanagement gedaan. Maar ook samen met Jan Knipping een tijdje een vrolijk duo gevormd. Voor de grap, maar wel hartstikke gezellig natuurlijk. Als duo Abe. Maar nee, jullie hebben helaas niet de lijst gehaald.
1: Nee, ik had het ook niet verwacht, Erik. Dus ik ben niet teleurgesteld.
0: Gelukkig maar.
1: En ik denk Sean ook niet.
0: Nee, joh. Er staan allemaal grote namen in. Bruce Springsteen, de Beatles. Nou, dat gaan we door natuurlijk. En dat vind ik leuk, want ik weet, jij bent een enorme fan. En zij heeft natuurlijk de lijst wel gehaald van Helene Fischer.
1: Absoluut.
0: Ja, hoe vaak heb je er inmiddels een live mogen aanschouwen bij grote concerten?
1: Dat gaat al richting de 10, denk ik.
0: Oh, echt waar? Dus als er weer een tour is, dan sta je echt meteen klaar van, daar moet ik weer bij wezen.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Ja, ongelooflijk. Ja, het is wel een fenomeen. Kun je dat eens voor mensen die dat niet weten, maar hoe zou je het fenomeen Helene Fischer willen duiden? Wat maakt haar zo groot?
1: Ja, ik denk dat je haar het beste kunt vergelijken, maar dat vind ik, hè. Dus er zullen heel veel mensen daar misschien anders over denken. Maar ik vind het de Duitse Celine Dion.
0: Ja.
1: Van dat kaliber.
0: Ja, het is een enorme performer natuurlijk. Het is sowieso, we zeggen altijd, artiesten moeten de X-factor hebben. Nou, die heeft zij wel, volgens mij.
1: Nou ja, ik heb ze gezien voor de eerste keer in, dat was in Dortmund, in de Westfalenhallen. Ja, en dan zie je dat door de lucht heen zweven. Dan zie je ze aan een touw hangen. Dan zie je ze acrobatiek doen. En dan denk je, kun je daar ook nog bij zuiver blijven zingen? En dat kan ze dan ook nog. Ja, en het zingen is natuurlijk prachtig. En ja, Erik Mann onder elkaar. Ze ziet er ook heel goed uit.
0: Ja, het is een waanzinnige vrouw. Wat een uitstraling. En ze kan één ding, en dat heb jij misschien dan ook al een paar keer gezien. Zij is op een gegeven moment, kreeg ze een keer een pul bier aangeboden van een liter. Hè. Dat zijn flinke pullen die je daar in Duitsland kunt krijgen. En die dronk ze in één teug leeg. En daar was een filmpje van, dus dat ging viral. Iedereen vond dat waanzinnig. En volgens mij voelt ze zich sindsdien wel een beetje verplicht om bij alle grote concerten dat te doen. Maar doet ze dat ook bij elk concert dan?
1: Nou, niet bij elke. Ik heb ook wel eens concerten gezien waar het niet gebeurde. Dus ze is niet aan de pullen, zeg maar even, in plaats van de pillen.
0: Nee, precies. Nee. Ja, wat je zegt, ze zingt hartstikke goed. Maar je moet je niet voorstellen, als je een beetje moe bent en je hebt al hard gesport, zeg maar, op het podium met dat heen en weer, dat je dan een liter bier wegzet. Ja, dan zing je niet zo zuiver meer na verloop van tijd, denk ik.
1: Nou ja, des te knapper dat ze dat wel blijft doen natuurlijk.
0: Ja, waanzinnig. Is er alweer een tour in het verschiet eigenlijk van Helene Fischer?
1: Ja, ik heb het wel begrepen. En goed, alles is uitverkocht normaal gesproken. Dus kaartjes, dat is altijd lastig om daar aan te komen. Maar ja, mijn maat Sean Knipping had ooit een keer voor de gein gezegd dat ze ook in Arnhem zou komen.
0: Dat klopt, ja.
1: En toen dachten ze dat een grap was. Maar 2 maanden later werd het toch aangekondigd dat ze in Arnhem was. Dus ik zou bijna zeggen, je kunt het, als je hier toch aan de grens loopt, kun je bijna niet maken om niet te gaan kijken.
0: Nee, precies.
1: Je krijgt een geweldige avond. En als je de teksten ook nog eens al luistert, dan en je bent de Duitse taal een beetje machtig. Of je kunt goed met AI en je kunt het vertalen. Ja, dan zie je ook hoe mooi dat die teksten van haar zijn.
0: Waanzinnig. Mijn kop is een achterbaan. We gaan achterbaan laten horen. Dankjewel. En groetjes aan Jan, hè.
1: Dankjewel en een fijne uitzending, Erik.
0: Dankjewel, Roderick van Kerkhof.

0: Radio Gelderland.
1: Uw schoorsteen vakkundig laten vegen en renoveren? Dak- en schoorsteentechniek Engels & Zoon in Arnhem is een erkend ASBB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
2: Bij Schoenmode Hermans vind je een ruim assortiment aan comfortabele, modieuze schoenen voor dames en heren. Wij combineren vakmanschap met persoonlijk advies, zodat jij altijd met de juiste schoenen naar huis gaat. Schoenen die echt goed zitten. Jouw voeten verdienen het. Schoenmode Hermans. Met vestigingen in Hengelo, Gelderland en Winterswijk.
1: Uw schoorsteen vakkundig laten vegen en renoveren? Kijk op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
2: Schoenmode Hermans in Hengelo en Winterswijk. Kom ook langs voor de perfecte wandelschoen.
3: Wist je dat bijna de helft van de automobilisten slecht ziet tijdens rijden in het donker? Trek erop uit met helder zicht van Sven. Met Sven voor ogen, ook scherp zicht onderweg. Kijk op svenvoorogen.nl.
4: Dames en heren, het is stil op de radio. Moet ik dan weer wat zeggen? Ja, dan moet ik weer wat zeggen. En zo gaat het maar door tot 6 uur. Hè? Tegen 6 uur, dan draai ik mijn allerlaatste van vandaag in alle 1300 goed. We gaan op weg naar Roberto Giacchetti en de Scooters en I Save the Day. Blik op het Gelders nieuws van vandaag. En natuurlijk even naar de thermometers kijken. In Wamel, daar staat momenteel 11,6 graden. En in Zelhem 13,4. Vanavond meer opklaringen, minder buien en een graad of 3 tot 6. Gelders nieuws. In Ruurlo is een 32-jarige vrouw uit Borculo omgekomen bij een nachtelijk auto-ongeval. Twee andere inzittenden raakten gewond. De auto botste tegen een boom. En bijna 400 regenboogvlaggen kleurde de gemeente Oldebroek kleurrijk afgelopen zaterdag. Maar toen het dorp vanmorgen wakker werd, bleken meerdere regenboogvlaggen met grof geweld te zijn gestolen en vernield. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in de Omroep Gelderland app.
5: Op zoek naar een persoonlijk en betaalbaar grafmonument? Gerritse Grafmonumenten biedt ruime keuze aan grafmonumenten in vele soorten en stijlen. Kom vrijblijvend langs voor inspiratie. Gerritse Grafmonumenten in Baak. Kijk op gerritsengrafmonumenten.nl.
6: Shop de nieuwe herfstcollectie bij Lanco Mode. Met bekende merken als Dreamstar, Soja Concept, Brax Broeken, Enjoy, Sensia en Vos Amsterdam. Je vindt het bij Lanco Mode in Delden, Schokhaar en Apeldoorn.
7: Wenters Tegels en Vloeren, de tegelspecialist in Winterswijk. Wenterstegelsenvloeren.nl.
8: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
9: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
8: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
10: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
8: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
11: Toe aan een nieuw kunstgebied? Maak dan een afspraak bij Primidentis aan de Paul Krugerstraat 2 in Arnhem. Primidentis.nl.
1: Dak- en schoorsteentechniek Engels & Zoon in Arnhem is een erkend ASBB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
12: Toe aan een leesbril die echt langer meegaat? Mijnleesbril.nl. Kwaliteit hoeft niet duur te zijn. De grootste keuze en gratis verzending.
13: Mijnleesbril.nl.
1: Professioneel uw schoorsteen laten vegen? Kijk op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
14: Voordeelhuisjes.nl. Het stormt voordeel met onze herfstdeals. Boek nu een vakantiepark in Nederland, Duitsland of België met kortingen tot al 40%. Voordeelhuisjes.nl.
15: Op zoek naar een nieuwe keuken en de nieuwste keukentrends? Deze vind je bij Lusink Keukens in Apeldoorn. Bij ons geniet je van transparante en schappelijke prijzen. En zorgen we voor een perfecte uitvoering, van planning tot montage. Loop gezellig bij ons binnen. Of maak een vrijblijvende afspraak op lusinkkeukens.nl.
14: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
15: Voordeeluitjes.nl.
16: Meeks Meubelen, de huiskamer van de Achterhoek. Ruim 10.000 vierkante meter in Vorden en Ruurlo. Aan betaalbare kwaliteitsmeubelen en slaapkamers. Maak in alle rust een keuze. Wij geven u graag goed advies. Bij Meeks Meubelen meer dan 100 relax- en sta-op voor thuis. Snel leverbaar. Meeksmeubelen.nl.
17: Alle 1300 goed.
0: Erik van den Berg.

I Need You, Paul Kerk, alle 1300 goeds op Radio Gelderland. Dit herken je natuurlijk, staat erin dankzij onder meer Carolien, Eva en Jorrit. Hier zijn de Beatles.

0: Ja, iedere kerst zitten we weer met zakdoeken klaar als All You Need of Love is All You Need is Love op tv is. Met Robert en Brink en al die mensen die de liefde hebben gevonden, maar elkaar zijn kwijtgeraakt. En die worden dan door Robert natuurlijk weer bij elkaar gebracht. Maar goed, je kent dat concept natuurlijk, hè. Alle 1300 goed. Met een beetje geluk hebben we de eerste 400 nummers van de lijst zometeen gehad.
1: Nummer
0: 903. Bob Seger en de Silver Bullet Band. Daarna Herbert Grönemeyer. Die week.

902. Deze week Herbert Grönemeyer, ook al een uitvaarttopper. Wordt veel gebruikt bij uitvaartplechtigheden. Herbert Grönemeyer, deze week in het Nederlands trouwens de weg door Guus Meeuwis nog gezongen. Zometeen een vrolijk einde hoor van deze dag. Alle 1300 groeten, Roberto Giacchetti en de Scooters. Na, waarom nou jij?

gaan. Met geen enkele hoop voor morgen. Geen hoop op wat dan ook. Tel gewoon de lange dagen. Tel gewoon de lege lange dagen. Maar ik wil niet.

0: Nou, we hebben onze portie Marco Borsato wel gehad deze dag, hè. Want hij kwam volgens mij 6 keren voorbij, waarvan de meeste keren in de middag, maar met plezier gedraaid. Ik heb er nog eentje voor vandaag en dan gaan we morgen in alle vroegte weer verder met Frank. Met nummer 899. Ik wijs je nog alvast even op volgend weekend, want volgend weekend is de finale van alle 1300 goed. En je bent zowel zaterdag als zondag van harte welkom in Café Jans, midden in Arnhem, naast Musee Sacrum. En daar gaan we de uitzendingen laten plaatsvinden. Daar kunnen ook de winnaars van de ontbijtjes gaan nuttigen. Niet met volle mond praten. En daar komen heel wat artiesten optreden. We hebben een huisband, we hebben Frans Duits, we hebben Frank Boeien. We hebben... Rutger van Barneveld natuurlijk. Jij probeert het even uit mijn hoofd te doen. Ik had het beter kunnen opschrijven. Maar je bent dus van harte welkom. Je hoeft je niet aan te melden. Je bent gewoon lekker welkom. Vandaag heb ik er nog één. Een lied waarop gestemd is uit binnen- en buitenland. Onder meer vanuit Duitsland door Siska. Nummer 900, dat is namelijk I Save the Day van Roberto Giacchetti's In the Scooters. Tot morgen.
1: Nummer 900.

0: alle 1300 goed.
1: Het kacheltje in Voorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels. Complete installatie. Dus het kacheltje Voorden.
2: Wist je dat bijna de helft van de automobilisten slecht ziet tijdens rijden in het donker? Trek erop uit met helder zicht van Sven. Met Sven voor ogen, ook scherp zicht onderweg. Kijk op svenvoorogen.nl.
1: Het kacheltje Voorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels. Dus het kacheltje Voorden.
3: Ontdek jouw droominterieur bij Helmink Wonen en Keukens in Voorden met ons unieke interieurplan. Meer info op helminkwonen.nl/interieuradvies. Toe aan een nieuw kunstgebied? Maak dan een afspraak bij Primidentis aan de Paul Krugerstraat 2 in Arnhem. Primidentis.nl.
4: Helmink Wonen, voor ons ruime assortiment relax voor thuis. Kijk op helminkwonen.nl.
5: Brugink in Heelweg, al 40 jaar het adres voor keukens, sanitair en tegels. Brugink verzorgt met eigen personeel alle bijkomende werkzaamheden. Van installatie tot tegelwerk en van timmer tot metselwerk. De vakmannen van Brugink maken het waar.
0: Radio Gelderland. Het nieuws van 6 uur.
6: Jan van der Putten met het NOS-journaal. President Trump kondigt een staakt het vuren aan voor de energiesector in Rusland en Oekraïne. Het gaat onmiddellijk in, schrijft Trump. Volgens hem hebben beide partijen ermee ingestemd. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat hij nergens van weet en dat hij meer details wil. Rusland heeft nog niet op het bericht van Trump gereageerd. In Polen is iemand gearresteerd vanwege plannen voor een aanslag op premier Tusk en de minister van Defensie. Dat heeft de minister van Binnenlandse Zaken gezegd. Wie het is en wat de verdachte van plan zou zijn, is niet bekendgemaakt. De Binnenlandse Veiligheidsdienst kreeg een e-mail over de dreiging en schakelde de politie in. Politie en veiligheidsdiensten in Polen zijn extra op hun hoede voor hybride dreiging uit Rusland. Tusk bedankt op X de politie voor het snelle optreden. In een café in Eindhoven heeft een vrouw gisteravond om zich heen gespoten met pepperspray. Er waren op dat moment zo'n 70 mensen binnen. Bezoekers en medewerkers kregen last van hun ogen en moesten naar buiten, meldt Omroep Brabant. De actie van haar vrouw werd vastgelegd op camerabeelden. Ze zat met drie mannen aan een tafel. Rond 1 uur pakte ze een busje pepperspray uit de tas, spoot in het rond en verliet daarna met de mannen de zaak. De eigenaar van het café in Eindhoven gaat aangifte doen. Directeur Ina Klaassen van het Rotterdamse museum Boijmans van Beuningen is overleden. Ze was ernstig ziek. Klaassen werd directeur van Boijmans in 2019. De eerste tijd samen met Charles Ex. Ze was nauw betrokken bij de verbouwing van het museum en de komst van het depot. Voor haar verdiensten kreeg ze in augustus nog een belangrijke Rotterdamse onderscheiding. Ina Klaassen was 57 jaar. Het weer. De regenbuien nemen wat af. Het is een graad of 13. Vanavond bewolkt en droger. En vannacht daalt de temperatuur naar 4 tot 9 graden. Morgen bewolkt, maar droog en maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

Het is zover. Dit is de grootste hitlijst van Radio Gelderland. Alle 1300 goed. De allerbeste hits volgens jou. Luister 10 dagen lang naar de smaak van Gelderland. Tijdens alle 1300 goed, hier op Radio Gelderland.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Oekraïense president Zelensky zegt dat hij bereid is een akkoord te sluiten met Rusland over een staakt het vuren. Hij reageert op een korte mededeling van president Trump dat Oekraïne en Rusland beloven elkaars energievoorziening niet aan te vallen. De afspraak zou onmiddellijk ingaan. Zelensky zegt dat hij nog van niks weet, maar dat hij een akkoord wil sluiten als Rusland ook niet aanvalt. Rusland heeft nog niet gereageerd. Beide landen vallen al maanden elkaars energievoorziening aan, zoals raffinaderijen en olieopslagplaatsen. In een café in Eindhoven heeft een vrouw gisteravond om zich heen gespoten met pepperspray. Er waren op dat moment zo'n 70 mensen binnen. Bezoekers en medewerkers kregen last van hun ogen en moesten naar buiten, meldt Omroep Brabant. De actie van de vrouw is vastgelegd op camerabeelden. In Polen is iemand gearresteerd vanwege de plannen voor een aanslag op premier Tusk en de Poolse minister van Defensie. Dat heeft de minister van Binnenlandse Zaken gezegd. Wie het is en wat de verdachte van plan zou zijn, is niet bekendgemaakt. De Binnenlandse Veiligheidsdienst kreeg een e-mail over de dreiging en schakelde de politie in. Politie en veiligheidsdiensten in Polen zijn extra op hun hoede voor hybride dreigingen uit Rusland. Oud-Feyenoord-doelman Henk van der Bijl is overleden. Hij was de oudste nog levende Feyenoorder. De keeper was een geboren Rotterdammer en vanaf zijn 12e was hij lid van de club. Van der Bijl speelde in de jaren 40 en 50 meer dan 200 wedstrijden. Hij was 101. Het weer, vanavond opklaringen, een heldere nacht. Morgen eerst plaatselijk mist, verder droog met zon en 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

0: maken.
1: Jouw zaterdag is niet compleet zonder de gezelligheid van De Hoop op Zaterdag.
2: Tussen 10 en 12 zijn wij,
1: Jan
2: en Cindy, het centrum van gezelligheid.
1: Win de enige echte De Hoop op Zaterdag bok met het spelletje Ontdek ons plekje.
2: En natuurlijk is er altijd die ambachtelijk uitgezochte muziek.
1: Dus tot zaterdag.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 8 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Straks om 9 uur gaan er weer treinen rijden tussen Rotterdam en Delft. Dat is een paar uur eerder dan gedacht, meldt ProRail. Gisterochtend bleek dat een afgesloten toegangsdeur van een technische ruimte onder een spoorbrug was opengebroken. Binnen stonden kabels van het treinbeveiligingssysteem in brand. Het herstel ging vlot, zegt ProRail. De politie in Rotterdam is nog bezig met het onderzoek naar de daders. De Oekraïense president Zelensky zegt dat hij bereid is een akkoord te sluiten met Rusland over een staakt het vuren. Hij reageert op een korte mededeling van president Trump dat Oekraïne en Rusland beloven elkaars energievoorziening niet aan te vallen. De afspraak zou onmiddellijk ingaan. Zelensky zegt dat hij nog van niks weet, maar dat hij een akkoord wil sluiten als Rusland belooft ook niet aan te vallen. Rusland heeft nog niet gereageerd. Beide landen vallen al maanden elkaars energievoorziening aan, zoals raffinaderijen en olieopslagplaatsen. In Polen is iemand gearresteerd vanwege de plannen voor een aanslag op premier Tusk en de minister van Defensie. Dat heeft de minister van Binnenlandse Zaken gezegd. Wie het is en wat de verdachte van plan zou zijn, is niet bekendgemaakt. De Poolse Binnenlandse Veiligheidsdienst kreeg een e-mail over de dreiging en schakelde de politie in. Politie en veiligheidsdiensten in Polen zijn extra op hun hoede voor hybride dreiging uit Rusland. Zuid-Korea heeft voor het eerst een middelgroot containerschip naar Europa gestuurd via de Noordelijke IJszee. Vergeleken met de tocht via het Suezkanaal scheelt het de helft. Door klimaatverandering is de IJszee zomers bevaarbaar zonder ijsbrekers. En Zuid-Korea ziet grote commerciële mogelijkheden. En het weer, vanavond opklaringen en nog enkele buien. Een heldere nacht, het wordt 9 tot 12 graden. Morgen eerst plaatselijk mist, verder droog met zon en 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

Kijk iedere donderdag naar Plaats Delict. Het opsporingsprogramma van Omroep Gelderland en RTV Oost. Politie en justitie vragen je wekelijks mee te denken over misdaden in Gelderland en Overijssel. Want dankzij jouw tips kunnen vele vormen van criminaliteit worden opgelost. Iedere donderdag bij Omroep Gelderland. Plaats

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 9 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Rusland heeft volgens president Zelensky een energiecentrale beschoten in Kharkiv in het oosten van Oekraïne. 6 mensen zouden gewond zijn geraakt. Uit de videoboodschap van Zelensky valt niet op te maken of de aanval kwam na de mededeling van president Trump dat Rusland en Oekraïne een staakt het vuren zouden hebben afgesproken. Ze zouden elkaars energievoorziening niet meer onder vuur nemen. Volgens Trump zou het bestand onmiddellijk ingaan. Zelensky zei van niks te weten. Rusland heeft nog niet gereageerd. Saudi-Arabië meldt een aanval op het internationale vliegveld van Dammam aan de kust. Ook wordt een nieuwe aanval gemeld op de internationale luchthaven van de hoofdstad Riyadh. De passagiersterminal zou zijn geraakt door een projectiel. Gisteren kwamen bij een Houthi-aanval vanuit Jemen op het Saoedische vliegveld 13 mensen om het leven. Zeker 300 mensen raakten gewond. Saudi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. En de Houthis melden een Saoedische aanval op een door hen gecontroleerde luchthaven in Jemen. Een deel van het strand van Scheveningen is een tijd afgezet na de vondst van een verdacht voorwerp. Gedacht werd dat het een zeemijn was. Wandelaars ontdekten het begroeide bolle voorwerp vanmiddag in de branding. De politie hield het publiek op een afstand. De explosieve opruimingsdienst stelde uiteindelijk vast dat het een ongevaarlijke grote metalen bal was, vermoedelijk van een schip. Vanaf rond deze tijd rijden er weer treinen tussen Rotterdam en Delft. Dat is een paar uur eerder dan gedacht, meldt ProRail. Gisterochtend bleek dat een afgesloten toegangsdeur van een technische ruimte onder een spoorbrug was opengebroken. Binnen stonden kabels van het treinbeveiligingssysteem in brand. Het herstel ging vlot. De politie in Rotterdam is nog bezig met het onderzoek naar de daders. En het weer vanavond opklaringen. Morgen eerst plaatselijk mist. Verder droog met zon en 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Gelderland. De avond van Gelderland.

het is zover. Dit is de grootste hitlijst van Radio Gelderland. Alle 1300 goed. De allerbeste hits volgens jou. Luister 10 dagen lang naar de smaak van Gelderland. Tijdens alle 1300 goed. Hier, op Radio Gelderland.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 10 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Rusland heeft volgens president Zelensky een energiecentrale beschoten in Kharkiv en in het oosten van Oekraïne. 6 mensen zouden gewond zijn geraakt. Uit de videoboodschap van Zelensky valt niet op te maken of de aanval kwam na de mededeling van president Trump dat Rusland en Oekraïne een staakt-het-vuren zouden hebben afgesproken. Ze zouden elkaar volgens Trump elkaars energievoorziening niet meer onder vuur nemen. Volgens Trump zou het bestand onmiddellijk ingaan. Zelensky zei van niks te weten. Rusland heeft nog niet gereageerd. Saudi-Arabië meldt een aanval op het internationale vliegveld van Dammam aan de Persische Golf. Ook wordt een nieuwe aanval gemeld op de internationale luchthaven van de hoofdstad Riyad. De passagiersterminal zou zijn geraakt door een projectiel. Gisteren kwamen bij een Houthi-aanval vanuit Jemen op het vliegveld van Riyad 13 mensen om het leven. Zeker 300 mensen raakten gewond. Saudi-Arabië beloofde krachtig te zullen terugslaan. De Houthis melden een Saoedische aanval op een door hen gecontroleerde luchthaven in Jemen. Een deel van het strand van Scheveningen is een tijd afgezet na de vondst van een verdacht voorwerp. Gedacht werd dat het een zeemijn was. Wandelaars ontdekten het begroeide bolle voorwerp vanmiddag in de branding. De politie hield het publiek op een afstand en de explosieve opruimingsdienst stelde uiteindelijk vast dat het een ongevaarlijke grote metalen bal was. Vermoedelijk een oude boei. In een hertenkamp in Maasland in Zuid-Holland zijn afgelopen week 5 herten onverwacht doodgegaan. Gedacht werd dat dat kwam door een virus. Uit sectie is nu duidelijk geworden dat de dieren een grote hoeveelheid ongekookte rijst hadden gegeten. Wie de rijst aan de herten in Maasland heeft gegeven, is niet bekend. Het weer, opklaringen, nog enkele buien en een heldere nacht met 9 tot 12 graden. Morgen is plaatselijk mist, verder droog met zon en 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 11 uur.
1: 11 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij een nieuwe aanval op het vliegveld van Riyadh in Saoedi-Arabië is een onbekend aantal mensen gewond geraakt. Ook het internationale vliegveld van Dammam aan de Persische Golf lag onder vuur. Gisteren kostte een aanval op het vliegveld van Riyadh aan zeker 13 mensen het leven. 300 mensen raakten gewond. De Houthis in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist en ook voor de beschieting van olieinstallaties. Saoedi-Arabië steunt de jemenitische regering, de tegenstander van de Houthis. De Oekraïense president Zelensky heeft niet veel vertrouwen in het staakt het vuren met Rusland, waar president Trump vandaag over berichtte. Volgens Trump beloven Rusland en Oekraïne met onmiddellijke ingang elkaars energievoorziening niet meer te beschieten. Zelensky zei dat de Russen vanavond nog een energiecentrale in Kharkiv hebben aangevallen. Rusland heeft helemaal niet gereageerd. Wel meldde Rusland dat bij Moskou het vliegverkeer een tijd stil lag vanwege Oekraïense drones. In Polen is iemand gearresteerd vanwege de plannen voor een aanslag op premier Tusk en de minister van Defensie. Dat heeft de minister van Binnenlandse Zaken gezegd. Wie het is en wat de verdachte van plan zou zijn, is niet bekend. De Poolse Binnenlandse Veiligheidsdienst kreeg een e-mail over de dreiging en schakelde de politie in. Politie en veiligheidsdiensten in Polen zijn extra alert op hun hoede voor hybride dreiging uit Rusland. Tusk bedankt op X de politie voor het snelle optreden. Het strand van Scheveningen is gedeeltelijk dicht geweest na de vondst van een verdacht bolvormig object. Gedacht werd dat het een zeemijn was. De EOD stelde uiteindelijk vast dat het een ongevaarlijk stuk was van een oude boei. 5 dode herten deze week in Maasland in Zuid-Holland zijn niet bezweken aan een virus, maar aan ongekookte rijst. Sectie wees uit dat ze rijst hadden gegeten die in hun maag was uitgezet. Het hertenkamp in Maasland, waar de dieren zaten, weet niet wie de rijst in de voederbakken heeft gedaan. Sinds 9 uur vanavond rijden er weer treinen tussen Rotterdam en Delft. Dat was een paar uur eerder dan gedacht, meldt ProRail. Gisterochtend bleek dat een afgesloten toegangsdeur van een technische ruimte onder een spoorbrug was opengebroken. Binnen stonden kabels van het treinbeveiligingssysteem in brand. Het herstel is vlot gegaan, zegt ProRail. De politie in Rotterdam is nog bezig met het onderzoek naar de daders. De directeur van Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam is overleden. Ina Klaassen was ernstig ziek. Ze stond de afgelopen 7 jaar aan het roer van het museum. Het gemeentebestuur van Rotterdam zegt dat de stad een mooi mens verliest met een hart voor kunst en cultuur. Klaassen was 57. Het weer, opklaringen, nog enkele buien en een heldere nacht met 9 tot 12 graden. Morgen eerst plaatselijk mist, verder droog met zon en 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor, tegen, links of rechts, een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
4: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
5: Opgelost, autotaalglas.
6: Wereldberoemd in de jaren 60. Marisol, een naam die je niet mag missen. Samen met Andy Warhol, een icoon van de popart. Marisol is terug. Nu te zien in het depot van Museum Boijmans van Beuningen. Tickets via boijmans.nl.
7: Werk en studie zijn weer begonnen en nu gaan we bijblijven. Kijk op managementboek.nl/magazine welke topboeken je moet lezen en waarom. Managementboek. Prettig kennis maken.
8: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.

0: es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 10 graden. Binnen zit Mieke van der Wijn.
2: Paus Leo heeft een knobbeltje in zijn long. Hij moet geopereerd. Dat vertelde hij zelf tijdens het zondagse Angelusgebed op het Sint-Pietersplein. Dat vond ik raar. Heeft het Vaticaan geen persdienst? Misschien dacht Leo, tijdens dat gebed sta ik toch ietsje directer in contact met de heren. Goedenavond, hartelijk welkom bij Het Oog. Frankrijk heeft een enorme staatsschuld, die wordt alleen maar groter. En daar wordt door het IMF met argusogen naar gekeken. En mensen voelen zich beter als ze een praatje maken. Daar is wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. En morgen begint dan ook, ja, het zal Nederland niet zijn, de week van het praatje. En dan kan je zelfs cursussen volgen. Tandarts Didi Landman, spreek ik, die krijgt een eredoctoraat van de UvA, omdat zij al 15 jaar dak- en thuislozen gratis helpt. En de filmklassieker Metropolis van Fritz Lang is bijna een eeuw oud. En Steven Kamperman mocht daar nieuwe muziek bij maken. En die was vanavond voor het eerst te horen. En na afloop van dat concert, met film natuurlijk, spreek ik hem. Maar eerst maar eens het nieuws van vandaag.
1: Zondag 11 oktober.
2: De aanval van de Houthis op een vliegveld in Saoedi-Arabië heeft indruk gemaakt op de Amerikaanse president Trump.
3: I think the attack was a terrible thing. I think it's terrible.
2: Saoedi-Arabië wil keihard terugslaan en Trump denkt dat zijn bondgenoot dat wel kan.
3: Well, they're able to defend. Look, the Saudis are good fighters.
2: Trump overweegt Saoedi-Arabië te helpen.
3: We're going to look at it. We just found out about the recent attack. So we'll make a decision. We move very quickly.
2: Maar volgens deze defensie-expert heeft Amerika niet genoeg slagkracht voor nog een oorlog.
4: Dus het zou erg dom zijn als die toch zou ingrijpen. Maar ja, bij Trump weet je het nooit.
2: Verder met de dieseldeal die Trump heeft gesloten met het Russische president Poetin. Vanochtend wilde minister Van der Brink bij WNL op zondag daar weinig over zeggen.
5: Ik heb mezelf aangeleerd in de afgelopen maanden om in die zin niet elke dag commentaar te gaan leveren op wat er in de VS gebeurt. Mm-hmm. Het is nogal veel.
2: Even later zat minister Berendsen bij Buitenhof. Die deed ook zijn best om diplomatiek te blijven.
6: Nou, kijk, de inzet van de Europese partners is meer druk op Rusland, meer economische druk op Rusland. En daar helpt deze deal natuurlijk niet in.
2: Volgens democratische senatoren maakt de deal Amerika medeplichtig aan de oorlog in Oekraïne. Nog een keer Berendsen.
6: Nou, nee, dit zouden niet de woorden zijn die ik kies.
2: De presentator probeert het opnieuw.
7: Is het collaboratie?
6: Nee, dit zijn geen woorden die ik zou gebruiken.
2: Nog een laatste poging.
6: Dus in die zin is deze deal wat dat betreft natuurlijk gewoon ongewenst.
7: Kwalijk?
6: Nee, ongewenst, dat is precies wat ik zeg.
2: En dan Coming Out Day. In Oldebroek wilde een christelijk deel geen regenboogvlaggen. Die kwamen er toch en dat leidde tot vandalisme.
8: Bij de 84-jarige Jan hebben ze zelfs een touw om de mast geknoopt en is de vlag met een auto omvergehaald. Dat is geen kwajongensstreek. Ik vind dat onacceptabel.
2: Jan vond dat zelf ook.
9: Maar het zijn geen kwajongensstreken. Dit is opgezet.
2: Het Coming Out Comité pikte het niet.
8: En dat is intimidatie. Maar zoals gezegd, laten wij ons niet intimideren. Deze hangt weer.
2: De vlag wappert opnieuw, tot tevredenheid van Jan.
9: Prachtige kleuren. Daarom.
2: We sluiten af met de notenkraker. De kans is groot dat we een invasie kunnen verwachten van dit vogeltje. Voor iedereen die hem wil spotten, zo ziet hij eruit.
10: Dat chocoladebruine petje.
11: Een keeltje heeft hij, een zwart keeltje. Dat, ja.
12: Best wel een diepe, dikke buik.
13: Met witte spikkels.
10: En een hele sterke snavel met nog een klein extra puntje eraan.
2: Om hem te lokken kun je zijn geluid nadoen. In Flevoland, waar hij al gespot is, is het inmiddels druk.
12: Er staan overal ook mensen, hè?
11: Ja, klopt. Oh, wow.
12: Het is een beetje heigerig dit, of niet?
2: Dan even geduldig wachten.
12: Waar zit hij?
14: Geen idee.
15: Daar zit hij.
12: Mooi!
2: Ze komen uit Oost-Europa vanwege de hongersnood. En ook hier vinden ze niet allemaal genoeg voedsel.
16: Je hebt een woord ervoor, zelfmoordbrigade wordt toch genoemd.
12: Okay.
16: En in Duitsland wordt een totus migration genoemd.
2: Dus mooi om te zien, maar ook best zielig.
16: En daar genieten wij van, een notenkraker hier. Terwijl de kans dat hij teruggaat heel klein is, of bijna niet heel eigenlijk, ja.
12: Die beesten zijn eigenlijk in blinde paniek.
16: Ja, in feite wel, ja, zeker ja.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: Ja, de krant van morgen met Clemens Peters.
7: Het kabinet wil de geluidszones en de veiligheidsgebieden rondom Schiphol volgend jaar zo aanpassen dat nieuwbouwplannen in en rondom Amsterdam voor tienduizenden woningen overeind blijven. En daardoor groeit wel het aantal mensen dat ernstige geluidshinder ervaart, tot boven de 25% grens die het kabinet wil hanteren, schrijft het Parool.
2: Gemeenten rond Schiphol dringen al jaren aan op aanpassing, omdat ze nu nauwelijks kunnen uitbreiden. Samen met Schiphol wijzen ze erop dat vliegtuigen veel stiller zijn geworden. Het kabinet hoopt dat door de komst van nog meer stille vliegtuigen het doel van 25% geluidsgehinderden de komende jaren alsnog wordt bereikt.
7: Warmer weer trekt een wissel op de volksgezondheid, schrijft Trouw. Nieraandoeningen dreigen fors te verergeren door klimaatverandering, stellen hittedeskundigen. Het gaat om alle soorten nierproblemen, zowel acuut als chronisch, zegt hoogleraar Dane.
2: Dat hitte samengaat met nierproblemen hoeft niet te verbazen. Uitdroging en een slechte balans tussen vraag en aanbod van vocht in het lichaam lijkt de nierschade te veroorzaken. Maar veel van de nierschade is vrij simpel te voorkomen, zegt Danen. Veel drinken, veel plassen en het lichaam koel houden.
7: Honden verouderen sneller dan mensen. En grote honden helemaal. Dat wisten we al, maar waarom worden grotere honden soms niet ouder dan 8... terwijl een chihuahua makkelijk de 15 kan aantikken? De Volkskrant bericht over een baanbrekend Amerikaans onderzoek.
2: Grotere honden moeten harder groeien tot hun volwassen lichaamsgrootte, waardoor hun cellen vaker delen. Daarbij loopt hun DNA meer schade op. Het doorfokken van honden speelt ook een grote rol. Fokkers selecteren op grootte en dan krijg je een grote hond die de voortdurende de schade aan al zijn cellen niet goed meer kan repareren en dus korter leeft.
7: We hadden al de elektrische Renault 4, de Renault 5, de Fiat 500 en nu is er een iconisch karretje aan toegevoegd. De Deux Citroën, oftewel een moderne eend. Het AD is er behoorlijk enthousiast over. Karakter, emotie, optimisme, hij heeft het allemaal. Dit is wat de auto-industrie de afgelopen jaren te weinig heeft laten zien, jubelt de autoredacteur.
2: Met een richtprijs van 15.000 euro is de auto nog betaalbaar ook. En vier deurs, ook dat nog. Volgens het AD is het nu al een klassieker in wording. Maar voordat deze rubriek een beetje te veel op reclame gaat lijken, er is wel een probleem met de elektrische eend. Hij waggelt niet.
1: Deze onderwerpen

0: I knew it, I knew you, van Taylor Swift. Het Internationaal Monetair Fonds houdt vanaf morgen zijn jaarvergadering in Bangkok. En de enorme Franse staatsschuld staat hoog op de agenda. Men vindt het dringend noodzakelijk dat Frankrijk en andere landen hun schulden nou eens gaan aanpakken. Goedenavond, Harald Benink. Hij is hoogleraar Banking and Finance aan de Universiteit van Tilburg.
1: Goedenavond.
0: Hartelijk welkom. Fijn dat u gekomen bent. Ja, eerst maar eens schetsen. Hoe groot zijn die Franse schulden?
1: Nou ja, die zijn dus heel groot. Het is sowieso een enorme economie.
0: Maar hoe groot?
1: Ja, hoe groot? Nou, ze zijn dus op weg naar 120% van het nationaal inkomen. Dus zeg maar wat we in een jaar verdienen. Nederland zit rond de 45%. En eigenlijk zijn de Europese normen, ook vanuit het verdrag van Maastricht, waarmee we de euro invoerden, dat het niet meer dan 60% mag zijn. En Frankrijk heeft eigenlijk sinds de start van de euro 27 jaar geleden bijna altijd zich nooit aan de normen gehouden. Het is ook een norm dat het financieringstekort, hè, hebben we Nederland ook, dit niet meer dan 3% mag zijn van het nationaal inkomen. Frankrijk heeft er altijd boven gezeten. En als je dat maar lang genoeg doet, dan krijg je natuurlijk dat die staatsschuld enorm oploopt en op een bepaald moment heel moeilijk te financieren is.
0: Ja, Franse slag, mag ik die term gebruiken?
1: Is het een het is natuurlijk in veel meer Europese landen. Kijk, 4 jaar geleden toen Giorgia Meloni, de premier van Italië, werd. Toen werd er ook heel erg, was de angst dat dat uit de hand zou lopen. Zij is toch in staat geweest om iets dat begrotingstekort terug te brengen. Maar ook Italië heeft natuurlijk nog een staatsschuld van nog zelfs, als percentage nationaal inkomen, nog iets hoger dan Frankrijk. Maar het gaat natuurlijk om dat je enerzijds kunt bezuinigen, anderzijds economische hervormingen kunt doorvoeren, economische concurrentiekracht. En bijvoorbeeld één ding wat daar heel erg speelt is de pensioenleeftijd.
0: In Frankrijk?
1: Ja, want in Italië is het ook al richting de 67 aan het gaan. Frankrijk, maar president Macron heeft geprobeerd het van 62 naar 64 te brengen. Dat is nu voorlopig weer teruggedraaid. Omdat er zoveel weerstand was, teruggedraaid tot na de Franse presidentsverkiezingen volgend jaar.
0: Ja, je begrijpt het toch niet? Mensen worden nou een keer steeds ouder en straks zitten al die Franse 15 jaar achter de geraniums.
1: Is langer,
0: dat dan, is dat dan zo leuk? En zijn ze gewoon lui?
1: In Frankrijk is heel erg het gevoel van verworven rechten. De Fransen denken, ik heb gewoon recht op een hele, hele goede en dure gezondheidszorg. Ik heb recht op een pensioenleeftijd van begin 60. En als dat dan wordt afgepakt, dan zijn de Fransen revolutionair. Ik zeg ook wel eens, een beetje gekscherend, het is niet voor niks dat de Franse revolutie in Frankrijk is uitgebroken. We hebben de vorige eurocrisis meegemaakt van 2010. Bijvoorbeeld met Griekenland en Portugal en Ierland.
0: Ja.
1: Nou, die landen waren meer bereid, en ook Spanje, om in beweging te komen. Maar in Frankrijk wordt het toch heel erg gezien als een aantasting van verworven rechten. En de Fransen die accepteren het gewoon niet.
0: Nee.
1: En dat is dus heel problematisch. Je ziet het nu ook met Macron. Dit is nu de vierde premier in de afgelopen 2 jaar. Hij probeert iedere keer bezuinigingspakketten door het parlement te lozen. Maar het lukt niet.
0: Ja, president is die, hè?
1: President Macron.
0: Ja, ja. Toch zijn er binnen de EU regels. Ja. Hè? Begrotingstekorten van lidstaten mogen maximaal 3% van dat BBP zijn. Hè? Dat bruto binnenlands product.
1: Ja, dat is eigenlijk wat ik noem dat nationaal inkomen.
0: Met
1: elkaar verdienen.
0: Maar goed, maar die Fransen zitten daar dus al heel lang boven. Dat wordt dan maar gewoon gepikt.
1: Nou ja, dat is dus, we hebben natuurlijk ook, hè, want nu is natuurlijk vanuit Noord-Europa, hè, vanuit Nederland en Duitsland en andere landen klagen we hierover. Maar we hebben het natuurlijk gewoon te lang uit de hand laten lopen. Hè, dus misschien een bekende uitdrukking, Jean-Claude Juncker, die was voorzitter van de Europese Commissie.
0: Ja.
1: Hij zei, de begrotingsregels gelden voor ons, voor alle landen, behalve voor Frankrijk. En waarom is dat? Parce que c'est la France. Dus Frankrijk heeft een bepaalde uitzonderingspositie weten te creëren.
0: Hoe hebben ze dat voor elkaar gekregen?
1: Nou, omdat natuurlijk na de Tweede Wereldoorlog, hè, de Frans-Duitse as is leidend natuurlijk geweest voor de Europese integratie vanaf de jaren 50. En Duitsland zat natuurlijk toch altijd met de schaduw van het verleden, hè, en voorstelbaar, hè, van wat Duitsland natuurlijk, het nazi-Duitsland heeft gedaan. Dus Frankrijk heeft daar toch een soort overheersende rol kunnen spelen in die Frans, een soort positie, omdat zij natuurlijk daarin gewoon, zeg maar, ook moreel daarboven stonden. Dus ze hebben dat gewoon op een of andere manier, hebben ze die positie kunnen krijgen. Alleen nu zeggen ze een aantal prominente Franse politici, hè, we zien nou de protesten met de scholieren, hè, dat de schoolgebouwen niet deugen. De brandweermannen willen meer geld en meer materieel met de bosbranden. Maar er zijn nu ook Franse politici die zeggen, ja, maar het geld is op. We hebben gewoon geen geld meer, want we moeten de schulden zijn. Je ziet al dat de Franse rente op de staatsschuld enorm is opgelopen. 10 jaar rente richting de 5%. Ja. Nou, dat is net zo hoog als tijdens de vorige crisis in 2008. En dit zou zomaar kunnen gaan escaleren in een vertrouwenscrisis in de Franse staatsschuld. En dan wordt het dus ook een soort Europese crisis.
0: Ja, want je kan natuurlijk wel zeggen, wij hebben die verworven rechten. Wij mogen allemaal met pensioen op ons 62ste. Ja. Maar op een gegeven moment dan is het gewoon geld toch op.
1: Ja, en dan kan het alleen maar gefinancierd worden door die tekorten door te lenen tegen hogere rentes. Ja, maar dan gaat natuurlijk dat vliegwiel nog sneller draaien. Ja. En de zorgen zijn dus ook bij het IMF natuurlijk, de vergadering in Bangkok gaat natuurlijk niet alleen over Frankrijk aan zich. Maar het gaat erom, als een vertrouwenscrisis ontstaat, mocht ontstaan in Franse staatsschuld, dan gaat dat als het ware effecten creëren, bijvoorbeeld naar Italië, de Italiaanse staatsschuld die ook heel hoog is. Maar dat kan dus in het hele eurosysteem tot een grote crisis leiden. En de vraag is, wat moeten we dan doen? Moet dan de Europese Centrale Bank de zaak gaan redden om met het opkopen van Franse staatsschuld? Dat kan. Maar dat zou natuurlijk ook weer, zeg maar, tussen aanhalingstekens, het slechte gedrag van het verleden belonen.
0: Slecht gedrag mag je nooit belonen.
1: Ja, maar als het alternatief zou zijn dat er een hele grote crisis in het eurosysteem ontstaat.
0: Je bedoelt dat ze de hele EU meesleuren in
1: waarom hebben we toen in 2010 Griekenland gered?
0: Ja,
1: omdat het idee was, als Griekenland eruit gaat, dan wordt eigenlijk een soort belofte doorbroken dat je een Europese munt hebt en dat land er niet zomaar uit kunnen. Op het moment dat één land eruit gaat, als Griekenland eruit was gegaan, dan waren andere landen, hadden speculanten op de markt misschien ook gedacht, wie is de volgende? Nou, misschien Portugal. En dan krijg je dus een soort domino-effect, dat het doorgaat en dat die hele euro helemaal onder druk komt te staan.
0: Ja, hoe is dat toen met Griekenland eigenlijk gelukt om daaruit te komen?
1: Nou, kijk, Griekenland, daar zijn dus een combinatie ook van noodleningen tegen lage rentes, maar misschien ook wel het woord de trojka, hè, we hadden de Europese Centrale Bank, de Commissie, het IMF, die hadden dus een pakket van hervormingen en bezuinigingen. En daar moest Griekenland zich aan voldoen. En dat hebben ze ook gedaan. En nu is de Griekse economie aan het groeien, aan het vernieuwen. En eigenlijk zouden landen als Frankrijk en Italië, zeggen sommigen, dat ook moeten. Die moeten ook door een soort moeilijk, misschien kan een crisis daar wel bij helpen. Ze zullen in beweging moeten komen, want het huidige pad is niet meer houdbaar. Nee. Zeker voor Frankrijk niet.
0: Ik zei in de inleiding dat het IMF de komende week dus gaat praten over Frankrijk. Maar goed, ook wel over andere landen natuurlijk. Kan dit ook een impact hebben op de wereldeconomie?
1: Ja, natuurlijk. Op het moment dat er een vertrouwenscrisis in Europa ontstaat, heeft dat natuurlijk ook impact op de economische groei in Europa. Het kan ook leiden tot problemen met banken, want de banken hebben natuurlijk ook weer niet staatsobligaties belegd. Dus op allerlei manieren kan dit ook tot een crisis in Europa leiden, kan de economische groei ondermijnen. Dus het is heel interessant dat wij in Den Haag, voor goede reden, wij praten bijvoorbeeld over die vermogenswinstbelasting en de kleine spaarders en beleggers.
0: Ja, ja, ja.
1: En het zoeken van een half miljard van 500 miljoen. Maar dat is belangrijk. Maar het zou ook wel wat meer mogen gaan in Den Haag over deze potentiële Europese crisis. Want als dat gebeurt, dan praten we niet over 500 miljoen, waar we dan gaten in de begroting ontstaan, maar veel grotere bedragen.
0: Zou dit nog iets kunnen opleveren in die top in Bangkok?
1: Nou ja, er wordt over gesproken. Maar het probleem is, denk ik, dat het Franse politieke establishment, hè, en de centrale bankiers en de president van de centrale bank, minister van Financiën, die weten heus wel wat er moet gebeuren. Maar kun je het Franse electoraat overtuigen. U weet, we hebben volgend jaar in april, mei presidentsverkiezingen in Frankrijk.
0: Ja.
1: Nou, grote kans dat deze keer Marine Le Pen wellicht gekozen zal worden. En dan wordt het ook heel belangrijk hoe zij zich tot, als zij president zou worden, zich tot Europa zal gaan verhouden.
0: Nou, daar is ze niet een enorme voorstander van, hè?
1: Nee, dus dat wordt het maar. Het kan zijn dat ze misschien toch, als net zoals Giorgia Meloni in Italië, toch eieren voor haar geld gaat kiezen.
0: Dankjewel, Harald Benink, hoogleraar Banking and Finance aan de Universiteit van Tilburg.

0: Ja, altijd heerlijk. Aretha Franklin met 96 Tears. De Universiteit van Amsterdam kent een eredoctoraat toe aan een vrouw met een bijzonder beroep, straattandarts. Didi Landman behandelt al 15 jaar dak- en thuislozen. En de UvA gaat haar onderscheiden vanwege het maatschappelijk belang van haar werk. Goedenavond, mevrouw Landman.
1: Goedenavond.
0: Ja, gefeliciteerd. Dat zal wel een verrassing zijn geweest, of niet?
1: Ja, ik was helemaal geschrokken toen ze belde. Ik vond het gewoon... Nou, eerst dacht ik, jullie op een verkeerde persoon. En toen zei ik, nee, ja, het is veel te gek. En toen wist ik even niet eens wat het betekende. Nee. Toen moest ik even aan chat vragen, wat is dat nou? En nu, ja, ik sta er helemaal versteld van, ik kan het echt niet geloven.
0: Ja, u moest het aan chat vragen. En wat zei chat? Wat is een eredoctoraat?
1: Nou ja, chat ging het helemaal uitleggen. Je kan op wetenschappelijke en je kan dan op maatschappelijke. Ja. En hij zei, beste Didi, ik denk dat jij het op maatschappelijke heeft ontvangen. Ja, ik ben echt super vereerd, zeg maar.
0: Ja, dat denk ik ook. Hoe vaak behandelt u daklozen?
1: Eén keer per week, elke donderdagmiddag behandel ik mijn daklozen.
0: Ja, want u hebt daarnaast ook nog een eigen praktijk, hè?
1: Ja, zeker. Zeker. Ja.
0: Hebben daklozen andere gebitten dan mensen in uw gewone praktijk? Dat zal wel, hè?
1: Ja, zeker. Ze komen met afgebroken tanden en kiezen. Letterlijk dat ze niet kunnen eten. En die schaamte. Ze kunnen ook niet sociaal met andere mensen omgaan. En ik heb ook dat mijn daklozen zeiden van, ja, ze misten corona. Ik zei, hoe kunnen jullie corona missen? Ze zei van, ja, want toen droegen wij mondkapjes. En toen gingen mensen niet discrimineren tegen ons. Toen werden wij gewoon normaal behandeld. En ja, zo triest is het feit. Weet je, het gaat niet eens meer om mooi. En ja, ze hebben schaamte. Ze durven niet te praten. Maar het gaat er letterlijk om dat ze niet kunnen kauwen. Het functie van kauwen en eten, dat gaat gewoon niet eens met hun gebitten.
0: Ja, en wat voor behandeling staat dan tot je beschikking? Bij zulke slechte gebitten?
1: Meeste bestaat dus, ik trek heel veel tanden en kiezen en maak protheses dan voor hun. En zo één behandeling trek ik dan tussen de 18 en 20 tanden en kiezen op een keer, hoor.
0: Jeetje.
1: Ja, dat is echt heel triest. Maar de resultaat het is zo ongezond. Je maakt een ongezond mond, maak je gezond. En het gaat ook door naar die hele lichaam, weet je. Die ontsteking in de mond is natuurlijk verbonden met je hart en met je vaatziekte en met alles. Ja. En je merkt ook hun gezondheid knapt daar ontzettend van op. Maar hun zelfvertrouwen, hun blijdschap, hun dankbaarheid is ongelooflijk.
0: Ja, want dan maar een prothese, een kunstgebit is natuurlijk ook niet alles.
1: Nou, ze vinden het fantastisch. Okay. Want dan laat ik ze zien met de spiegel. En ze kiezen ook altijd, het is best grappig, de witste tanden. Ja. Ze wilden ze van, zo wit als dat wasbak daar, mevrouw, dat wil ik. En ik zeg, maar het is helemaal niet natuurlijk. Kiezen wat minder wit. Mm-hmm. Want dan kan men, nee, ze willen echt alle witste tanden hebben. En dan worden ze ontzettend blij van.
0: Ja, waar doet u dat? In uw eigen praktijk?
1: Nee. In mijn eigen praktijk had ik het vroeger gedaan. En ik had zo'n eenpersoons praktijk met een heel klein behandelkamertje. En dan was het lastig die behandelkamer vrij te stellen voor die daklozen ook. Toen heb ik gezegd, donderdagmiddag maak ik mijn praktijk vrij voor die daklozen. Maar wat gebeurde, op maandag kwam ze ook langs. Ik heb nog last. En dan kon het niet, want als het dan, zeg maar, mijn reguliere praktijk, patiënten er ook. Dus nu werk ik in het EMC en het ziekenhuis. Is daar een spoedpost 365. En dan mag ik elke donderdag hun stoel gratis gebruiken. En dat is wel fijn, want ik heb ook al wel eens beveiliging moeten gebruiken van het EMC.
0: Waarom?
1: Het is lastig, weet jij. Deze mensen kunnen ook...
0: Boos.
1: Boos, ja. Ze komen bij mij, dan zijn ze eigenlijk al boos op de samenleving, want ze vonden dat ze onterecht behandeld worden. En dan komen ze bij mij en dan vraag ik, wat wilt u? Nou, dan schrikken ze zich dood. Ze van, wat wil ik? Weet je, iemand vraagt wat ik wil. Zo, ik moet ze dan hun vertrouwen winnen. En één patiënt bijvoorbeeld, die kwam één dag. Toen hebben we een overzichtsfoto van zijn hele kaak gemaakt. En die volgende week kwam hij terug. En toen had hij in zijn gedachten, oh, mijn prothese is klaar. Ik zeg, nee, meneer. We hebben u 5 keer nog nodig. We hebben 5 stapjes. Nou, toen werd ik uitgescholden als die slechtste tandarts ter wereld. En Bewaken kwam bij, want hij werd boos. En dit. En dan moet je rustig aan ze uitleggen. Meneer, we gaan dit en dit en dit doen. En 5 weken later stapt hij eruit het praktijk met een prachtige wit stralend gebit. En ja, weet je, zo, daardoor vind ik het fijn dat ik het toch in een beveiligde omgeving kan doen.
0: Snap ik. U wordt nooit boos dan in zo'n situatie?
1: Nee.
0: Dan mag je wel, daar alleen al mag je al een eredoctoraat voor krijgen. Ja, en maar bijvoorbeeld verwarde mensen in de stoel, dat kan ik me ook voorstellen bij daklozen.
1: Zeker. Ja, hebben we ook. Ik heb dan de schizofreen. En ik had het zelf niet eens door dat hij schizofreen was. En hij ging verhalen vertellen dat hij in Zuid-Afrika was. Nou, ik kom natuurlijk uit Zuid-Afrika. Zo, ik ging met hem meepraten en heerlijke verhalen. Later heb ik hem doorverwezen naar de kaakchirurg. En de kaakchirurg moet altijd zeggen, meneer, u kan na verwijdering van die verstandskies levenslang een verdoofde lip hebben. Zo, hij sprong uit de stoel en rende weg. En toen krijg ik een verslag van de kaakchirurg, meneer is een schizofreen. Ik dacht, dat was dus alle verhalen. Ja. Wat ik gewoon geloofde, weet je. Ik vond het heel mooie verhalen.
0: Maar het bleek gewoon helemaal niet waar te zijn. Nee. Ik kan me ook voorstellen dat, ja, de mondhygiëne zal ook niet geweldig zijn van daklozen. Vindt u dat nooit moeilijk?
1: Nee, je went eraan. Ik was een poosje ziek. In 2020 had ik borstkanker. En toen moest ik een poosje uit. En ik had casussen, patiënten wat afbehandeld moest worden. En ik heb collega's gevraagd van, kunnen jullie alsjeblieft me helpen? En toen stond mijn collega's allemaal, nee, sorry Didi, wij kunnen het niet. Ik had toen 1 collega wel gevonden uit Kuik. Die kwam even 1 keer per week mijn patiënten behandelen. Maar weet jij, je maakt er hier zoiets moois van. Je haalt iets ziek weg. Mm-hmm. En je geeft je gezondheid terug. Je geeft mondgezondheid terug. En daar sta ik voor open.
0: Ja, andere mensen vinden dat dus toch te vies. Te ruikt misschien vies.
1: Ja. Maar gelukkig, mijn ik zeg altijd, ik wil een brandende vlammetje zijn door Nederland. En gelukkig is het helemaal waar geworden. Ja. Want we hebben nu heel veel straattandarts. We hebben zelfs de landelijke straattandartsnetwerk. En er zijn zoveel meer straattandartsen nu. En dit is fantastisch.
0: En hoe financiert u het?
1: Ik heb een stichting opgericht, Dental Care for Homeless People. En dan ben ik helemaal afhankelijk van donaties. En als ik bijvoorbeeld zo op de radio was geweest, of op tv, of in Libellen, en dan komen die donaties, weet je, €5, €10, dan staat er Didi supergoed werk. En dan ben ik echt zo dankbaar voor. Maar ik heb nog geen structurele ondersteuning. Nee. Weet je, dat iemand kan zeggen, Didi, je krijgt dit jaar €5.000. Dat lukt allemaal niet.
0: Nee, misschien na dit eredoctoraat. Dat komt nu toch wat meer in de belangstelling. Het 21 januari krijgt u het pas, hè, maar het is nu al bekend geworden. Hebt u al een beetje ook aan de chat gevraagd wat u te wachten staat op die dag?
1: Ja, zeker. Hij heeft mij zelfs foto's laten zien dat ik met een zwarte toga met muts en hoed daarop moet. Ja, ik vond het wel heel spannend hoor. Ja. Maar hij vindt dat het gaat lukken.
0: Tuurlijk gaat het lukken. En natuurlijk, dit kan gewoon niet meer misgaan. Dank je wel. Ja, Didi Landman, voor je verhaal.
1: Bedankt.
0: Ja, en ik vind het echt fantastisch werk. Hè?
1: Dank je wel.
0: Dat is gewoon zo, dank je. Ja, en mijn volgende gast is Roderick Schaapman. Ja, fijn dat je er bent. Het is een spencer die je aan hebt. Een soort gebreide spencer.
2: Gebreide spencer, het is een vestje. Dat heb ik gisteren in Utrecht gekocht.
0: In een vintage winkel?
2: Ja.
0: Ja, zie je. Hoe zie ik het, hè? Ja. En kon je het makkelijk vinden, de studio?
2: Heel makkelijk, want ik werd thuis opgehaald.
0: Dus je werd opgehaald?
2: Ja, joh.
0: Ja, u denkt misschien, waar hebben ze het over? Maar morgen begint de eerste landelijke week van het praatje. Ja. En daar ben jij de initiatiefnemer van.
2: Klopt.
0: En dat zou bijvoorbeeld een manier kunnen zijn om een praatje te beginnen, toch?
2: Nou, dat is een hele goede manier. Ja, je gaf me nog geen compliment helaas, maar een compliment is een hele makkelijke manier.
3: Hey, goede kapper heb jij. Had ik misschien ook nog kunnen zeggen.
2: Maar een praatje begint makkelijker dan je denkt. Ja.
3: Ja. Nou, het begint denk ik heel vaak met iets te zeggen over iemands uiterlijk.
2: Ja, het uiterlijk, maar de meest lullige dingen kunnen. Hè? Over het weer of een gemeenschappelijke situatie, dat je allebei staat te wachten. Of, ja. of inderdaad iets wat je ziet of wat je opvalt. Het maakt ook eigenlijk niet zoveel uit waar je over begint. Dat is het grappige. Ja.
3: En ja, deze zomer was er ook al de sierencampagne. Hè? Ja. Praatje maakt je dag. Heel vaak dacht ik op een gegeven moment, nou, ik heb mijn praatje weer gemaakt vandaag. Waarom is al die aandacht nodig?
2: Nou, omdat je gewoon ziet dat we letterlijk steeds minder praten. En het is niet alleen dat we gewoon letterlijk aantal woorden dat we gebruiken per dag achteruit gaat. Als het zo doorgaat, dan zijn we in 2065 helemaal stil. Blijkt dat onderzoek. Ja, we spreken elk jaar sinds 2015 al per dag 300 woorden minder. Je ziet op de basisscholen dat de onderwijsinspectie heeft een noodklok geluid vorig jaar. Dat de gespreksvaardigheden van kinderen gaan gewoon achteruit. Onder jongeren is momenteel belangst de snelst groeiende angst. We verleren het gewoon om te praten. En je ziet dat oudere mensen dat nog wel doen en kunnen. Ja. Maar je ziet gewoon dat de jongere generaties het echt verleert. En een praatje en menselijk contact is de belangrijkste bepalen eigenlijk voor je gezondheid.
3: Dus, nou ja, ik begreep dat er dus wetenschappelijk onderzoek gedaan is, de VU. Blijkt dat mensen zich gelukkiger, minder eenzaam en sociaal moediger voelen. Op dagen dat ze een praatje maken.
2: Ja.
3: Moediger dan op dagen zonder praatje.
2: Ja.
3: 86% van de Nederlanders vindt een praatje prettig.
2: Ja.
3: Dus dat is echt onderzocht. Ik weet niet hoe ze dat gedaan hebben.
2: Nou, we hebben dat samen met de Vrije Universiteit onderzocht. En dat hebben we gedaan. We hebben ongeveer een groep van 500 mensen dagelijks dagboeken laten invullen. Waarbij ze aangaven of ze wel of geen praatjes maken. En ook hoe ze zich op die dagen voelden. En waarom ze wel of geen praatjes maakten. En je zag dus echt, zoals dat wetenschappelijk noemen, een significant verschil in de dagen dat mensen een praatje maken. Dat ze zich gewoon gelukkiger zijn, minder eenzaam, meer vertrouwen in zichzelf en meer vertrouwen in de ander. Dus het levert ontzettend veel op, zo'n klein praatje.
3: Ja, hoe komt het dan als je zegt, hey, praatjes maken, dat eigenlijk een beetje een negatieve connotatie heeft?
2: Dat gaan we veranderen, want we gaan heel Nederland praatjes maken.
3: Daar heb jij vast ook aan gedacht.
2: Ja, maar dat zijn mensen die babbeltjes hebben en die stoer doen. Maar dat is niet wat wij bedoelen.
3: Nee. Komende week gaan jullie praatcursussen geven ook, hè?
2: Ja.
3: Online.
2: Ja.
3: En ik las in het persbericht slimme technologie.
2: Nou, dat klopt wel. Dat klopt, dat heb je goed gelezen. Nou, kijk, wat we belangrijk vinden is, er zijn een paar dingen waarom we geen praatjes maken. Hè? Er zijn,
3: ik kan er wel één bedenken.
2: Ja, dat denk ik.
3: Iedereen altijd namelijk een oordop in en een schermpje voor je harsjes.
2: Nee, iedereen zit inderdaad achter dat scherm en doet het niet. En we maken allemaal een denkfout. Bijna iedereen denkt dat de ander er niet op zit te wachten. En die ander denkt precies hetzelfde. Dus begint er helemaal niemand het gesprek. Dat is heel, heel jammer eigenlijk. Want 88% van de mensen wil het wel. Die wil een praatje. Maar we doen het dus niet. En we weten niet hoe. We vinden het spannend. We denken dat het niet goed gaat. Terwijl bijna alle. Nou, jij bent een praatjesmaker.
3: Nou ja, het is ook mijn werk natuurlijk, praatjes maken. En ja, ik heb er persoonlijk geen problemen mee. Maar goed, dat doet er verder niet zoveel toe. Ik vind het soms lastiger om een eind te maken aan zo'n praat. Ja,
2: nee, die cursus komt later. We stoppen met praten. Maar wat we wel merken, en we zien, mensen vinden het moeilijk om het te starten. Dus we gaan mensen helpen hoe je dat doet. En dat begint eigenlijk gewoon met een glimlach. En dan merk je al, hè, dan glimlachen mensen terug. Zeker? Dat heet het spiegeleffect. Dan voel je je meteen vrolijker, doet iets met je. Daarna doe je een groet. Dat doen we ook steeds minder. Dat is het kleinste wat je kan doen. De meeste gesprekjes beginnen gewoon met een groet. En daarna hebben we nog een stapje dat je een gemeend compliment. Dat was natuurlijk leuk geweest als je het gezegd. Wat een mooi vest heb je aan. Dan een compliment kan soms jaren blijven hangen. En ontstaat heel vaak een gesprek uit. En daarna gaan we mensen helpen met gesprekstarters. Want mensen weten dan ook niet waar ze mee moeten beginnen. Maar dat blijkt ook, joh, het maakt niet zoveel uit. Heb het over het weer. Iets wat je gemeenschappelijks meemaakt.
3: Ja.
2: En dan gaan mensen daardoor toch in de praat.
3: Maar goed, ik reis veel met de trein. Hè?
2: Ja.
3: Dan kom je in zo'n coupé binnen en er zit echt, nou, dat weet jij ook, iedereen zit met een mobiel en vaak inderdaad die earpods.
2: Ja.
3: Ja, dan ga ik niet tegen iemand praten. Denk, ja, die zit gewoon in zijn eigen wereldje, wat het dan ook op dat moment is.
2: Ja, wat ik doe, ik kijk altijd rond en ik vind gelukkig toch altijd wel iemand die ook om zich heen kijkt en dat ik daar contact mee. Of ik doe nu zelfs dat ik vraag, joh, ben je ook telefoonverslaafd?
3: Dat roept wel een soort barrière op, vind ik.
2: Ja, maar die barrière die werpen ons op en we sluiten ons af. En ik vind dat we met z'n allen die barrière ook moeten doorbreken. En dat we ons minder moeten verstoppen achter
3: zeg,
2: die...
3: Hey, doe jij de earpods eens even uit, maak eens een praatje.
2: Nou, dan zeg ik, joh, heb jij een leuke podcasttip voor mij? Ja, of,
3: nee, maar die hoort dat dan toch niet?
2: Ja, dan tik ik hem even aan, of haar. Dat,
3: ja, toch wel.
2: Ja, en dus, er zijn natuurlijk genoeg momenten. Maar het is wel in de trein is heel zichtbaar hoe we ons afsluiten. Terwijl we eigenlijk, en dat is het verdrietige, het idee voor praatjes bij mij kon staan in de trein. Dat ik om me heen keek en gewoon verdrietig werd van wat ik zag. En dat ik weet, iedereen wil contact, maar we sluiten ons af.
3: Maar omdat ook
2: we
3: in de metro zit ook iedereen met zo'n mobieltje voor zijn snuit.
2: Dus ik vind ook dat we als mensen en allemaal weer wat sociaal, wat ik noem sociaal moediger moeten worden en die vaardigheden moeten leren.
3: Ja. De hele maatschappij wordt natuurlijk juist ingericht op minder praatjes.
2: Ja.
3: Als ik denk aan zelfscan kassa's, chatbots, pakketjes laten bezorgen.
2: Ja.
3: Dus wat dat betreft gaat het ook ergens tegenin.
2: Ja, het helpt niet. Dus ik voel het ook wel echt als een gevecht tegen iets.
3: Ja?
2: Dat we daar tegen moeten gaan. Ja, want we verleren langzaam gewoon van een van onze belangrijkste vaardigheden. Het maken van contact met elkaar. En het blijkt nu zelfs al uit onderzoek. Hè, dat als er een rij staat bij de snelkassa's en de bemande kassa is vrij. Dat mensen zelfs toch kiezen voor de snelkassa. Omdat ze weten niet ook dat op lange termijn je gelukkiger wordt van dat praatje met de kassière. En we kiezen allemaal voor efficiëntie en gemak, maar we worden er niet gelukkiger van.
3: Nou ja, en voor efficiëntie en gemak. En op een gegeven moment, wat jij net al zei, ontwen je het ook om wel naar die kassa te gaan waar iemand achter zit.
2: Ja, je verleert het.
3: Stimuleer je dan dat er steeds meer zelfscankassa's komen.
2: Ja, en wat de Albert Heijn, hè, die heeft zelfs de naambordjes weg moeten halen sinds de snelkassa. Het wordt er niet gezelliger op ook in de supermarkt of in de samenleving. En met goede nieuws is dat we het wel kunnen leren.
3: Ja.
2: Maar dat je het gewoon moet oefenen en proberen. En dat je zal zien dat het altijd lukt.
3: Nou ja, er zijn misschien ook mensen die geen zin hebben in een praatje.
2: Dat is ook prima.
3: Dat overkomt.
2: Ja, we moeten ook niet de hele dag natuurlijk elkaar helemaal flauw kletsen. Maar iedereen die ik spreek is het met me eens dat we het wel wat meer zouden mogen doen.
3: Ja.
2: En we elkaar wat meer zouden mogen opzoeken.
3: Je hebt zelf dat initiatief genomen, hè?
2: Ja.
3: Hiervoor.
2: Ja.
3: Wanneer was het moment dat je dacht, nou ga ik iets doen?
2: Nou, ik ben hier eigenlijk met dit onderwerp al heel lang bezig. Het is me met de paplepel ingegoten omdat mijn ouders als eerste vreemdelingen in een klein dorpje in Drenthe gingen wonen toen ze uit de Randstad kwamen. Dus wij moesten wel, dus we moesten de deuren openzetten en gaan praten. En toen ik in de grote stad kwam wonen, miste ik ook heel erg dat contact. En toen ben ik al ooit met de buurtcamping begonnen om ook buurten te verbinden. En dit idee kwam wel echt in die trein is dat ontstaan.
3: Ja.
2: En omdat ik ook bij mijn eigen kinderen gewoon zie dat ze het spannender vinden.
3: Zou het op platteland anders zijn dan in de stad?
2: Het scheelt een klein beetje. We zien dat in het dorp worden er iets meer praatjes gemaakt dan de stad. Maar het valt me mee. Ik had verwacht dat het verschil groter zou zijn. Maar er worden wel iets meer praatjes gemaakt in het dorp. Ja.
3: Nou, de hele week is het, tenminste de komende week. Hè,
2: we starten morgen. We trappen af op Utrecht Centraal. Dus ik zou ook iedereen oproepen, kom gezellig daar praatjes maken. En als je het spannend vindt, dan kan je op www.praat.je. Dan kan je de cursus krijgen en helpen we je mee.
3: Oké, en dan kan je ook in een vak gaan staan als je openstaat voor een praatje. Dan gaat van alles gebeuren.
2: Ja.
3: Oké, nou, dankjewel. Roderick Schaapman. En dat ging dus over de week van het praatje.

0: Ja, dood aan de machines hoort u dit koor zingen. En dat is een tekst die afkomstig is uit de bijna 100 jaar oude filmklassieke Metropolis. Die helemaal opnieuw op muziek is gezet door muzikant Steven Kamperman. En vanavond was de première. Dat was in Muziekgebouw het IJ in Amsterdam. Goedenavond, Steven.
1: Goedenavond.
0: Ja, hoe zit u erbij in de kleedkamers van het Muziekgebouw aan het IJ?
1: Ja, ik sta nog stijf van de adrenaline.
0: Oh ja. Oh. Oh ja.
1: Ja, het was een prachtige avond met een volle bak en staande ovatie. Dus wij zijn helemaal blij.
0: Ja.
1: Maar het is een première, dus het is toch ook altijd heel erg spannend.
0: Ja, natuurlijk. Nou ja, het is nog op andere plekken in Nederland ook te zien. Het is dus live muziek bij die film. Een stomme film, hè, uit 1927, hè? Ja.
1: Ja, hij is in 1927 in première gegaan. Ik zeg zelf altijd maar stille film.
0: Een stille film? Wat zei ik? Een stomme film? Ja, een stille film is beter, ja.
1: Ja, nou, stomme film is de correcte term. Maar ja, veel mensen denken dan toch dat het een stomme film is. En het is een prachtige film.
0: Ja, ik heb hem vanmiddag nog een heel groot stuk heb ik nog zitten bekijken. Opnieuw. Ja. Het is eigenlijk een voorstelling van het leven in dit jaar, hè, in 2026.
1: Ja, het is een visionaire film. Een vooruitzicht, een science fiction film uit 1926.
0: Ja, wat wilde regisseur Fritz Lang vertellen? Is dat een beetje kort samen te vatten? Het is een heel verhaal natuurlijk, hè?
1: Nou, dat is een hele goede vraag wat hij nou eigenlijk precies wilde vertellen. Want de film is vol tegenstellingen. En het is echt in die zin moeilijk te volgen. Tenminste, de film is helemaal niet moeilijk te volgen. Maar wat hij nou precies wil zeggen. Maar waar het

0: dan vindt die confrontatie plaats, hè?
1: Ja, hij ziet wat voor een... Ik bedoel, de eerste uitgangspunt van de film is de schrijnende ongelijkheid, ja, tussen de arbeiders in die onderwereld en de bovenwereld. En wat dat betreft is het ook een hele actuele film natuurlijk. Ja. En hij komt zelf dus uit die elitaire bovenwereld en ziet die ongelijkheid. Ja. Wat voor een verschrikkelijk bestaan die arbeiders onder die wereld hebben. En hij besluit om daar eigenlijk wat aan te gaan doen.
0: Ja. Hoe vaak heb je, mag ik je zeggen?
1: Ja hoor, zeker, ja, natuurlijk.
0: Hoe vaak heb je de film bekeken voordat je die muziek erbij ging maken?
1: Nou, ik heb hem zeker 4 keer integraal bekeken. En ik ben vervolgens allemaal gaan opdelen in scènes om te kijken wat voor een muzikale bogen ik wilde maken. Want muziek heeft vaak wat langere bogen nodig dan die films geven. En nou is dit een hele relatief makkelijke film om muziek bij te maken. Oh. Omdat de bogen vrij lang zijn. De hele film is overigens vrij lang.
0: Ja, 2,5 uur.
1: 2,5 uur,
0: en er zijn nog stukken weg, dus hij was eigenlijk nog langer.
1: Ja.
0: Maar er is destijds ook wel, niet meteen, maar vrij snel muziek gemaakt, hè, van Gottfried Huppertz.
1: Ja, ja, dat is orkestmuziek, echt orkestmuziek uit de 20e jaren.
0: En veel piano ook?
1: Hij schijnt, de componist schijnt tijdens de opnames ook op de piano allerlei gedeeltes van zijn muziek gespeeld te hebben. Voor de juiste vibe.
0: Ja, maar daar heb jij niet al te veel naar geluisterd waarschijnlijk, naar die...
1: Nee, want ik wil me daar helemaal niet door laten beïnvloeden.
0: Begrijp
1: ik heb overigens wel iets van hem gepikt.
0: Oké, we gaan even luisteren naar een stuk van hem en dan een stuk van jou. Dat gaat dan over dezelfde scène. Het gaat over die eeuwige tuinen in de bovenwereld waar het leven zo prachtig is. Ja.

0: Ja, wat meteen opvalt, er wordt gezongen. En in 1927 niet.
1: Nee, ja, dat is natuurlijk sowieso... wat wij doen is, we gebruiken teksten van de tekstbladen die er tussendoor staan. Dat zijn de bladen die, zeg maar, waar de beelden het niet uitleggen nodig zijn om even het verhaal duidelijk te maken. En de dialogen. En die zingen wij dus eigenlijk. Maar dat levert een groot probleem op, want die moet je echt goed synchroniseren. Dus je kunt niet een minuut voor dat tekstblad gaan zingen. En je kunt ook niet na dat tekstblad gaan zingen. Maar door de moderne techniek kunnen wij dat heel precies doen. En is er dus een mogelijkheid om die teksten centraal te stellen.
0: Ja, de visual singing, hè? Die doet.
1: Ja.
0: Ja. Mooi. En je wilde dus eigenlijk daarmee iets toevoegen aan de kijkervaring. Met die...
1: Okay. Ja, want in zekere zin is het zo mooi om die acteurs die nou al 100 jaar stil zijn, een stem te geven.
0: Ja.
1: En tot leven te wekken. En daardoor krijg je ook heel erg natuurlijk de betekenisdimensie van die film komt veel meer aan de oppervlakte.
0: En dat ga verder.
1: Ja. En dat vond ik heel interessant om als uitgangspunt te nemen. Maar ik moet wel zeggen, er zitten niet heel veel tekstbladen in de film, omdat het een hele visuele film is. Mm-hmm. En ik voelde ook heel erg de behoefte om toch ook een commentaarlaag eraan toe te voegen. Want de film is prachtig, maar hij is politiek gezien ook behoorlijk naïef.
0: Waarom vond je dat? Waarom?
1: Nou, omdat er is een zelfs Fritz Lang was het met mij eens. Heeft in menig interview gezegd dat hij eigenlijk de film niet meer leuk vond, omdat hij de boodschap van de film te naïef vond. Namelijk dat de oplossing voor die ongelijkheid is

0: dat de elite, de hersenen, en de handen, de arbeiders, dat die een bemiddelaar nodig hebben.
1: Namelijk
0: het hart. Ja. Ja. En dat is natuurlijk een mooie theorie. Maar in feite is er wel iets meer nodig om de ongelijkheid op te lossen dan dat je alleen maar met je hart leiding geeft.
1: Dus, en wat heb je er dan nog bij gedaan aan teksten?
0: Nou, ik heb eigenlijk een complete tekstlaag overheen geschreven in het Engels. Dus je hoort Duitse originele laag en je hoort de Engelse commentaarlaag. En zelfs Fritz Lang is zelf nog even te horen, helemaal aan het eind met een interview. Huh? Maar ik wilde deze de niet overal even fijne politieke inhoud van de film wilde ik niet in de monden van de zangeressen leggen. Dus af en toe nemen wij er afstand van. En dat moet ook, want het is een film van 100 jaar terug, dus daar zitten allerlei stereotypen in die eigenlijk nu niet meer kunnen.
1: Nee, ik begreep dat er citaten van Karl Marx voorbij komen, van Hannah Arendt.
0: Ja. Ik heb eigenlijk in allerlei scènes heb ik gezocht naar citaten die interessant zouden zijn. Er is bijvoorbeeld de parabel van de Toren van Babel.
1: Ja.
0: En die gaat natuurlijk over overmoed. En daar heb ik een waanzinnig overmoedige speech van Sam Altman. De directeur van OpenAI. Die vertelt over hoe geweldig artificiële intelligentie is en dat het eigenlijk ons helemaal gaat redden. En ik dacht, dit is zo'n overmoedig verhaal dat past prachtig bij die Toren van Babel. Ja.
1: Nou, ik ben benieuwd geworden. mensen die ook benieuwd geworden zijn, die kunnen daar naartoe. Want tot begin volgend jaar trekt deze film door het land. Met die live muziek er dus bij van Stefan Kamperman. Dankjewel voor dat je ondanks de adrenaline toch mij zo rustig te woord hebt gestaan.
0: Alle data van de optreden staan overigens op de site van Wishful Singing.
1: Wishful Singing, oké, daar moeten mensen naartoe. Dankjewel nogmaals. Morgen is hier een Chris Keijne. Ja.
2: Ster. Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
3: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
4: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
5: Opgelost, Autotaalglas.
6: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
7: Ik ben Kees Kwakman. Wedstrijden analyseren kan ik als geen ander. Maar beleggen, dat laat ik over aan Accento. Uitgeroepen tot vermogensbeheerder van het jaar door IEX. Blijf niet aan de zijlijn staan en laat je geld ook beleggen bij Accento.
8: Beleggen kent risico's, je kunt je inleg verliezen.
6: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
7: Ook je geld laten beleggen? Ga naar accento.nl. Accento met een X.
9: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op prestonpalace.nl.
10: Voor het eerst deze eeuw samen te zien. Al onze 88 Van Gogh schilderijen. Een tentoonstelling over geloof, hoop en liefde. Nu te zien in het Krullermühle Museum. Mis het niet.
11: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van Bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
12: NPO Radio.
13: Radio Gelderland. Het nieuws van 12 uur.
14: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Rusland heeft volgens president Zelensky een energiecentrale beschoten in Kharkiv, in het oosten van Oekraïne. 6 mensen zouden gewond zijn geraakt. Uit de videoboodschap van Zelensky valt niet op te maken of de aanval kwam na de mededeling van president Trump dat Rusland en Oekraïne een staakt het vuren zouden hebben afgesproken. Ze zouden elkaars energievoorziening niet meer onder vuur nemen. Volgens Trump zou dat bestand onmiddellijk ingaan. Zelensky zei van niks te weten. Rusland heeft nog niet gereageerd. Saoedi-Arabië meldt een aanval op het internationale vliegveld van Dammam aan de Persische Golf. Ook wordt een nieuwe aanval gemeld op de luchthaven van de hoofdstad Riyadh. De passagiersterminal zou zijn geraakt. Gisteren kwamen bij een Houthi-aanval vanuit Jemen op het vliegveld van Riyadh 13 mensen om het leven. Zeker 300 mensen raakten gewond. Saoedi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. De Houthis melden een Saoedische aanval op een door hen gecontroleerde luchthaven in Jemen. Sinds 9 uur vanavond rijden er weer treinen tussen Rotterdam en Delft. Dat is een paar uur eerder dan gedacht, meldt ProRail. Gisterochtend bleek dat een afgesloten toegangsdeur van een technische ruimte onder een spoorbrug was opengebroken. Binnen stonden kabels van het treinbeveiligingssysteem in brand. Het herstel ging vlot. De politie in Rotterdam is nog bezig met het onderzoek naar de daders. Een deel van het strand van Scheveningen is zondag urenlang afgezet na de vondst van een verdacht voorwerp in de branding. Er werd rekening mee gehouden dat het een zeemijn was. Het publiek werd op afstand gehouden. De explosieve opruimingsdienst stelde uiteindelijk vast dat het een ongevaarlijke grote metalen bal was, vermoedelijk een stuk van een oude boei. Het weer, in het noorden nog enkele buien, verder een heldere nacht met 5 tot 9 graden. Morgen eerst plaatselijk mist, verder droog en wat zon en dan 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: De Nacht van Gelderland.

Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio Gelderland gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie voor Radio Gelderland in jouw buurt op denkvooruit.nl/radio. Denk vooruit.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 1 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij de aanval op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh gisteren is 1 dode gevallen en zijn 11 mensen gewond geraakt. Dat meldt de luchtvaartautoriteit van Saoedi-Arabië. De passagiersterminal zou zijn geraakt door een projectiel. Er werd ook een aanval gemeld op het vliegveld van Dammam aan de Perzische Golf. Zaterdag kwamen bij een Houthi-aanval vanuit Jemen op het vliegveld van Riyadh 13 mensen om het leven. Zeker 300 mensen raakten gewond. Saoedi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. De Israëlische premier Netanyahu stelt een onderzoek in naar de anonieme Israëlische bronnen die in de documentaire NASA hun verhaal doen. Hij wil hen vervolgen. In een verklaring staat dat Netanyahu onder andere de stafchef van het leger en het hoofd van de veiligheidsdienst aan het werk heeft gezet. In de bekroonde documentaire over de oorlog in Gaza vertellen 24 mensen van het leger en de inlichtingendienst hoe het Israëlische leger doelbewust tienduizenden burgers in Gaza heeft gedood. In een hertenkamp in Maasland in Zuid-Holland zijn afgelopen week 5 herten onverwacht doodgegaan. Gedacht werd dat het kwam door een virus. Uit sectie is duidelijk geworden dat de dieren een grote hoeveelheid ongekookte rijst hadden gegeten. Wie de rijst aan de herten in Maasland heeft gegeven, is niet bekend. Sinds 9:00 gisteravond rijden er weer treinen tussen Rotterdam en Delft. Het treinverkeer werd stilgelegd vanwege brandstichting in een technische ruimte onder een spoorbrug die was opengebroken. Binnen stonden kabels van het treinbeveiligingssysteem in brand. Het herstel ging vlotter dan verwacht. De politie in Rotterdam is nog bezig met het onderzoek naar de daders. Het weer. In het noorden nog enkele buien. Verder een heldere nacht met minima van 5 tot 9 graden. De komende dag eerst kans op mist, verder droog met af en toe zon. En het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

het is zover. Dit is de grootste hitlijst van Radio Gelderland. Alle 1300 goed. De allerbeste hits volgens jou. Luister 10 dagen lang naar de smaak van Gelderland. Tijdens alle 1300 goed. Hier op Radio Gelderland.